ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

echt alleen maar somber. Echt niet echt alleen verdriet. Wel af en toe mee bezig, maar echt huilen lukt nog niet. Echt niet echt alleen maar lachen. Echt niet echt alleen geen zin. Wel af en toe mee bezig, maar het zit er meer wat tussenin.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Zondag 2 augustus, de 47e Festival De Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
5: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
4: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
6: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
4: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Door 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
8: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Radio Drenthe.
9: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.
10: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is donderdag. Donderdag 30 juli. Ruben, goedemorgen.
11: Goedemorgen Judith.
10: Ja, ook vandaag tikken we de tropische temperatuur weer aan. Na alle reden om verkoeling te zoeken, zou ik denken. En onze ik bid niet voor Brune Boonbartje, die heeft dat wel op een heel bijzondere manier gedaan, hè?
11: Ja, die is een ijsblok ingewandeld, Judith. Die zit dus behoorlijk vast. Later vandaag gaan we kijken hoe lang het duurt voordat hij daar weer uit is.
10: Oké, en daar heb je een of andere prijsvraag aan verbonden of zo? Hoe ga je dat doen?
11: Ja, later vanochtend komen we er uitgebreid op terug. Maar je kunt via TV Drenthe later vandaag meekijken naar een smeltend ijsblok waar Bartje dus in zit. En als jij raadt na hoeveel tijd Bartje uit het ijs is bevrijd, ja, dan win je dat prachtige beeldje dat erin zit.
10: Nou, verkoeling voor Bartje. Heel even, want daarna is het gebeurd. Dan ontdooit hij weer. Later meer hierover. Eerst wat we allemaal doen tot 9:00 vanochtend. Nou, we bellen met de burgemeester van Midden-Drenthe om te horen wat hij vindt van het bod van Defensie. Die wil mensen die alles kwijtraken door uitbreiding van oefenterrein De Haar volledig schadeloos stellen. Benieuwd wat ze daarvan vinden in Midden-Drenthe. Is dat voldoende of willen ze meer? In de Rietplas in Emmen is vlak na middernacht een lichaam gevonden. Hulpdiensten zochten sinds gistermiddag naar het slachtoffer. We hebben het ook over nadelen van warmte als het gaat om AED's. Want die klapperkastjes die kunnen daar niet tegen. Hoe levensreddend zijn die apparaten dan nog als ze in de zon hangen? En het is nog geen goed vaarseizoen voor Drenthe. Mensen met bootjes lijken onze provincie over te slaan. Nou, hoe dat kan, hoor je straks van havenmeester Johan Drenthe.

Toch is het vooral vanochtend prachtig weer om te varen. Dan is het zonnig en droog. Vanmiddag ook wat bewolking en in de namiddag kans op regen. Vooral in het zuidoosten. Staat een matige westenwind bij 29 tot 31 graden.

0: Raisinets openen dit bal. Op deze donderdagochtend, Hardijk Avenue. 7:09 is het. Ja, volop zon deze dagen. En dat is mooi, maar er zitten ook nadelen aan. Bijvoorbeeld bij de levensreddende AED's. Als deze defibrillatoren in de volle zon hangen, dan kunnen er problemen ontstaan. Daarover ga ik praten met Arwoud Schnippen van Hartveilig Drenthe. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gebeurt er met AED's als die in de volle zon hangen?
1: Nou, ten eerste de batterijen die gaan snel achteruit. Dat is erg. Er komt een houdbaarheid van de elektroden. Er zit een woord gel in. En die wordt dan te warm en dat moet je niet meer plakken.
0: Ja, en met als gevolg?
1: Nou, dat je dan gewoon niet goed werkt.
0: En sinds wanneer weten we dit?
1: Nou ja, dit is eigenlijk altijd al een beetje. Maar nu met een extreem iedere keer een warme weer komt het natuurlijk wel steeds meer aan de orde.
0: En in hoeverre zien we dat gebeuren in Drenthe? Dat ze eigenlijk dus op een verkeerde manier hangen, namelijk in de zon, waar ze niet zouden moeten hangen?
1: Nee, maar wij kunnen niet zien dat er nog veel storingen zijn aan AED omdat die in de zon hangt. Maar de beheerder van AED die moet natuurlijk wel regelmatig even een zelftest doen bij die AED's. En dan krijg je dat wel te horen.
0: Want als zo'n AED te lang in de zon hangt, dan heeft dat dus gevolgen voor de apparatuur daarin. Maar dan heeft dat dus ook gevolgen als je hem wil gebruiken, lijkt me zo. Is hij dan überhaupt nog te gebruiken?
1: Ja, volgens mij zal hij dan minder te gebruiken zijn. Dan werkt hij niet, dus dan komt het gewoon op handkracht aan dat je moet reanimeren.
0: Ja, dus op een moment dat elke seconde telt, laat dat kastje je dan in de steek omdat hij in de zon heeft gehangen. Daar moet wat aan gebeuren. Wat kunt u als Hartveilig Drenthe daaraan doen?
1: Nou, van Hartveilig Drenthe kunnen we niet zoveel doen. Maar het is gewoon zorgen dat de beheerders van die AED, die kasten die buiten hangen, en die niet zoveel in de zon hangen. En dat ze regelmatig die AED's even een zelftest doen. En eventueel de AED verplaatsen naar een plek waar hij wel in de schaduw kan hangen.
0: Ja, want wat zou u dan aanraden? Waar zou die het beste hangen?
1: Nou, echt wel best in de schaduw, maar wel op een herkenbare plaats natuurlijk. Dat u hem wel kunt vinden.
0: Op het noorden bijvoorbeeld? Op een muur op het noorden, waar het wat koeler is?
1: Ja, op een plek van de muur waar geen zonlicht komt.
0: Dat is altijd
1: wat altijd niet over nagedacht. Als wij nu toch wel voorlichting geven, gaan we daar wel ook aandacht aan besteden.
0: Ja.
1: AED's op de juiste wijze op te hangen.
0: Ja, want het zal je maar gebeuren dat er iets ernstigs in de omgeving is en je wilt zo'n klapperkastje pakken en dan blijkt het niet te doen.
1: Nee, het is inderdaad heel frustrerend voor de mensen.
0: Daar moet je niet aan denken, inderdaad. U als Hartveilig Drenthe gaat steeds meer informatie dus geven over het feit waar je zo'n klappenkastje zou moeten hangen. In ieder geval erop letten dat hij niet in de volle zon hangt. Het liefst in de schaduw of aan een muur op het noorden, waar het wat koeler is.
1: Daarom. En we gaan ook kijken dat we adviezen geven op onze website van www.stichting Hartveilig Drenthe. Over het advies van waar die AED-kast beste kan hangen. Dat gaan we in deze dagen op onze socials melden.
0: Ja, want heeft u al gehoord dat het inderdaad ergens, toen er paniek was, misging omdat het ding in de zon heeft gehangen?
1: Nee, niks gehoord. Nee.
0: Laten we dat zo houden en hopen dat ze goed neergehangen worden voor de toekomst in ieder geval. U trekt aan de bel. Arwoud Snippen van Hartveilig Drenthe. Dank u wel voor uw tijd vanochtend.

Boom. Come and get your love. 16 minuten over 7 is het. Straks halen we herinneringen op aan deze dag. 30 juli in het verleden. Onder meer over een WK-voetbalfinale... waarin Duitsland niet aan het langste eind trekt. Je hoort het straks.

0: and Chosen Texas.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Met herinneringen aan deze nacht dus in het verleden. We beginnen in 1907, want dan leggen ze op 30 juli in Den Haag de eerste steen van het Vredespaleis.
3: 65 jaar geleden werd het Vredespaleis in Den Haag op een door de Nederlandse regering geschonken terrein ingewijd. Het gebouw dat gesticht kon worden dankzij een gift van de Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie werd na de Eerste Wereldoorlog de zetel van het Internationaal Gerechtshof dat sinds de Tweede Wereldoorlog Internationaal Hof van Justitie heet.
0: Ja, inmiddels is het 119 jaar geleden. Van Nederland gaan we naar Engeland, want daar is het feest op 30 juli 1966.
4: The final whistle. It was over. England had fulfilled Ramsay's promise.
0: Engeland is wereldkampioen voetbal door West-Duitsland te verslaan. Begin jaren 80 galmt deze hit uit onze boxen. Wanna be starting something van Michael Jackson op 1 op 30 juli 1983. En van de radio gaan we naar de televisie, want op de buis moeten we het vanaf 30 juli 1996 doen zonder EO-omroepsers.
5: Na woensdag zijn er geen EO-omroepsers meer. Dit wordt mijn allerlaatste tekst. Dit was mijn allerlaatste omroepbeurt. Ik heb het bijna 12 jaar met heel veel plezier voor u gedaan. Maar nu dan, voor de allerlaatste keer. Dames en heren, bedankt voor uw aandacht. Vergeet zo dadelijk niet te kijken naar dat nieuwe programma Studio NOS. En wat de EO betreft, graag tot morgen. En dan mag collega Hermine Wups voor het laatst. Dag.
0: Christa Rozier was dat. De EO stopt trouwens daarmee met die omroepers en omroepsters om zeppen tegen te gaan. Maak een sprongetje naar 2007. Een ongeluk met een achtbaan in de Efteling. Een ketting loopt vast wanneer het treintje op grote hoogte vastzit en bezoekers eruit moeten worden gehaald. Maar als medewerkers daarmee bezig zijn, gaat dat treintje ineens weer rijden.
6: Oh, heb je te pillen?
7: Ja.
8: We hebben 26 jaar gedacht dat dat ene incident nooit had kunnen gebeuren. Nou, het is wel gebeurd op maandagavond. Daar moet je lering uit trekken. Hè? En gelukkig is het afgelopen zoals het afgelopen is.
0: Want er vallen geen gewonden daar in de Efteling. Tot slot naar vandaag, 3 jaar geleden. Een geweldige dag voor wielrenster Demi Vollering.
9: Zij wint de Tour de France van vorig jaar. Wilde ze Van Vleuten gaan verslaan en dat heeft ze dit jaar omgezet. Het is gelukt. Vollering pakt haar eerste grote ronde.
0: Ja, die grote ronde gaat straks weer beginnen. Hè? De Tour de France de van de jarige dan. Congratulations and celebrations. Presentator Wil Luikinga is van deze dag 83 jaar geleden geboren in Groningen. Acteur, bodybuilder en voormalig gouverneur Arnold Schwarzenegger is jarig. Hij is 79 geworden. Fluitist Bertien Stenberg is 69 nu. En zangeres Kate Bush, een jaartje jonger, zij is 68 geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar deze dag in 1964. Dan draait de Beatles film A Hard Day's Night voor het eerst hier bij ons in de Nederlandse bioscopen.

0: Nefit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
0: Dekkerslapen.nl.
4: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
0: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
0: Dekkerslapen.nl.
5: Half 8 is het laatste nieuws. Krijg je van Ruben Koren. Ruben, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Judith. In de kleine Rietplas in Emmen is vannacht een lichaam gevonden. Hulpdiensten zochten sinds gistermiddag naar een vermist persoon. Vlak na middernacht is er door de politie iemand gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het ministerie van Defensie wil gedupeerden die hun eigendom kwijtraken door de geplande uitbreiding van oefenterrein Te Haar volledig financieel compenseren. Boeren en andere inwoners van dat gebied moeten voor de uitbreiding hun grond of zelfs hun woning of bedrijf opgeven. Defensie gaat de waarde daarvan vergoeden, maar zegt nu ook dat andere schadeposten worden meegenomen. Denk daarbij aan het mislopen van omzet of investeringen die niet kunnen worden terugverdiend. Verder gaat Defensie in gesprek met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie en bestuurders over hoe het grote oefenterrein in het gebied past. Investeringen in de leefbaarheid van hooghalen, laaghalen en smilden wil het ministerie niet toezeggen. Later vanmorgen bellen we nog met burgemeester Jan Zwiers en hebben we zijn reactie op dit verhaal. In een weiland bij Stadskanaal is gistermiddag een vliegtuigje gecrashed. Dat gebeurde in de omgeving van een vliegveld aan de Aviaweg. De inzittenden waren een instructeur en een leerling. Bij die crash raakte de instructeur licht gewond. Het ging om een lesvliegtuig dat vanwege motorproblemen een noodlanding moest maken. Over de oorzaak van de motorproblemen is nog niets bekend. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je natuurlijk altijd in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
5: Ruben, dankjewel. Van de ene tropische dag naar de andere. Gert Voerman, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Judith.
5: En hoe warm is het geworden gisteren?
7: Gisteren nog veel plaatsen tussen de 32 en 34 graden. Dus echt volop tropisch. De hoogste temperatuur, dat was van in het stedelijk gebied. En dat zag je afgelopen nacht ook terug. Want in het stedelijk gebied is het op veel plaatsen boven de 20 gebleven. Bijvoorbeeld in Eelde 21,1. Dat is dus een tropennacht, hè, boven de 20. In Schoonhoorn 20,5. Maar meer op het platteland, bijvoorbeeld Holsloot, was het 18,8. En Diever kwam net door met 19,3. Dus een hele warme nacht naar een zeer warme dag. En vandaag staat er ook op veel plaatsen toch wel weer tropische temperatuur op. Het programma gaat wel wat veranderen. Momenteel zie je hier en daar een beetje bewolking. Ik denk toch dat die dag begint, nou dat is wel zeker, met flink wat zon. En dat die flinke zonnige periode nog een hele tijd lang blijven. Dus ook wat velden, hoge middelbare bewolking. Die temperatuur is alweer aan het oplopen. Loopt vanochtend snel op en rond het middaguur, begin van de middag, zitten we ergens rond de 29 graden in het uiterste noordwesten. Terwijl de rest van de provincie op de 30 tot 31 graden zit. Maar die wind die is tegen die tijd naar het westen gedraaid. En dan zul je zien dat die temperatuurstijging tot stilstand komt. En die begint in de loop van de middag geleidelijk aan te dalen. En is het buiengebied boven Frankrijk, die trekt richting Duitsland. En de bewolking ervan die zou in de loop van de middag ons ook gaan bereiken. En in het zuidoosten zouden misschien nog wat buiige regen kunnen vallen. Heel kort, ik denk dat het weinig voorstelt, maar toch even genoemd. En vanavond koelt het dan wat sneller af.
5: Geen onweer of zo daarbij?
7: Ik verwacht daar geen onweer op. Hè. Dat kan natuurlijk nog zijn dat die buiengebied er iets westelijker uitkomt. Nou, dat zou het misschien kunnen, maar op dit moment lijkt het toch een schamschot te blijven. En vanavond, na 7 uur, denk ik dat het al verdwenen is. Maar een kleine verschuiving, het is een kwestie van kilometerwerken. Je zit er wat meer onder. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet.
5: Maar vanwege die westenwind betekent dat ook dat we niet weer zo'n plaknacht krijgen komende nacht?
7: Nee, want het is, er komt iets minder warme lucht dus binnen. Dat ga je komende avond en nacht ook merken. Dat is ook wel wat vochtiger trouwens. Maar die temperatuur zit toch ergens rond de 15 tot 16 graden. Dus 2, 3 graden gemiddeld frisser dan de afgelopen nacht. De lucht is wat vochtiger, dus lokaal kan wel mist ontstaan, weinig wind. En morgen overdag ligt de scheidingslijn tussen die hele warme lucht en de wat frissere lucht boven onze omgeving en vooral boven de Noordzee, die schuift een beetje in de weer boven Drenthe. Dat betekent dus wolkenvelden, zeg maar half tot zwaar bewolkt weertype. Ook wat ruimte voor de zon, zeker in de middag, denk ik ook af en toe een beetje zon. Daar kan plaatselijk een bui vallen. De meeste buien lijken ten noordwesten van ons te blijven en dan kan plaatselijk een bui vallen. En die temperatuur varieert van 23 graden, 24 graden in het uiterste noordwesten tot nog plaatselijk 25 graden in het zuidoosten. Met een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting.
5: En wat het weer in het petto heeft voor het komend weekend, dat horen we zo van je om 8:30. Tot dan, hè?
7: Ja, tot dan.
5: Hoi.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Goedemorgen Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Assen met Gekkanaar en Zoutelanden. En over zich nu veel gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen in eigen land. We beginnen met regeltjes in eigen land. Want sommige mensen vinden dat we veel te veel regeltjes hebben. Andere mensen zeggen, ja, maar die regels zijn er ook weer niet voor niets. Nou, er is nu onderzoek gedaan naar financiële gevolgen van de regeltjes die we hebben in ons land. Hè?
1: Je kunt er inderdaad van vinden wat je wilt, maar ze kosten wel geld. Heeft een econoom uitgerekend. Het kost de Nederlandse economie per jaar 17 miljard euro om aan al die regeltjes te voldoen.
0: En geef ze ook voorbeelden van wat voor regeltjes dan?
1: Nou, niet per se heel expliciet, maar het naleven van de regels. Hè, dus daar hoort natuurlijk heel veel administratie bij die je tegenwoordig moet bijhouden. Papierwerk. Dat kost geld, dat kost tijd en daarmee geld.
0: Ja, precies. Ja,
1: conclusie.
0: Ja. Nou, dat het waarom is, hoef ik je niet meer te vertellen. Ik weet niet hoe plaknacht jij thuis hebt gehad. Maar in ieder geval was het bij de 20 graden vannacht. Vannacht kun je nagaan. In het zuidoosten van de provincie komen er nacht een graadje of 2-3 minder. Dus dat scheelt. Overdag nog tropische temperaturen, net als gisteren. Zitten we ook vandaag, nou, van 29 in het noorden tot 31 in het zuiden van de provincie. Ja, en wij zitten hier lekker cool in de airco. Maar dat geldt niet voor alle beroepen, hè, die ook vandaag weer aan de slag moeten.
1: Nee, wij hebben het wat dat betreft goed getroffen. Denk bijvoorbeeld aan mannen en vrouwen die de vuilnis ophalen. Ja, die kunnen dat natuurlijk niet altijd in een airco doen. Zeker niet als je achter op de wagen staat. Nou, die staan normaal gesproken al voor dag en dauw naast hun bed. Maar in deze periode gaan ze er nog iets vroeger uit, omdat het gewoon te warm is. Zegt ook deze vuilnisman Rob uit Culemborg.
2: Door de warmte. Op een gegeven moment raak je gewoon uitgeput achter de auto. Met bakken laden en met zakken gooien. Net wat, welke onderdeel je hebt. En dan zie je aan de jongens dat ze steeds zwaarder krijgen. Op een gegeven moment door de hitte. Omdat ze zo warm wordt. En geen schaduw hebt. Want de warmte blijft tussen die huizen hangen. Ja. En dan, sommigen krijgen gewoon braakneiging.
3: Braakneigingen?
2: Ja, braakneigingen, ja. Omdat ze gewoon overhit raken.
0: Dat was in ieder geval van die koelvesten of zo voor dit soort beroepen. Want ja, dat hebben die voetballers ook.
1: Nou, dat zie je bij topsporters vaak,
0: ja,
1: hè?
0: Precies.
1: Die zo'n ijspack aantrekken. Ja, je zou het ze adviseren. In ieder geval hulde aan alle werkers, zou ik zeggen.
0: Ja, en inderdaad even iets om over na te denken als het gaat om die werkgevers.
1: Ja, absoluut.
0: Hoe hou je deze mensen gezond als ze aan het werk moeten voor jou overdag?
1: Absoluut. Ja.
0: Dus, maar inderdaad, hulde. De gehandicaptenzorg dan komt met personeelstekorten. En de gevolgen van die tekorten die zijn groot.
4: En dan belt er iemand 's morgens nog af. Omdat hij ziek is. En dan sta je in je eentje voor 8 bewoners die allemaal ernstig meervoudig beperkt zijn. En hoe krijg je 8 bewoners op tijd uit bed? Ja, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat de laatste misschien pas om 12 uur uit bed komt.
0: Ja, middagen, dan is het dan middag. En daar blijft het niet bij, vertelt deze verpleegkundige.
5: Het scheren wordt minder bijgehouden. Mensen worden minder goed gedoucht. Het eten en drinken gaat erop achteruit. Eigenlijk dingen die best wel belangrijk zijn.
0: Ja, en daarom worden de ZZP'ers her en der wel ingehuurd. Maar ja, dat kan ook weer leiden tot problemen.
1: Ja, je hebt natuurlijk die wet tegen schijnzelfstandigheid tegenwoordig veel gehoord. Als je als freelancer werkt, dan ben je het ongetwijfeld ook wel eens tegengekomen. Hè, dat je niet als verkapt loondienst eigenlijk mag werken. Ja, die bedrijven die maken juist gebruik van ZZP'ers. Ja, die komen dan ook weer in de knel vanwege die nieuwe wetgeving. Dus dat is wel.
0: Ja, want we hebben zoiets, ja, als wij daar boetes voor krijgen, ja, dan kunnen we de tent wel sluiten. Want dan houden we het geen 2 jaar vol.
1: Nee, inderdaad. Dat ga je niet lang volhouden als je daar allerlei boetes voor krijgt. Dus ja, dat is wel een toenemend probleem.
0: Zorgelijk dus. Personeelstekort in de gehandicaptenzorg. En dan nog naar iets heel vertederends.
1: Ja, mooi nieuws is dat.
0: Knuffels voor een hulphond, lezen we bij de collega's van het Dagblad van het Noorden. Gronings verhaal over hulphond Entil. Entil is de hond van Bente. Vertel, wat is hier zo mooi aan?
1: Ja, klopt. Bente is inderdaad afhankelijk van haar hulphond Entil. En die hulphond, ja, die heeft niet heel veel nodig, maar wel één specifiek ding, namelijk een knuffeltje.

0: En niet zomaar een knuffeltje, nee, het is een knuffeltje van een varkentje. Die is te koop, was te koop moet ik zeggen, bij die grote woonwinkel uit Zweden. Nou, één keer per jaar gaat Bente met haar hond naar die winkel toe om een lading van die nieuwe knuffels te halen. Want ja, er moet af en toe wel even eentje ververst worden. Hè. Dat is wel zo hygiënisch. Maar wat heel, die knuffel is uit het assortiment. Kwam Bente vorige week achter. Nou, grote paniek natuurlijk. Dus zij een oproepje plaatsen op social media. Nou, niet normaal hoeveel reacties. Dacht, ik zet dat gewoon op Facebook voor vrienden en familie. Joh, misschien heeft er nog iemand zo'n knuffeltje ergens onder in de la liggen. Nou, die oproep die ging viraal de hele wereld over. En wat is het geval? Nou, heel veel mensen kijken nu wereldwijd uit naar dat knuffeltje. En er zijn er zelfs al een aantal opgestuurd naar Bente. Ze heeft nu 15 van die knuffels alweer in de la liggen. Dus ze kan weer een tijdje vooruit. En van over de hele wereld beloven mensen ook uit te kijken of ze misschien nog ergens in een filiaal toch nog iets op de kop kunnen tikken.
1: Heb jij er nog één liggen?
0: Nee, een hoop knuffels in huis, maar niet dit specifieke knuffeltje.
1: Nou, het varkentje is wel gewassen.
0: Zo is het, ja, absoluut. Ja.
1: Tot zover dit overzicht.

En when you walk in the room, het is 7:07. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Straks na 8 is onze Robert weer lekker op Chuck. Hoe zo? Is Kenny Rogers samen met Dolly Parton op Radio Drenthe. Goedemorgen. Baby,

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuwenergie.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
7: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
13: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten, maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
12: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
14: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
12: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Start your engines for the racing day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
16: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
19: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Goedemorgen Drenthe.
20: Met Judith Regendorp.
21: Nieuw goedemorgen Drenthe op deze donderdag de 30ste juli. Een dag waarop we opnieuw de tropische temperaturen induiken. Weerman Gert Voerman vertelt er zo uitgebreid over. Verder bellen we vanochtend met de burgemeester van Midden-Drenthe om te horen wat hij vindt van het bod van Defensie. Die wil mensen die alles kwijtraken door die uitbreiding van oefenterrein De Haar volledig schadeloos stellen. Klinkt veel, maar is dat wel genoeg? Dat vraag ik zo de burgemeester. In de Rietplas in Emmen is vlak na middernacht een lichaam gevonden. Hulpdiensten zochten sinds gistermiddag naar het slachtoffer. Hang AED's niet in de zon. Die oproep doet Hart Veilig Drenthe. De kastjes kunnen dan kapot gaan door de warmte met alle gevolgen van dien. Het is nog geen goed vaarseizoen voor Drenthe. Mensen met bootjes die lijken onze provincie te mijden. Hoe dat zit, dat hoor je van havenmeester Johan Drent. En onze Robert is natuurlijk ook van de partij. Die is op tjak. Hij is op tjak naar Zeien, waar een braakliggend stukje grond nu een hoop kleur geeft.

0: Bouke. Come a little bit closer.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, die heeft een prachtig dorp opgezocht. Hij is naar Zeien gegaan. En dat is niet voor niks. Daar hadden ze een braakliggend stukje terrein. Maar daar hebben ze nu een invulling gegeven, waardoor het misschien wel heel kleurrijk is daar op dit moment. Robert, klinkt wat cryptisch. Jij kan het veel beter omschrijven. Goedemorgen.
3: Ja, ik kan jezelf al bijna niet volgen, Judith. Maar goed, gelukkig ben... Gelukkig ben ik hier om het eens even een beetje te duiden. Nee, dit is niet de eerste keer dat ik hier ben. Ik ben hier als een mal eerder west. En dat had alles te maken met een... nou begin ik alweer te stotten. Mariuk die zit hier gelukkig bij mij om het even te duiden. Het is niet de eerste keer dat ik hier kom. De vorige keer dat ik hier was, dat had ook iets met bloemen en planten te maken. Maar dan vanuit landschapsbeheer Drenthe?
4: Ja, dat klopt. Toen was je bij mijn man. Die gaat over de rest van de boerderij.
3: Exact.
4: En ik ga hier over de fliktuin.
3: Precies, want jullie hebben hier een boerderij aan de rand van... En toen zag ik dit hoekje grond al liggen en dacht ik, wat moet ik met doen?
4: Ja, het was nog een kale wende. En nu is het heel mooi ingevuld met heel veel vakken met bloemen.
3: Ja, want 2 jaar geleden ongeveer bij jullie geloof ik om woon, 3 jaar zoiets?
4: Ja, 2 jaar geleden zijn we hier naar het bedrijf gekomen. Toen was er nog een veebedrijf, dus wij hebben het omgebouwd naar akkerbouw. En toen had mijn man hier een klein puntje grond. En dat is heel lastig om daar je kont te keren met de trekker, om het zo maar te zeggen.
3: Chip akker.
4: Ja, dus toen zei ik, nou, maar mag ik dan misschien dat stukje, mag ik daar een pluktuin van maken? Dus zo is het gekomen.
3: En heb dat tot discussie leid of was het er direct voorstander van?
4: Nee, wel voorstander. Ja, maar het is toch niks mooier dan dit.
3: Nee, nou ja, nee, goed, misschien heeft hij 3 bunder. Wat, maar.
4: Nee. Hij dacht, happy wife, happy.
3: Wat, ja, nee. Ik snap het. Maar wat?
0: Ja, we hebben een beetje een kink in de kabel, Robert, zo nu en dan. Ik weet niet of dat letterlijk aan een snoertje ligt, maar zo nu en dan val je wat tellen weg. We gaan nog heel even proberen of... Of het goed gaat nu, maar het kan zijn dat ik je zo nog even weer onderbreek.
3: 1-2, doet hij het nou goed?
0: 1-2, dat hebben we gehoord, ja.
3: Nou, dan hoop ik dat hij... lust, maar ik heb hem een... Dus misschien dat dit nou werkt?
0: Nee, ik hoor nog steeds de kink in de kabel. We gaan even kijken of we dat op een of andere manier kunnen oplossen, Robert. Tot die tijd gaan we naar heel zonnige muziek. Ja, en daar kun je Boney M. wel voor uitnodigen, toch? Sunny.

0: Sunny. Laten we eens even kijken hoe het staat met de verbinding met Robert in Zeien. Ze staan dus op een plek, een beetje een raar stuk van een akker. Een beetje zo'n driehoekje waar je de kont neer kan keren met een trekker. En waarvan de eigenaresse van de grond toen zei van... maar dan doen we verder geen akkerbouw. Dan doen we daar gewoon een pluktuin. Robert, opnieuw, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik hoop dat ik nou wel goed doorkom en dat de verbinding niet wegvalt. Laten we het hopen. Dat zeg je helemaal goed. We starten inderdaad op een, zoals ze dat in mooi Drenthe, een tipakker noemt. Of een wendeakker. Een hoekje waar je de trekker inderdaad niet keren kunt. En dat is Majoek waar die niet nog steeds dingen over mij stiet. En een prachtige pluktuin gemaakt. En we waren net midden in het verhaal waarom ze dat gedaan hebben. Nou, en dan gaan we gewoon vrolijk weer. Wat heeft jou ertoe aanzet om dit te doen?
2: Dat is eigenlijk een goede vraag. Ja, het is gewoon...
1: De term is blijven hangen van net happy wife, happy life.
2: ik word gewoon heel blij van bloemen. En ik wou gewoon kijken, überhaupt, heb ik groene vingers? Vind ik het leuk om te doen? Want in mijn hoofd was het een heel romantisch beeld van... Oh, en een mooi bloemetjes, bijtjes. Om dat ook echt daadwerkelijk te doen, komt ook wat noeste arbeid bij kijken. Ik vind het echt geweldig.
1: Ja, hè? Ja. Die dag van, ik ga er met de rugspuit even langs. Ik spuit alles door in Noordweer. Dit is het was een leuk idee, maar...
2: Nee. Alsjeblieft. Ik hoop dat ik dat nog heel lang mag doen.
1: Ja. Hoe begin je nou zoiets? Want we hebben het net alleen maar over... Ik heb thuis ook een paar dahlia's. En dat is een vrij vergevingsgezinde plant wat dat betreft. Je gooit de bol in de grond, dan komt het wel goed. Maar er bent ook wel echt dingen bij. Dan moet je misschien wel iets meer aandacht voor hebben.
2: Je moet aandacht, tijd ervoor hebben. En heel veel gewoon uitzoeken. Even op internet, even inlezen hoe het werkt. Yeah. Maar ook gewoon heel veel met je handen in de grond. En veel hier zijn. Het onkruid die groeit ook echt harder dan je lief is. Dus ja, je moet er gewoon de hele tijd bij zijn. Er zijn ook heel veel dingen al misgegaan.
1: Zoals?
2: Hier kwam een veld, kwam onkruid harder op dan de bloem. Yeah. Ja, toen moest het even overnieuw. Ja, dat gebeurt ook.
1: En de schoffelde deur? Hoe,
2: Eerst alles met het handje gedaan. Toen dacht ik, misschien komt die bloem nog wel, maar dat kwam niet. Dus dat soort dingen horen er ook gewoon bij. En dat maakt het wel ook gewoon heel leuk.
1: Ja. Ik zie jou, je hebt heel keurig een latje in de grond gezet met dorp de aster. En dan zo'n rijtje, dat heb ik ook poogd thuis. En net waar je zegt, ik kan de aster niet meer onderscheiden van het onkruid. Dus bij mij is het nou gewoon gokken wat is.
2: Ja, dan hebben we dezelfde fout gemaakt, ja.
1: En wat is nou de tip om het op te lossen?
2: Toch later even inside. Dat gewoon dat onkruid, als dat echt weg is, dan heb je de baan vrij om het, om het goed te doen.
1: Is dat toch nog te veel zooi in de grond, zeg maar?
2: Ja, dat kwam net. Ja, dat vond het zonlicht ook leuk. En dus dat kwam ook op.
1: En hoe, want help je man je er een beetje bij? Want de grap is, als ik achter me kijk, dan zie ik bewijs van kilometers aan akkerland, waar hij dan de landbouw pleegt. En jij hebt dit hoekje, want dan kunnen we van elkaar hebben qua tips en tricks. Dat hij zegt, dat moest ik zo doen. Want...
2: Ja, jawel. Hij geeft wel tips. Dan zeg ik, mag ik even advies hier en hierover? En dan, ik doe het wel allemaal zelf. Ja. Maar ik mag hem wel altijd vragen voor... Van alles en nog wat.
1: Ja. Hey, en de dahlia's die komen bijna deur. Ik zie de eerste knop, geloof ik, zag ik net. Ja, daar ergens bomen komen. Want het idee is dat mensen hier zelf... Ik zie een kraampje aan de weg staan. Daar vult met een grote vlag aan te wappen. Dat mensen die zelf kunnen plukken. Of hoe zit dat?
2: Ja, mensen mogen hier, die komen hier. Die komen, kunnen bij de kraam kunnen ze een mandje pakken en een snoeischaartje. En dan mogen ze hier zelf rondlopen. Ze mogen alles plukken. Ik heb ook wat groentes, dat mogen ze ook oogsten. Ze mogen gewoon hier net zo lang zijn zoals ze willen. Want het is gewoon een heerlijke plek. Dus ik liever dat je gewoon hier gewoon even lekker ontspannen je bloemen plukt. Yeah. Dan dat ze bij de kramen al staan en hup weer weg. Dat is
1: eigenlijk,
2: het is echt een uitje. Ja, het is de beleving om zelf die bloem te plukken.
1: Maar je hebt het ingericht als een supermarkt met een gangpaan, om het zo maar te zeggen. Een stelling, als het ware. De dahlia's en de wildmengsels al daar. Zo is het ook een beetje het idee. Je pakt je mandje, je loopt tussen de schappendeur, als het ware. En je plukt waar je hebben moet.
2: Ja, je plukt wat je mooi vindt. Ja. Ja, zo is het wel bedoeld. Ja. Ja.
1: En als we nog even naar de toekomst kijken. Want je hebt nou dahlia staan. Ik zie daar wat wildmengsels, zonnebloem erachter. Hier tiert ook nog van alles in de grond. Ik weet niet, is het een courgette of wat?
2: Ja, courgette, pompoenen heb ik ook. Ik heb daarachter nog allemaal andere groentes.
1: Dit is het eerste jaar, maar ik wil eigenlijk erop toe van... Denk jij, nou, dit ga ik volgend jaar anders doen. Of dit wil ik een bij hem volgend jaar. Of dit... Moet er ook in het assortiment in de schap liggen, zeg maar, in het schap?
2: Ja, nou, ik zou nog veel medailles willen.
1: Ja, echt? En, ja, ik vind dat je al heel veel hebt.
2: Ja, ik heb al wel veel, maar ik vind het wel echt prachtig. Het is, ik heb heel veel zin in dat ze allemaal in bloei staan.
1: Ja, en nog leven een corso.
2: Ja, precies. Ja. Ja. En ja, groentes vind ik ook wel heel erg leuk om te doen. Dus daar hoop ik volgend jaar ook nog wel veel meer van te hebben.
1: Laten we hopen dat het allemaal lukt, dat die droom in vervulling giet. En het tiert in ieder geval welig, zoals dat zo mooi heet. En als ik het goed zeg, hoop ik. Ik stap gauw in de auto, Judith. En ik zal eens even kijken of ik nog ergens een kabeltje heb liggen om de probleem van net te voorkomen. Mij hoor je nog de hele dag weer. En zo geliks vanuit Assen. Want daar heeft het Asser Koor een nieuwe dirigent. Oh. Nou, wie wil dat niet?
0: Zijn we ook nieuwsgierig naar, Robert. Dank je wel.

0: for that love. En je moet er wat voor doen. Work for that love. Dit was Tangerine. Het is nog geen goed vaarseizoen in Drenthe. En dat zien havenmeesters en sluiswachters in de provincie. Want die merken dat Drenthe wordt overgeslagen. Nou, alle reden om eens even te bellen met havenmeester Johan Drent van de watersportvereniging Emmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, hoe kan dat? Ja, rondom Drenthe. Ja, er zijn wel meer problemen natuurlijk. De Norgebrug, die eruit ligt. Waar heel veel vaarrecreanten mijden dan.
0: Ja.
1: En ja, het is gewoon zo rustig momenteel.
0: Ja, maar de Norgebrug, het feit dat die eruit ligt, dat is de grootste boosdoener?
1: Nou, nee, dat denk ik niet. Maar ik denk ook de prijzen van de brandstof momenteel. Ja. Dat heel veel mensen toch minder grote vaartochten maken.
0: Ja, want diesel is een stuk duurder dan vorig jaar bijvoorbeeld.
1: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Dus meerdere oorzaken, het eruit liggen van de Norgebrug. Zou u dat, want u bent havenmeester in Nieuw-Amsterdam, zou u de gevolgen daar, in Nieuw-Amsterdam, daarvan merken?
1: Ja, daar is het ook een heel stuk rustiger. Hoor. Normaal ligt het best vol daar. Maar de vereniging gaat dus over een ander deel als het centrum van Nieuw-Amsterdam. Nieuw-Amsterdam is centrum is gemeente, maar daar is het ook niet druk. Wat normaal vol ligt. En ja, er zijn echt wel. Je kunt echt wel merken dat het rustig is en dat het Twentekanaal nu afgesloten is. Je kunt nu maar van één richting, of twee richtingen in principe, vanaf de Veenvaart richting Hoogeveen of van Hoogeveen net andersom.
0: En natuurlijk ook gevolgen voor de ondernemers die daar zitten, hè?
1: Ga daar maar wel vanuit, ja. Dat die veel minder omzet hebben. Ja.
0: Hoge brandstofprijzen spelen ook een rol, maar dan zou dat eigenlijk voor de rest van Nederland ook moeten gelden, toch?
1: Ja, maar op het water algemeen is het rustiger.
0: Ja, precies.
1: Ja ook dat. Het is anders dan andere jaren.
0: Ja, en wat betekent dat voor u als havenmeester?
1: Nou ja, wij zijn een vereniging en we hebben vaste leden met vaste ligplaatsen. En we merken ook gewoon dat er minder leden weggaan met de boot.
0: Ja, wat kan Drenthe, wat kunt u, wat kunnen we eraan doen om mensen toch hier naartoe te lokken met hun boten?
1: Ja, wat kunnen we daaraan doen? Ik denk aantrekkelijker maken. Ja.
0: Want wat is niet aantrekkelijk genoeg dan?
1: Nou, De diepgang, dat wordt ook steeds minder natuurlijk, van de verlengde Hogeveense vaart. We horen nu ook veel klachten dat mensen met gewone jachtjes die al vastlopen met een diepgang van 1,20, 1,25 op bepaalde plekken. Dus, ja, terwijl dat eerder wel veel dieper was.
0: Ja, daar heb je niet op stel en sprong wat aan gedaan, aan die dieselprijs ook niet. Die Norgebrug, hè, die eigenlijk in mei weer geopend zou worden, maar ja, dat is nu twee keer uitgesteld, die opening van die Norgebrug. Als die weer open gaat, hè, verwacht u dat dat ook weer een toestroom geeft aan pleziervaart?
1: Ja, want als je bijvoorbeeld vanuit Groningen komt, pleziervaart mis je nu ook, hè. Want dat gaat daar langs. En dat moet nu via het Van Starkenborghkanaal, Prinses Margrietkanaal. En die komen in Friesland uit. Dus in principe wordt Drenthe dan overgeslagen.
0: Ja. Dus dat zou een slok op een borrel schelen als die weer open is. Maar als u even naar de toekomst kijkt, hoe ziet u dat dan voor zich als het gaat om pleziervaart in Drenthe?
1: Ja, mijn persoonlijke mening, ik denk dat het wel minder wordt, ja. Ja, het is meer een doorvaart als het Twentekanaal weer open is. De mensen uit Almelo, Hengelo, die kant weg. Die komen altijd meestal via Nieuw-Amsterdam. En dat is gewoon een snelle route, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, werk aan de winkel hoor ik al van u. In ieder geval als het gaat om het lokken, het trekken van pleziervaart naar Drenthe. Dank u wel en werk ze vandaag. Johan Drent van de watersportvereniging Emmen was dat. We gaan een spelletje spelen. Ja, Of je nou op de boot zit, in de caravan, in de tent, of lekker in je tuinstoel of balkon, het maakt allemaal niet uit. Op deze tropische dag kun je ook vanuit huis gewoon meespelen, hoor. Met Tientje of Tombola, dat maakt mij allemaal niet uit. Als je ons maar weet te bereiken op 0592 33 11 88. En Ruben, als ik dat zeg, gaat de telefoon al.
2: Ja, dat is mooi, hè? Mensen die zijn een soort van helderziende. De glazen bol, die weten nu al de vraag die we gaan stellen. Want ja, voordat je mee kunt spelen, moet je natuurlijk wel de instapvraag goed beantwoorden. Zal ik hem maar doen om mijn beste Drentse,
0: Judith? Heel graag, heel graag.
2: Wat is het hoofdingrediënt van luie wiemkost of stip in het gat?
0: Nou, het hoofdingrediënt van luie wiemkost of stip in het gat?
2: Ik had er tot 5 minuten geleden nog nooit van gehoord.
0: Nee, en jij weet dus ook niet wat het hoofdingrediënt is.
2: Ik heb geen idee.
0: Maar thuis ongetwijfeld. App of bel ons maar 0592 33 11 88.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet, kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: 8:30 is het. We gaan het laatste nieuws voor je op een rijtje zetten. Ruben, goedemorgen.
8: Goedemorgen Judith. Vanwege een stroomstoring bij Rijkswaterstaat zijn matrixborden in Drenthe, Groningen, Friesland en een deel van Overijssel op dit moment niet te bedienen. Door die storing kunnen er tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Ook kunnen spitsstroken niet open en zijn er geen aangepaste snelheden te zien. Er wordt gewerkt aan een oplossing en de Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om extra alert te zijn. Het ministerie van Defensie wil gedupeerden die hun eigendom kwijtraken door de geplande uitbreiding van oefenterrein Te Haar volledig financieel compenseren. Boeren en andere inwoners van dat gebied moeten voor de uitbreiding hun grond of zelfs hun woning of bedrijf opgeven. Defensie gaat de waarde daarvan vergoeden, maar zegt nu ook dat andere schadeposten worden meegenomen. Denk daarbij aan misgelopen omzet of investeringen die niet worden kunnen terugverdiend. Verder gaat Defensie in gesprek met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders over hoe het grotere oefenterrein in het gebied past. Investeringen in de leefbaarheid van Hooghalen, Laaghalen en Smilden wil het ministerie niet toezeggen. Zometeen bellen we met burgemeester Jan Zwiers van Midden-Drenthe en vragen we om zijn reactie op dit bericht. En in de kleine Rietplas in Emmen is vannacht een lichaam gevonden. Hulpdiensten zochten sinds gistermiddag naar een vermist persoon. Vlak na middernacht is er door de politie iemand gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Tot zover een overzicht van de belangrijkste nieuws. Meer vind je natuurlijk in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
7: Zo is het. Kijk daar ook even op. 24 uur per dag houden u op de hoogte van het laatste nieuws. We gaan naar het weer. Opnieuw tropische temperaturen. Gert Voerman, een heel goedemorgen.
9: Goedemorgen Judith.
7: Na een lekkere plaknacht, hè?
9: Lekkere plaknacht, ja. Op diverse plekken boven de 20. Smilde om een voorbeeld te noemen. Minimum precies 20 graden. Zit nu alweer op de 23 graden. Coevorden had 21,2 als ik het goed heb. Ja, ruim 21 graden. En zit nu alweer op 23,6. Ook wel plekken dat hij er net onder zat, Holsloten. Maar dat ligt in de oppervlakte. Althans, het waarnemingsstation zat op 18,8. Maar vandaag gaan die temperaturen weer razendsnel omhoog. In ieder geval tot begin van de middag. We zitten nog steeds in die tropische lucht. En uiteindelijk rond het middaguur schat ik zo in zo'n 29 graden in het uiterste noordwesten. 30 plaatselijk, 31 graden meer richting het oosten. Het is wel zo, is dat een hele zwakke zuidoostenwind. Dat die wind in de loop van de dag naar het westen toe draait. Het proces is eigenlijk al begonnen. En zo rond het middaguur staat er een zwakke tot matige westenwind. En dan gaat die temperatuur niet verder doorstijgen. Begint die zelfs iets te dalen gedurende de middag. Flink wat zon, wat velden, bewolking. In de loop van de middag zul je zien dat er meer bewolking binnenkomt. En dat heeft te maken met een buiencomplex boven Frankrijk. Die trekt langs de oostgrens, maar vooral boven Duitsland naar het noordoosten toe. Maar dat zou kunnen zijn dat het zuidoosten eind van de middag, begin van de avond van Drenthe, daar wat lichte regen of een bui van pakt. En dan zet die afkoeling geleidelijk aan door. En dat zie je de komende avond en nacht terug. Dan tot wat aangenamere temperaturen, wat mij betreft in ieder geval, 15 tot 16 graden. Blijft dan droog, de lucht wat vochtiger, lokaal kan wat mist ontstaan met weinig wind erbij.
7: Maar morgenochtend rekening houden met mist dan?
9: Ja, op een enkele plek zal het mistbanken kunnen voorkomen. Dat loopt er net om, maar dat lost dan wel heel snel op. Maar het is wel zo morgen dat er een scheidingsgebied in de buurt ligt van de hele warme lucht die dan boven Duitsland zit en de iets minder warme lucht die dan boven onze regio zit. En dat vertaalt zich in meer bewolking. Dus morgen half tot zwaar bewolkt. Zeker in het ochtenddeel. In de middag denk ik ook af en toe wat zon erbij. In het noordwesten zou wat buiige regen kunnen vallen. Het meeste zit boven Noord-Holland, maar het schuurt tegen ons aan. En later op de dag misschien ook een lokalere bui meer naar het oosten toe. Met temperaturen van noordwest naar zuidoost 23 tot 25 graden. Ja, en als ze dan even zo'n gebiedje met buien overtrekt, dan zakt die temperatuur natuurlijk wat terug.
7: Ja, het weekend?
9: Ziet er goed uit, opnieuw in de rug van hoge druk. Dat gaat zich opbouwen boven onze omgeving. Misschien staat er nog een lokale bui, maar vooral zaterdag en zondag flinke zonnige periode, grotendeels droog. Zaterdag gemiddeld schat ik in zo'n 24 graden. Dat betekent zuidoost misschien lokaal weer 25 graden. En op zondag komt er een paar graden bij en waarschijnlijk wordt het maandag nog warmer.
7: Wat prima zomerweer voor iedereen die vakantie heeft. Hè?
9: Ja, het houdt niet op, hè?
7: Nee, precies. Hey, dankjewel en heb een mooie dag, hè, Gert.
9: Ja, hetzelfde.
7: Hoi, hoi. De instapvraag voor Tientje of Tombola. Wat is het hoofdingrediënt van lui wiemkost of stip in het gat? Laat me weten op 0592 33 1188.
4: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wat 20.

0: Hé, hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hé, nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Goedemorgen Drenthe.

0: José Feliciano, en ponte a cantar. Vriendje op tombola. Gaan vanochtend spelen met René Kramer uit Nieuwbuinen. René, een heel goeiemorgen.
1: Ook goedemorgen.
0: Ah, ben je al vakantie aan het vieren, René?
1: Nou, bijna. Het duurt nog 4 maanden.
0: Oh. 4 maanden? Wacht even. Augustus, september, oktober, november ergens?
1: Ja, klopt. Half november. Ja.
0: Oh, en waarom pas dan?
1: Nou, weet je, we zijn niet meer van de schoolvakantie en dat soort dingen afhankelijk. En waarom zou ik weggaan als het mooi weer hier is?
0: Dus precies.
1: We gaan weg als het weer een beetje slecht is, denken wij in november, december.
0: Dat heb ik dit jaar ook tegen mijn man gezegd. Ik zei, waarom gaan wij in juni op vakantie terwijl het hier mooi is, de tuin mooi is. En ik die maanden november, januari en februari eigenlijk helemaal niet zo leuk vind. Ja, waarom gaan we dan niet 3 weken weg?
1: Ja, dan zit je toch maar een beetje van, ja, je doet je werk, maar voor de rest denk je er buiten, nou, het is toch shit weer. Dus
0: ja.
1: Dan kun je net zo weggaan naar de armeer opzoeken.
0: Gelijk heb je, gelijk heb je. Maar heb jij ook gelijk als het gaat om de instapvraag voor Tientje of Tombola? Wat is het hoofdingrediënt van luie wiemkost of stip in het gat, René?
1: Dat moet boekweitmeel zijn.
0: Ja, dat is helemaal goed. En dat betekent dat jij 10 euro in de knip hebt voor de vakantie alvast.
1: Nou, dat is leuk.
0: Ja.
1: Dat scheelt.
0: Ja, precies. Dat scheelt slok op morrel, toch?
1: Daarom.
0: Hey, wou je Tientje houden of ga je hem inruilen en geef je hem Ruben voor een balletje in de tombola?
1: Nou, het komt niet om Tientje, dus doe maar een balletje.
0: Ja, Ruben is daar weer heel erg gelukkig mee.
2: Ja, absoluut. Daar ben ik heel blij mee. En dan kan ik even mijn wandelingetje maken naar de tombola. Ik schakel even bij op de televisie voor mensen die meekijken. Dan moet ik nog het muntje zien te vinden. Oh.
0: Is het muntje weg?
2: Nee, hij is er wel. Hij is wel. Gelukkig maar. Oh, dat is wel...
0: Het zal je toch gebeuren, René, dat muntje weg is?
1: Nou ja, dan de hele kast kan ook, hè?
2: Ja, dan heb je sowieso die hoofdprijs.
0: Ruben heeft er een balletje uit.
2: Groen met blauw, voor wat dat zegt. Helemaal niets natuurlijk. En dan ben ik niet zo snel als de pauken helaas. Met het eruit frummelen van dat prijsje.
0: Moeten we die pauken nog een keer doen?
2: Ja, doe maar, want dit is wel een paar paukjes waard, hoor.
0: Gaan ze nog een keer doen.
2: Tenminste, je moet ervan houden, beste René. Maar je mag in principe lekker naar de sauna.
1: Ja, helemaal goed. Gefeliciteerd.
2: Ja. Een saunabon, Judith.
0: Ja, kun je vandaag ook gewoon naar buiten gaan.
2: Ja,
0: maar voor een ander moment, ergens in november, december, januari, februari, heerlijk een dag

0: Rebel Hall en John Ouch en Rich Girl. Het ministerie van Defensie wil boeren en andere inwoners die hun eigendom kwijtraken door de uitbreiding van oefenterrein De Haar volledig schadeloos stellen. Dat schrijven ambtenaren van het ministerie in een reactie op het zogeheten compensatiebod van de gemeente Midden-Drenthe. In dat plan deed de gemeente voorstellen aan Defensie voor manieren van compensatie. Ik ga erover praten met burgemeester Jan Zwiers van de gemeente Midden-Drenthe. Een heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een volledige schadeloosstelling is dus een van de toezeggingen die u krijgt. Wat vindt u daarvan?
1: Nou ja, dat is denk ik positief. Dat Defensie daar ook heel expliciet in uitspreekt. Dat mensen die hun woning of grond of iets anders verliezen, dat die recht hebben op een volwaardig, een waardig toekomstperspectief. En die toezegging, dat is een heel goed punt, denk ik. Want dat sluit ook aan bij ons compensatiebord wat we met elkaar in het gebied hebben opgesteld.
0: Ja, een volledige schadeloosstelling, hè, waar Defensie dus nu mee komt. Betekent dat eigenlijk? Is dat volledig de waarde van je boerderij en je grond bijvoorbeeld krijgen? Of is dat nog meer? Wat houdt het in?
1: Nou, het is wel meer dan dat. Maar goed, het neemt niet weg natuurlijk dat alleen het compenseren van het vastgoed en dergelijke, dat nog niet alles is. Want kijk, boeren willen ook graag blijven boeren. Dus er moet ook een soort toekomstperspectief zijn. En soms zijn het familiebedrijven die opvolging hebben. Dus dat is één ding. En twee is, er wordt natuurlijk omzet misgelopen. Er zijn investeringen gedaan die je niet terug kunt verdienen. Dat moet allemaal wel gecompenseerd worden. En daar gaan ze nu expliciet op in. En dat is denk ik wel prima. En een heel goed vertrekpunt voor gesprekken.
0: Ja, ze hebben meerdere punten. Defensie zegt ook in gesprek te gaan met bewoners, ondernemers, organisaties, maar ook met bestuurders over hoe het grotere oeverterrein in het gebied past. Bestuurders dus ook, daar zit u ook bij. Wat vindt u van die toezegging?
1: Ja, daar hebben we om gevraagd. En hebben we gezegd, wij willen graag zo snel mogelijk dat het gebiedsproces start. En dat hebben we ook met de inwoners in het gebied en de ondernemers in het gebied besproken. Dat gaat na de zomer opgestart worden. En dat wij aan tafel worden uitgenodigd. Ook dat staat in ons compensatiebord, dat we dat willen. En dat honoreren ze dus ook. Betekent niet dat er al allerlei toezeggingen zijn gedaan op inhoud. Dat moet allemaal nog gebeuren. Uh-huh. Maar dat we aan tafel zitten, dat is op zich al heel positief natuurlijk. Ja. Want dat betekent dat we serieus genomen worden.
0: Ja, kunt u het bijvoorbeeld hebben over het compensatiebod? Daarin vroeg u in ieder geval om investeringen in de leefbaarheid, hè, in diverse dorpen, hooghalen, laaghalen, Smilde. Daar wil Defensie nog geen beloftes over maken, heb ik begrepen.

0: Nee, dus dat is een van de punten waar u nog wat mee moet dan, tijdens dat gesprek.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. Want ik zie de brief wel als een tussenstap. Het is een vertrekpunt voor een aantal onderwerpen. Over dat sociaal-maatschappelijke deel, ja, daar moeten we echt nog goed over in gesprek. En dat kunnen we ook met de staatssecretaris doen. Ik begrijp dat ook wel. Wat we nu zien is vooral een reactie op de ruimtelijke aspecten. En niet zozeer op het sociaal-maatschappelijke deel. Het is een ambtelijke reactie. En wij gaan ook bestuurlijk natuurlijk ons best doen. Samen met de staatssecretaris. Om ook naar die leefbaarheid en die sociaal-maatschappelijke gevolgen te kijken.
0: Ja, want wat voor investeringen in leefbaarheid ziet u dan voor zich?
1: Nou ja, dat kan zijn in leefbaarheid als het gaat om hoe hou je nou zeg maar de boel bij elkaar. Voorzieningen in de benen. Dat zijn wat zaken die ook in het compensatiebord wel genoemd zijn. Wat dat precies moet zijn, daar moet de stichting of in ieder geval een construct over gaan waar vooral inwoners zelf mee bezig zijn. En waar ze begeleiding bij kunnen krijgen. Ik heb altijd gezegd, het geld moet ook niet op de rekening van de gemeente komen. Nee, wij hoeven het geld niet als gemeente. Het gemeente moet naar de inwoners.
0: Maar in hoeverre heeft dit dan te maken met gevolgen van de uitbreiding van een oeverterrein?
1: Nou, dat kan zijn doordat het een laagvlieggebied is. Dat kan zijn door de overlast van lawaai door de oefeningen. Dat kan ook 's nachts zijn. Nou, dat moet allemaal nog uitgedokterd worden. Dat moet allemaal nog uitgevoerd en uitgewerkt worden. Maar dat gaan we zien. En daarom is denk ik ook wel passend dat er nog geen toezeggingen zijn. Omdat we ook nog niet precies weten wat de effecten gaan zijn.
0: Hey, want wat voor effecten kan dat dan hebben op dorpshuizen, sportverenigingen, parken, speeltuinen? Ik noem maar wat op. Iets wat de leefbaarheid kan verbeteren.
1: Nou ja, je zult zien dat er waarschijnlijk toch wel wat lawaaioverlast gaat zijn. En dat mensen dat gecompenseerd willen zien. Doordat bijvoorbeeld het dorpshuis er netjes uitziet. Ja. Dat er bijeenkomsten kunnen georganiseerd kunnen worden. Dat die sociale samenhang in zo'n gebied, dat die niet ter ziele gaat. En dat het nabuurschap in stand blijft. Daar heb je voorzieningen voor nodig. Daar heb je goed draaiende sportverenigingen voor nodig. En daar heb je ook een dorpshuis voor nodig. Daar komen mensen bijeen. Dat zorgt voor samenbinding. Nou, naast dat je natuurlijk altijd goed met je buren om moet gaan, maar dat zorgt voor samenbinding. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Want er wordt wel ingegrepen in een gebied. In een totaalgebied. Waarbij een soort, nou ja, het is bijna een splitsing wordt gemaakt. Omdat die uitbreiding zorgt wel voor een soort natuurlijke scheiding. Daar kun je niet zomaar doorheen, zoals het nu lijkt.
0: Ja.
1: En ja, mensen moeten elkaar wel blijven opzoeken.
0: Dit is nu een stuk van de ambtenaren. Hè? U zei het zelf ook al, wij gaan in gesprek met de staatssecretaris. Op welke termijn gaat dat gebeuren? Hoe gaat het nu verder?
1: Nou, dat gaat na de zomer starten. Moet er nog een onafhankelijke gebiedscoördinator komen vanuit de kant van zeg maar de inwoners, vanuit de belangengroepen. En die gaat ook meekijken naar bijvoorbeeld, kunnen gronden geruild worden? En hoe kun je dan sommige mensen toch weer perspectief geven? En dat zal in het gebiedsproces plaatsvinden als onderdeel daarvan. En wij zullen ook in het gebiedsproces praten over de gevolgen voor die sociaal-maatschappelijke kant. Mm-hmm. Voor de leefbaarheid met name. Dus daar willen we ook heel sterk naar kijken in dat proces. En daar zal niet elke keer, maar er zal regelmatig ook een bestuurlijk overleg over plaatsvinden. Dat doen we samen met de provincie overigens. En dat doen we samen met de staatssecretaris. En dat doen we ook in alle openheid. En we zullen blijven bevragen, zeg maar, richting de belangengroepen van, nou, hoe staan we er nu voor? Wat vinden jullie? Hoe moeten we verder? Dat hebben we ook met het compensatiebord gedaan. Dat is ons van alle kanten goed bevallen. Wij blijven er voor onze inwoners, zeg maar, om hun zorgen, hun belangen, zeg maar, om die in te brengen in die gesprekken. En dan eens te kijken, ja, wat levert dat dan op? Dat weten we nu nog niet.
0: We gaan het afwachten na de zomer, dus gaan de gesprekken door. Burgemeester Jan Swiers van de gemeente Midden-Drenthe, dank u wel. Love.

0: Love Channel uit.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We hadden het over AED's, defibrillatoren, oftewel klapperkastjes. Want de warmte zorgt in sommige gevallen voor problemen met die kastjes. En temperatuur in kastjes waarin die dingen hangen, die temperatuur kan wel oplopen tot boven de 50 graden. Ja, als zo'n ding in de zon hangt, dan wil dat al snel natuurlijk. Dat maakt dat ze wat moeilijker open gaan, dat de batterijen minder goed werken en dat de elektroden niet of nauwelijks werken. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat die apparaten wel goed werken, want er zou maar iets aan de hand zijn en elke seconde telt. Dan moet je niet zo'n AED hebben die in de zon heeft gehangen en die het niet mee doet. Dus let goed op waar die AED's hangen. Het liefst ergens aan een muur in het noorden, op het noorden. En in de schaduw in ieder geval. Hartveilig Drenthe, die trekt aan de bel hierover. En die hoopt dat de AED-kastjes straks overal in Drenthe goed hangen. Het is nog niet een echt goed vaarseizoen hier bij ons in Drenthe. De Norgebrug, net buiten Assen, is al tijden buiten gebruik. En het duurt ook veel langer dan gepland. De dieselprijs is fors hoger dan vorig jaar. En het water staat te laag. Nou, al die dingen maakt dat de pleziertochten niet echt naar Drenthe komen. En dat maakt dus dat er minder vaarrecreanten zijn, met alle gevolgen van dien. Ook voor ondernemers bij havens in de buurt. Ik sprak erover met Johan Drent, havenmeester in Nieuw-Amsterdam. En net hoorde je burgemeester Jan Swiers van de gemeente Midden-Drenthe. Die is positief over het schadeloosstellen van bewoners en boeren die hun eigendom kwijtraken door die geplande uitbreiding van oeverterrein De Haar. Maar hij wil ook dat Defensie met geld over de brug komt om de leefbaarheid in dorpen te verbeteren. Die toezegging hebben die ambtenaren van Defensie nog niet gedaan. Maar hij zegt, wij doen ook geen zaken met die ambtenaren van Defensie. Wij doen zaken met de staatssecretaris. En die gesprekken met de staatssecretaris, die pakken we na de zomer weer op. En dan gaat Jan Swiers dit in ieder geval aan de orde stellen. Dat wij ook een compensatie willen voor de dorpen, om de leefbaarheid in die dorpen te verbeteren. Want dat daar verbinding tussen bewoners in die dorpen blijft, dat is wel heel erg belangrijk. Rijk, zei hij bij ons. Nieuws uit de regio, je vindt het ook altijd online. Hè? 24 uur per dag houden we je op de hoogte. Kijk maar even op de app en de website rtvdrenthe.nl.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Wim, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Had jij al gehoord dat Bartje bijna oververhit was?
2: Ja.
0: En zich even naar de vrieskast heeft gesneld. En Ruben daar compleet ingevroren is inmiddels, volgens mij. Hè?
3: Ja, die staat in een dik blok ijs. Mm. Dus die moet straks maar eens bevrijd worden, Wim.
4: Ik zou willen dat ik Bartje was.
0: Zo ingevroren ijs. Ook weer niet, hoor, Wim.
4: Nee. Nee, mijn kleine zwembadje achter mijn huis. Hè?
0: Maar Ruben, vertel, wat gaan we doen?
3: Ja, nee, Bartje, inderdaad, we hebben een miniatuur Bartje in een blok met ijs gestopt. Die zetten we straks live voor een camera buiten in de hoop dat de zon hem uiteindelijk gaat bevrijden. Dat kun je allemaal volgen vanaf een uurtje of half kwart voor elf. En dat kun je dus live zien. En je kunt er ook nog wat mee winnen. Dat is natuurlijk wel leuk. Want degene die het dichtst uiteindelijk bij de tijd zit, zeg maar. Dus je kunt raden, na hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd. Degene die daar uiteindelijk het dichtst bij zit, die wint dat mooie beeldje.
0: Och, nou. Dus je moet, en
4: de tijd moet je dus voorspellen.
3: Ja, je moet de tijd voorspellen. En dat kan straks via de uitzending. Je kunt ook via onze Facebookpagina dat in de gaten houden. Dus dat wordt er hartstikke leuk volgens mij, Wim.
0: Maar dat gaan we dan bij jou doen.
4: Ja, dat dacht ik.
0: Nou, dan gaat pas de start. Bartje eruit.
4: De start, ik denk niet dat hij om 12 uur al gesmolten is.
0: Ik heb geen idee hoe lang dat duurt. Nee, groot blok is dit geworden?
3: Ja, het is denk ik een blok van 30 bij 30. Ja, het is best wel een fors blok met ijs. Mm. Ja, we hebben een beetje zo de computermodellen laten rekenen hoe lang het dan ongeveer zou moeten duren. Daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. Ja. Maar het zou voor 6 uur wel geregeld moeten zijn. Maar ik ben ook geen natuurkundige. Dus het kan ook langer duren. Ja, dan moeten we uitzending maken tot een uurtje of 9 vanavond.
4: Ik ben benieuwd.
3: Of zo,
4: maar dat is wel weer. Leuk, man.
0: De klok van 9 alweer bereikt.
4: Oh, is dat zo?
0: Wat ga je nog meer doen?
4: Wegwezen jij. ik ga even in gesprek met Jolien. Jolien, die heeft ooit het Dresdlizzy Festival gewonnen, maar die treedt komende zondag op samen met Erik, en dat op het Keijend Festival in Westerbork.
0: Nou, dat en Bartje dus allemaal tussen 9 en 12 in Koffie en Keuvelen. Veel plezier erbij en tot morgen.
5: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
6: Aan tafel!
7: Zo.
8: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft echt met Jan gedaan.
8: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
7: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
10: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
9: Het dorp waar de krater gevonden is ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
11: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
9: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis slim met Golden
18: eSIM. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Download de app of ga naar goldenesim.com. Rij slim met Golden eSIM.
0: Radio Drenthe.

0: Het zijn altijd de inspirerende woorden van onze leidinggevende. Doe iets.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Ik noem verder geen namen. Frank Boeien was dat. Een hele goede morgen. Het is donderdag de 30e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met mooi wark in ons terugblik op de Drentse Doezend. En Circus Custus, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je uit Save the Day van Roberto Giacchetti en de Scooters. Maar eerst een fraai duet. René Vroeger samen met Welen. Hoe de liefde gaat.

0: heeft maar bij één hit voor Roberto en Jacketti in Scooters. 1984 was het I'll Save the Day.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele zomer in het teken van vakantie. Van hunebedden. Wellicht ook nog van de trekkertocht. Alleen ja, daar moeten we een beetje van afkicken. Dus dat komt allemaal goed. Maar ook natuurlijk van ons eigen mooie Drentse land. En wat je denken dan van ons platteland. Dit is mooi werk. Eind vorig jaar in Drentse Duizend op nummer 112.

duet tussen Pommelien Thijs samen met Mo. En dat met het midden. Het is straks 9:30 en dan is het tijd natuurlijk voor een overzicht van het nieuws uit de regio. Tot die tijd, Golden Earring, dit is Weekend Love.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
2: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is krap en 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De matrixborden boven de snelwegen in Drenthe werken niet. Dat komt door een stroomstoring. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en vraagt automobilisten extra alert te zijn. Het ministerie van Defensie wil boeren en andere inwoners die hun eigendom kwijtraken door de geplande uitbreiding van oefenterrein De Haar volledig schadeloos stellen. Daarnaast gaat Defensie in gesprek met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders over hoe het grotere oefenterrein in het gebied past. En in een kleine rietplas in Emmen is vannacht een lichaam gevonden. Hulpdiensten zochten sinds gistermiddag naar een vermist persoon. Vlak na middernacht is er door de politie iemand gevonden. Over de identiteit van de slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dit en meer nieuws vind je op tvdrenthe.nl en in onze app. Het voetbal dan met het weer.
6: Beginnen de dag met flink wat zon, ook wat velden hoog en middelbare bewolking. Die temperatuur gaat snel oplopen rond het middaguur 29 tot 30 tot 31 graden... met een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de loop van de middag steeds meer bewolking, gaat het afkoelen. En eind van de middag zal het zuidoosten lokaal een bui kunnen vallen. En tegen die tijd is die temperatuur wat aangenamer geworden.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Odido. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: jaar geleden hadden ze een kleine comeback. Dit was uit het jaar 2000. Abel en neem me mee.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En vandaag doen we dat met Circus Custus. Een Nederlands cabaret-nederpopduo. Bestaan uit Herman Erbe en Jozef Custus. Ja, de groep is natuurlijk bekend van de nummers als Verliefd, Louise en Monica. Ze wisten trouwens alleen met Monica in 1987 de top 40 te bereiken. En ze hadden nog een plaatje die eigenlijk niemand kent. En dat is deze, In de Zomer. Wel veel op de radio te horen, maar het was geen hit. Wist trouwens zelfs de tipparade niet eens te halen. Circus Custus.

0: Sandy Coast and True Love, That Is A Wonder. Eind dit jaar verschijnt het nieuwe album voor de band Higo, afkomstig uit Zwolle. En dat rondom zanger Hans van der Werf, die is trouwens geboren en getogen in het Borger. Dus zijn ze ook een beetje van ons. En dit is alvast de nieuwe single van het album wat eraan zit te komen. Dit is Higo en niet als vroeger.
1: Ik was eigenlijk bang voor wat er nu nog komen ging.

geduld. En dan komt hij het nieuwe album voor Higo. Dit was alvast weer een single van het album wat eraan zit te komen. Niet als vroeger. Hey.

0: is Radio Drenthe.
1: Nederpop.

jullie zo zijn. Laat dat één maar weg. Een kopje koffie was dat van VOF De Kunst. Aan het eind van het eerste uur koffie en keuvel met de leukste nederpop. Tot slot van de uur is hier de Rotterdamse band Root Syndicate en Mockingbird Hill.

0: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
16: Reis weer met Golden eSIM.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Download de app of ga naar goldenesim.com.
16: Reis weer met Golden eSIM.

0: iconische plaat van deze Eagle natuurlijk. Don Henley en The Boys of Summer.
1: Vriendje of tombola.
0: Het is precies 9 minuten over 10. Ruben, hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Wim.
0: Op deze bijzondere dag.
2: Het is een bijzondere dag.
0: Ja, het is een bijzondere dag. Want jullie zijn de hele week al een beetje aan het voorbereiden op wat er straks om 10:45 gaat gebeuren.
2: Ja, Bartje zit ingevroren, hè, in een dik blok ijs. Die gaat er straks uit. De vraag is hoeveel tijd dat kost. Nou, we komen straks uitgebreid op terug.
0: Ja.
2: Maar in ieder geval een korte...

0: De preview, je maakt wel kans op een prachtig Bartje beeldje vandaag.
1: Die zijn echt mooi hoor.
0: Ja, echt mooi.
1: En dan niet zomaar zo'n heel kleintje of wat er ook maar echt een prachtig mooi ding.
0: Ja, zet hij beter op 20, denk ik. Volgens mij krijg je hem alleen als je afscheid neemt bij RTV Drenthe normaal gesproken. Na heel veel jaren trouwendienst. Dus
1: okay.
0: We hebben er eentje weten te ontfutselen en die geven we straks weg.
1: Dus iemand die nu afscheid neemt, die krijgt geen Bartje. Maar dat is jammer dan. Dat schipt allemaal weer goed zo. Ik straks een 11:15. Er zijn ook al mensen die appen al van hoe groot is het ijsblok dan precies. Nou, gewoon blijven luisteren. En ook vooral kijken, want er is natuurlijk een livestream van te zien. En wij laten het ook op televisie zien. Dan kun je zien hoe groot dat blok is. En dan kun je dan vervolgens gaan bepalen van... dat zal het tijdstip zijn dat hij helemaal gesmolten is. Goed, maar eerst even ons spel wat we gaan doen. En normaal gesproken inderdaad, jij bent de producer dan. En je zegt, zal ik dan het spel doen? Maar het is nu in het Drents. Wil je een poging wagen of zeg je van... Wim, doe jij dat nu maar?
0: Nee, doe jij het maar. Dat,
1: ja, toch wel.
0: Maar ik weet trouwens wel meteen, nog voordat ik de vraag heb gezien... Oh ja, nee, sorry, doe jij het maar. Sorry, ik was even helemaal in de war ineens. Maar nee, doe jij het.
1: Goed zo. Het is namelijk aan de luisteraars de vraag om de zin af te maken. Ik ga nou over Barger Oosterveld, over het schoolparty Kut daar bij de Honeywell. En dan rechtdeur tot de bruggen van... puntje, puntje, puntje. Kom maar door op 0592 33 1188. Maak de zin af. Appje sturen, maar natuurlijk ook, hè. Het zijn Rolling Stones en Jealous Lover.

0: hoor je donkere stemgeluid van Barry White en You're the First, the Last and My Everything. Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Kirsten Broekhuizen. Kirsten, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Ik ging niet over de kandidaat van vandaag. Dat heeft Ruben allemaal gedaan. En toen zag ik jouw naam. Ik denk, hé, maar die komt me toch enigszins bekend voor. Misschien ben je na vandaag wel beroemder dan je zus.
1: Nou, dat zou zijn. Ik weet niet of mijn zus ooit prijs heeft gewonnen bij jou. Maar mij gaat het misschien wel lukken.
0: Ja, toch wel, hè? En ik hoor luisteraars denken van, ja, hoe dan? Nou, ik heb natuurlijk woensdags vaak het Drentse Archief een telefoon. Met Ellen. En dat is, jij bent de zus van Ellen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, toevallig.
1: Ja, zeker. Hé, hey, dat is ook leuk. Ik luister heel vaak naar mijn zus. Ze maakt altijd mooie verhaaltjes en ze kan prachtig vertellen.
0: Oh, nou ja, kijk, en nu ben jij in de beurt. Mooi toch?
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey, normaal gesproken woonachtig in Ooghalen, maar nu even niet, geloof ik, hè?
1: Nee, we zitten op de camping in Rezen, vlakbij Hardenberg. En we staan hier 3 weken in de zon. En het is prachtig hier. En een mooie omgeving. We gaan zo nog even weer fietsen in de omgeving. En dan langs de Vecht. Ja, prachtig.
0: Is het een beetje uit te houden daar? Of met die temperaturen, dat bedoel ik?
1: Het is te doen. Gisteren is het heel warm. Vandaag is ook weer volle bak zon. Maar het is te doen. De koelkast heeft er wel wat moeite mee. Mm-hmm. Maar we kunnen het bier nog net koud houden.
0: Oké, okay, 's ochtends goed aanvullen. En dan heb je voor de rest van de dag, zeg maar, kun je een beetje bijfietsen.
1: Precies. Komt mooi, allemaal zo. Goed.
0: Ja. Hey, ik stelde een vraag. En ik weet niet of het nou heel erg moeilijk was. Maar er kwamen heel weinig reacties op in dit geval. Of ik was misschien wat onduidelijk. Dat zou ook kunnen. Maar ik vond het toch zelf wel redelijk goed te doen. Want ik zei, ik ga nou over Barger Oosterveld. Over het schoolpad die kudder bij de Honeywell. En naar rechtdeur tot de bruggen van. En wat denk jij dan?
1: Ja, Oranjedorp natuurlijk.
0: Toch wel, hè? Hopzakee.
1: Ja hoor.
0: Inderdaad, skik natuurlijk met op fietsen in dit geval. Dus hij is goed. En dat betekent dus dat jij een tientje hebt gewonnen. Nou, dan kun je toch tegenwoordig wel een paar flesjes bier in de koelkast voor stappen?
1: Flesjes bier uit de supermarkt wel, ja. Op terras wordt al ingewikkeld.
0: Ja, maar, dat wordt lastig. Ja, klopt. Ja. Of zeg jij van, nou, misschien dan toch de tumbula maar.
1: Ja, mijn dochters die luisteren mee en die luisteren al
0: Ja, ik snap dat heel goed, die dochter zeggen van...
1: Wel voor de tombola.
0: Wel voor de tombola, hè? Ik vind dat een heel goed idee. Onze Ruben die staat al klaar. Dus,
2: zeker weten. Kijk eens, ik sta te poppelen. Moet ik wederom het muntje even uit het apparaat vissen. Maar dat heb ik inmiddels al gedaan. Zo gaat dat ook. En dan geef ik een slinger aan het rad. Dan komt er een groen met oranje balletje uit. Ik blijf het maar benoemen.
0: Ja, en dat zegt helemaal niks.
2: Stukje voor de sfeer. Oh, voor de sfeer. Het is natuurlijk een mooie radio. Dat je dat allemaal een beetje dan zelf kunt voorstellen. Hoe dat dan uit moet komen te zien. Dan gooi ik dit op de grond.
0: Oké.
2: Okay. Oh, dit is dit is leuk voor op je hoofd. Een prachtige RTV Drenthe pet.
0: Hopzakee.
3: Gefeliciteerd.
2: Ook zo'n collectors item, Wim, hoor.
0: Ja, dat zijn echt hele mooie petjes, hoor.
2: Ja, echt waar. Het is kosten nog moeite gespaard bij de productie daarvan.
0: En vooral met het weer, Kirsten, is het echt heerlijk om die pet op te hebben. Mooi zo.
1: Nou, zeker. Hey, ik zie hem tegemoet.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier nog op de camping sowieso. Doe de groet aan je zus en we spreken elkaar nog een keer, hè.
1: Is goed. Dankjewel, Wim. Goedjes,
0: dag. Yo, doeg.

door met This Old House. Maar je hebt er nog een paar ritjes in Nederland, waaronder deze Shakin' Stevens en You Drive Me Crazy. Straks om 10:30 natuurlijk het nieuws uit de regio met Ruben. Maar eerst is hier Alizé en moi Lolita.

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
5: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
6: Het is krap en half elf. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
7: Ja, Wim, goedemorgen. Burgemeester Jan Zwiers is te spreken over de toezegging van de schadeloosstelling door Defensie. Inwoners van Midden-Drenthe die hun eigendommen kwijtraken door uitbreiding van oefenterrein Te Haar krijgen volledige compensatie, laat het ministerie weten.
8: Nou ja, dat is denk ik positief. Dat Defensie daar ook heel expliciet in uitspreekt. Dat mensen die hun woning of grond of iets anders verliezen, dat die recht hebben op een volwaardig, een waardig toekomstperspectief. En die toezegging, dat is een heel goed punt, denk ik. Want dat sluit ook aan bij ons compensatiebord wat we met elkaar in het gebied hebben opgesteld.
7: Met dat compensatiebod doet de gemeente Midden-Drenthe voorstellen aan Defensie over hoe inwoners te compenseren. Ze vraagt ook om investeringen in de leefbaarheid van Hooghalen, Laaghalen en Smeelde. Maar daarover wil het ministerie nog niets toezeggen.
8: Over dat sociaal-maatschappelijke deel, ja, daar moeten we echt nog goed over in gesprek. En dat kunnen we ook met de staatssecretaris doen. Ik begrijp dat ook wel. Wat we nu zien is vooral een reactie op de ruimtelijke aspecten. En niet zozeer op het sociaal-maatschappelijke deel. Het is een ambtelijke reactie. En wij gaan ook bestuurlijk natuurlijk ons best doen.
7: Al dus burgemeester Jan Zwiers van Midden-Drenthe. Na de zomer worden er verder gesprekken gevoerd. In de kleine Rietplas in Emmen is vannacht een lichaam gevonden. Hulpdiensten zochten sinds gistermiddag naar een vermist persoon. Vlak na middernacht is er door de politie iemand gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. En in een weiland bij Stadskanaal is gistermiddag een vliegtuigje gecrashed. Dat gebeurde in de omgeving van een vliegveld aan de Aviaweg. De inzittenden waren een instructeur en leerling. Bij de crash raakte de instructeur licht gewond. Het ging om een lesvliegtuig dat vanwege motorproblemen een noodlanding moest maken. Over de oorzaak van die motorproblemen is nog niets bekend. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je altijd in de app en op rtvdrenthe.nl.
6: Dankjewel, Ruben. Het weer dan met Gert Voerman.
9: Beginnen de dag met flink wat zon, ook wat velden, hoge middelbare bewolking. Die temperatuur gaat snel oplopen, rond het middaguur 29 tot 30 tot 31 graden... met een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de loop van de middag steeds meer bewolking, gaat het afkoelen. En eind van de middag zal het zuidoosten lokaal een bui kunnen vallen. En tegen die tijd is die temperatuur wat aangenamer geworden.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: 1979 alweer. Toto was dat en Hold the Line.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is een minuut overal wel voor Robert is vandaag voor ons op Chuck. En volgens mij is er sprake van een lange zoektocht die eindelijk ten einde komt is, of niet?
3: Je heet dan over iets wat waar ik een rol in heb gespeeld, of over het onderwerp waar ik zit, Wim. Want in beide valt wat te zeggen.
0: Nou, misschien allebei wel. Die eerste moet je mee meebrengen dan.
3: Nou, dat komt wel een keer, Dan zien we morgen nog. Nee, wij gaan het maar eens in met me over het tweede. Want ik zit inderdaad aan de tafel bij twee heren van het Asser-Mannenkoor. Op een plekje wat weinig met het mannenkoor te maken heeft. Maar Lesse, dit is een beetje je clandestine garage, of niet?
4: Nou, clandestine, ja. Het is een hobbywerkplaats natuurlijk. Hè. Het is altijd mijn werk geweest en nog, ja, dan blijft mijn hobby.
3: Ja, dit is een ruimte waar we nou zitten met een lekkere kop koffie. Dit is waar de klanten dan ontvangen worden voor.
4: Ja, nou, we hadden hier vroeger een benzinepomp ook bij. Dus dat was ons kantoor ook, hè? Ja. En taxibedrijf, en, ja, kon een klein kantoortje, zeg maar, dat was. Hè?
3: Ja, nostalgie.
4: Nostalgie, ja. Mag ik ook graag weten, Robert.
3: Ja, nee, dat begreep ik. En ik zie grote platen van auto's aan de muur hangen. En als ik helemaal om de hoek kijk, dan zie ik ook allemaal prachtige hol-auto's staan. En hier sleutel ik nog wat.
4: Hier sleutel ik nog wat, hè? Ja. Voor mezelf. En nou, af en toe eens even van de kennis of van de klant nog even wat doen. Hè?
3: Ja. Heb je de auto weer ook in een rolje aan, of niet?
5: Nee, die van mij, dat hoeft het niet.
3: Oh, die is zo goed, dat een
5: hele goeie.
3: Oké. Ja. Hé, maar wij zitten hier niet om over auto's te praten natuurlijk. Wij zitten hier omdat jullie een zoektocht hadden. Hebt een hele lange zoektocht eigenlijk, waar toch een einde aan komen is.
4: Ja, een einde van een periode van dirigent. En dat was een hele zoektocht. Want wij zijn vanaf oktober vorig jaar al op zoek naar een nieuwe dirigent. En dat viel nog niet verder, Robert, om een nieuwe dirigent te vinden. Daar zijn we maanden mee bezig geweest. Ik heb de rest van wakker liggen.
3: Ja,
4: echt. Ja. Maar goed, we hebben eindelijk één gevonden.
3: Ja, de Walden bent weggetrokken, als ik zo eens naar je open.
4: De Walden bent weggetrokken, ja. Nou ben ik al net een weekje weer geweest. Oh. Dus dat scheelt ook natuurlijk. Maar goed, we zijn wel blij dat we een nieuwe dirigent hebben per 20 augustus.
3: Ja. Wat hebben jullie allemaal gedaan, Jan? Ik geloof dat jij de PR-man bent van het koor om te zorgen dat je nieuwe dirigent zult krijgen.
5: Nou ja, zodra het bekend werd dat hij onze vorige dirigent Marco Warta ging stoppen, hebben wij een selectiecommissie samengesteld in het koor, onder leiding van een voorzitter Lesje. En dan wat oud-voorzitters erbij. En daarna is er meteen natuurlijk een persbericht uitgaan. En er is een advertentie opgesteld. Die is geplaatst in ongeveer 7 regionale kranten rondom Assen. En uiteraard ook via internet allerlei advertenties uitgezet. En dan maar wachten wat er op afkomt, hè?
3: Ja.
5: Nou, en er is wel wat op afgekomen.
3: Maar het moet ook nog een match wezen, natuurlijk.
5: Ja. En dat was het punt. En daar is de selectiecommissie voor om proberen daar een match in te vinden.
3: Ja. Nou, verwacht ik Jonen al voor de nieuwe dirigent. Want jullie hebben dezelfde naam, in ieder geval de voornaam, allebei Jan. Want jullie hebben de nieuwe dirigent voor in, ja, ook een Jan.
4: Ook een Jan, hè. Dat is een Jan Smalen.
3: Juist.
5: Geen Drent.
4: Nee, het is geen Drent.
5: Oorsprong is
4: Overijssel.
3: Hij was zwineboer.
4: Ja, zwineboer, joh. Dat soort niet, hè?
3: Nee.
4: Maar de varens kregen niet aan het zingen, denk ik.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Hij heeft heel wat dirigerend nodig in de stal. Maar,
4: Ja, dat is Jan. Dus Jan is gestopt. En hij was altijd goed met muziek en koren. Dat lag hem, zei hij. En daar is hij met die varkenshoel is helemaal mee gestopt. En is helemaal overgegaan op dirigeren van koren.
3: Yeah.
4: Maar het waren meer koren van gemengde koren. Dus mannenkoren heeft hij eigenlijk helemaal geen ervaring met.
3: Nee.
4: Maar hij wilde het heel graag eens in proberen. Het lijkt hem maar wat. Hij spreekt hem erg aan. Hij is een poosje, hij is ook een enkele, hoe heet dat, repetitie bij ons geweest. Hij zegt wat jullie zingen. En dat spreekt me toch wel aan. Huh? Dus wij moeten maar kijken hoe dat gaat lopen met hem dan. Huh?
3: Ik ben geen dirigent, maar ik kan me voorstellen dat hij voor een gemeenkoor staat, dat het anders is dan voor een mannenkoor. Wat is dan het grootste verschil? Ik snap de zang. Maar qua dirigeren, wat moet je dan anders doen? Waar zit er, denk je, de uitdaging in?
4: Nou ja, kijk, mannenkoor is er wel 4 stemmen natuurlijk. En er zijn er, hè, alle koren niet, alle gemeentekoren, er zijn er denk ik niet. En mannenkoren met elkaar zingen als mannen, ja. Ja, zeg maar, dat is toch wel anders.
3: De wind heeft even een vat op de deur, maakt niks uit. Nee, want dat is niet denken van, er is iets met de verbinding mis dit keer. Dat is de deur die dicht werkt.
4: Nee. Maar goed, ja, als je toch een mannenkoor hoort, hè? Je ziet er ook bij André Rieu. Ik weet niet of je daar van gekeken hebt.
3: Ik ken de beste man,
4: ja,
3: maar...
4: Ja, maar goed, het is misschien niet jouw jaren. Maar als je daar de mannen hoort...
3: Valt dat op? Of,
4: Ja, nou, dat weet ik niet. Dat valt...
3: Tot zal de kapsel ongeveer.
4: Maar goed, dat klinkt hartstikke mooi. Als je met mankoorden, hè, als je daar in grote ruimtes zingt... bijvoorbeeld in een mooie kerk of hoe de klank daar is... ja, dat klinkt heel anders dan een gemengde koor, jongens. Ja. En het is ook zo, als mannen erbij komen, hè? Ik ben er zelf al jaren bij, maar als er nieuwe mannen bij komen, dan denk je, dan zegt de man na een paar maanden, dit hebben we veel eerder moeten doen. Ja. Zeg maar, hè, dat is altijd, die trend, dat zeggen ze altijd, ja, godverdorie, dit is toch hartstikke mooi. Ja. Zo samen met elkaar.
3: Pit, kracht.
4: Pit, ja, kracht met elkaar.
3: Boel,
4: de klank die daarin zit, jongens.
3: Diep geluid. Ja. Hey, en nog even de laatste vraag, Jan, want wanneer moet de andere Jan Akte de présence geven, Mannegiede?
5: Nou, dat is 20 augustus, hè. Dat is al kort dag. En dan willen we graag dat er ook mogelijk nieuwe kandidaatzangers... dat die zich ook gaan aansluiten. Want we kunnen nog best wat nieuwe stemmen gebruiken.
3: Nou, ja.
4: Wij zijn om ruim 40 man. Maar wij wilden toch wel ruim dat we naar de 50 gaan. Vroeger hadden we dik 80 aan 90 man. Dat zou we niet meer worden. Maar wij willen toch wel graag naar de 50 man. Dus man, meld je aan, jongens.
3: Dat is een lester, Jan. Want,
5: en als al komen, we zitten in de schulp. In Assen-Oost. Okay. Donderdagavond.
3: Nou, zuur het allemaal op. Alle man die dit hoort, die denkt... wij willen Geert zingen, wij kunnen zingen of niet... dan kun je wel op les door. Meld je aan bij het Asser-Mannenkoor... om die diepe klanken, zeg maar, nog meer te versterken. Nou. En mij hoor je straks weer vanuit Hogeveen.
0: Dan gaan we ons best voor doen. Dankjewel, Robert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Ilse Scholten, dat met mijn opa.
1: Ik ben niet van Brollenbon!
0: Het is 22:45 en ja, we hadden natuurlijk al eventjes iets aangekondigd. Want er ontstond een, ja, toch een bijzonder idee in de hoofden van sommige mensen. En nu is het moment aangebroken dat dat een en ander tot uitvoering komt. En daarvoor schakel ik even naar Ruben. Die is op dit moment in de keuken en dan volgens mij niet om de afwas te doen.
2: Nee. Gelukkig niet, Wim. Daar ben ik minder goed in. Maar ik ben inderdaad even naar de keuken gelopen. De collega's van de kantine die heerlijke broodjes staan te maken. Want hier staat een grote diepvrieskist. En daar is Bartje. Mocht je het gemist hebben, we hebben Bartje in een bak met ijs gegooid. Dat is een enorme homp ijs geworden. En de vraag die we zo meteen stellen is, na hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Nou, als je meekijkt via TV Drenthe, dan zie je dat het inderdaad geen misselijk blokkie is. No. Die is toch zeker 30 bij 25. Nou, bij 30 wel. Het is echt een serieuze homp ijs. En de vraag is dus zo meteen, na hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Ja, ik had graag ook Bartje willen laten zien. Die zit hier dus in dat blok ijs. Mm-hmm. Maar hij is helemaal wit uitgeslagen, dat blok. Dus nou ja, je moet maar van mij aannemen dat Bartje daarin zit. Dit breng ik nu naar het dakterras. Dus ik mag even twee trappen op. Het is een behoorlijke workout.
0: Hij is heel vaag.
2: En dan
0: te zet
2: ik hem in het volle zonnetje.
0: Als je er toen kijkt, ja, klopt.
2: Ja, er is een heel klein beetje een rode waas te zien. Als je meekijkt via TV Drenthe, dan kun je dat zien. Het is echt een prachtig beeldje. Die je volgens mij alleen hier krijgt als je afscheid neemt bij RTV Drenthe. Nou ja, vandaag kun je die dus winnen, want daar gaat het om.
0: Doe je voorzichtig.
2: En je kunt, ja, ik doe voorzichtig. Ja, als ik hem nu laat vallen, stel een spelletje over. Dat gaat wel,
0: daarom.
2: Zo, dat is best zwaar, Wim, hoor, zo'n blok met ijs. Ik ben onlangs verhuisd.
0: Ja.
2: Maar dit is toch een serieuze, zware blok.
0: Maar jij komt nu op plekken in het pand waar ik ook nog nooit ben geweest. En waar ik misschien ook nooit ben.
2: Ik mag het dak op.
0: Je gaat het dak op, hè?
2: Ja, ik mag het dak op, is dat niet leuk? Dus daar ben ik bijna. De derde trap op, bijna buiten adem. Een beetje door de technische ruimte van RTV Drenthe. Ook wel eens leuk voor mensen, zien ze dat. Vooral heel veel kabels en apparaten die een hoop lawaai maken. Maar aan het einde van de tunnel is licht.
0: Oké.
2: Zo, het is ook warm buiten, Wim, zeg je.
0: Ja, dat was ook de bedoeling van
2: het spel. Ik was even bang dat het zonnetje niet zou schijnen vandaag. Ja, dat is waar. Ik was even bang dat het hier niet zou schijnen vandaag, maar de zon schijnt. Als het goed is, verschijn ik nu ook op de tweede camera in beeld.
0: Dat klopt inderdaad.
2: Dan zet ik Bartje hier neer. Dan zeg ik hocus pocus Pilatus pas. We starten de tijd.
0: Ja, want er staat,
2: dan staat er namelijk ook een grote klok in beeld.
0: Ja.
2: Ja, oh, hij is nou al vastgesmolten aan dit. Zo. Dan gaat als goed is zometeen die klok lopen. En dan kunnen mensen vanaf nu reageren op onze Facebookpagina. Over hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd?
0: En is er dan
2: vraag
0: de bedoeling
2: dus
0: dat mensen dan
2: echt het hele blok ijs weg is?
0: Ruben, is het dan de bedoeling dat mensen een tijdstip noemen? Of zeg maar zoveel uur en zoveel minuten?
2: Zoveel uur en zoveel minuten. Ja, de klok die zometeen gaat lopen, die telt ook op. Dus die begint bij nul en die telt op. En op het moment dat Bartje voor het eerst de grond raakt, dan is de tijd gestopt. Dus degene die daar het dichtst bij zit uiteindelijk, die wint dat prachtige beeldje dat erin zit. Je kunt dus reageren op onze Facebookpagina. Je kunt ook gewoon reageren op de uitzending 0592 33 11 88. Dat gaan we allemaal bijhouden. Mm-hmm.

0: Nou, en dan is maar de vraag, Wim, wil je ook een duit in het zakje doen? Wat denk je ervan? Hoe lang gaat het duren?
1: Nou, ik gok erop dat het na 6 uur vanmiddag is. Dus dat zal 7 uur
0: zijn. Dat dacht ik ook.
1: Ja.
0: Ja, de klok is inmiddels begonnen met lopen, dus de tijd is officieel gestart. Nou, laat me weten, 0592-331188. Als je een gokje wilt wagen, je kunt de hele dag meekijken via TV Drenthe. En ook op onze Facebookpagina, daar is de livestream te zien. Nou jongen, nou, succes.
1: Succes.
0: Ik hoop dat je snel bent bevrijd.
1: Mooi zo. En de eerste appjes die komen inderdaad
0: vanaf
1: al
0: dak,
1: binnen.
0: Wim, groeten.
1: Ja. Yo, groetjes. 0592-331188. En het makkelijkste is dat je dan even een appje stuurt. En daarin dan de tijd erop. Zoveel uur en zoveel minuten in dit geval. Of je gaat naar de socials, je gaat naar de Facebookpagina of de Instagrampagina van RTV Drenthe. En dan vind je dan ook wel de opgave om daar dan door te geven hoe lang dat dus ongeveer zal duren voordat Bartje de grond raakt. Want dat is een beetje in totaal de bedoeling, zo moet eruit gaan zien. De eerste die komt al binnen, die zegt 13 uur en 15 minuten. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is Stephanie Mills op Radio Drenthe. And never knew love like this before.

0: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Tunster Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig, vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel. Met wie?

0: UB40 op Radio Drenthe en Sing Our Own Song.
1: Ik ben niet van Brullenbon!
0: Inmiddels kijken wij hier naar de televisie. Het doet me een beetje denken, Ruben, aan die actie die we met die droge worst hadden.
2: Ja.
0: Die aan de wiemel hingen, hier ergens in het atrium.
2: Slow TV noemen ze dat, hè?
0: Ik vond het best wel relaxed.
2: Ja, toch?
0: Uiteindelijk. Ja, ik vind het niet verkeerd, hoor.
2: Nee, het is heerlijk om naar te kijken. Je kijkt naar een ijsblok via TV Drenthe.
0: Mm.
2: En daarin zit een Bartje verstopt. En de vraag is, na hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd?
0: Ja, en dan het moment waarop hij zeg maar echt op dat metalen rek valt, dat is het moment waar dan stopt de tijd zeg maar. Of tenminste, dan gaan we kijken hoe laat dat er precies was.
2: Ja, dan stoppen we de klok inderdaad. En degene die er dan het dichtst bij zit, die wint dus dat beeldje wat daarin zit. Nou, dat is echt wel een mooi beeldje, hoor. Ik heb hem zelf in handen gehad. En dat is wel dat is echt wel een collectors item die je thuis op de mantel wil hebben staan. Dus, ja,
0: het is natuurlijk hartstikke mooi om in deze tijd van het jaar met die hittegolven dat te doen. Ik weet nog een paar jaar geleden, tijdens de hittegolf, dat TV Friesland, die zond toen schaatsen uit.
2: Oh ja, ja, mooi, de Elfsteden toch.
0: De Elfsteden toch nog een keer herhalen. Op de heetste dag van het jaar.
2: Ja,
0: okay, dat zijn altijd leuke ideeën natuurlijk. Hè. Nou, mensen die kunnen natuurlijk zelf ook meedoen. Heel veel mensen die sturen ook een appje. Maar het is natuurlijk enorm veel werk om dat allemaal bij te houden. Wat handig is volgens mij om naar de Facebookpagina te gaan. Hè?
2: Ja, precies. Dan kun je reageren onder de livestream. Die staat ook op Facebook. Daar kun je naartoe. En ik zit hier in de studio. Ik hou echt alle antwoorden wel bij. Maar het is behoorlijk doorwerken om alle ingestuurde antwoorden te noteren. Dus ga vooral ook naar de Facebookpagina.
0: Ja.
2: En dan kun je dus reageren in uren, minuten. En als je heel specifiek wilt zijn, zelfs seconden.
0: Seconden.
2: En degene die het uiteindelijk het dichtst bij zit, die wint dus dat prachtige beeld. Hij komt al een klein beetje in beeld, hè?
0: Ja, klopt. Je ziet hem er al een beetje vaag doorheen komen.
2: Ja.
0: Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat het na 6 uur vanmiddag is, maar we gaan het afwachten.
2: Ja, de antwoorden die worden eerst gezegd ook heel uiteenlopend. Iemand zegt na 1 uur en 15 minuten en een ander zegt weer naar 16 uur. Dus nou, het zal wel ergens daartussenin liggen, denk ik.
0: We zitten op 23 minuten op dit moment. Goed, wij wachten het allemaal eventjes af. En dan even naar de Facebookpagina van RTV Drenthe. Le long de la route.

0: het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

jaren 70 een aantal hits in Nederland. Can You Feel the Force bijvoorbeeld was er eentje. Maar ook deze om heerlijk lekker op de stijl dansen. The Real Thing and You to Me Are Everything. Het is 20 minuten over 11, koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. Tot een uur of 12, met straks natuurlijk ook nog een half uurtje. En in het half uurtje, laatste half uur, ga ik bellen met Jolien. Want die treedt komend weekend op het Keienfestival in Westerbork. Doet ze trouwens niet alleen, maar samen met Erik. En met haar ga ik bellen over alles wat er daar in Westerbork gaat spelen. Komende zondag is dat. Straks hoor je Paul McCartney en The Hope of Deliverance. Maar eerst de Pet Shop Boys, dit is It's a Sin.

0: kozijnen outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designen outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
5: Het is 11:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
6: Ja, goedemorgen Wim. Op het spoor bij De Punt is vanmorgen een aanrijding geweest. Daardoor rijden er op dit moment geen treinen tussen Assen en Groningen. ProRail verwacht dat het oponthoud tot ongeveer 1 uur vanmiddag duurt. Reizigers tussen Assen en Groningen kunnen met de bus reizen. Inwoners van Midden-Drenthe die hun eigendommen kwijtraken door uitbreiding van oefenterrein De Haar krijgen volledige compensatie, laat het ministerie van Defensie weten. Burgemeester Jan Zwiers is te spreken over die toezegging.
7: Nou ja, dat is denk ik positief. Dat Defensie daar ook heel expliciet in uitspreekt. Dat mensen die hun woning of grond of iets anders verliezen, dat die recht hebben op een volwaardig, een waardig toekomstperspectief. En die toezegging, dat is een heel goed punt, denk ik. Want dat sluit ook aan bij ons compensatiebod wat we met elkaar in het gebied hebben opgesteld.
6: Met dat compensatiebod doet de gemeente Midden-Drenthe voorstellen aan Defensie over hoe inwoners te compenseren. Ze vraagt ook om investeringen in de leefbaarheid van Hooghalen, Laaghalen en Smeelde. Maar daarover wil het ministerie nog niets toezeggen.
7: Over dat sociaal-maatschappelijke deel, ja, daar moeten we echt nog goed over in gesprek. En dat kunnen we ook met de staatssecretaris doen. Ik begrijp dat ook wel. Wat we nu zien is vooral een reactie op de ruimtelijke aspecten. En niet zozeer op het sociaal-maatschappelijke deel. Het is een ambtelijke reactie. En wij gaan ook bestuurlijk natuurlijk ons best doen.
6: Aldus burgemeester Jan Zwiers van Midden-Drenthe. Na de zomer worden er verder gesprekken gevoerd. In de kleine Rietplas in Emmen is vannacht een lichaam gevonden. Hulpdiensten zochten sinds gistermiddag naar een vermist persoon. Vlak na middernacht is er door de politie iemand gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Tot zover het nieuws uit onze provincie. Meer vind je altijd in de app en op rtvdrenthe.nl.
5: Dankjewel Ruben. Gert Voelman dan met het weer.
8: Beginnen de dag met flink wat zon, ook wat velden hoog en middelbare bewolking. Die temperatuur gaat snel oplopen, rond het middaguur 29 tot 30 tot 31 graden... met een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de loop van de middag steeds meer bewolking, gaat het afkoelen. En eind van de middag zou het zuidoosten lokaal een bui kunnen vallen. En tegen die tijd is die temperatuur wat aangenamer geworden.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis slim met Golden eSIM.
10: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.

0: Vera op Radio Drenthe en Morning Dawns Again. Op stap in Drenthe. Het is bijna 11:45. We keken even in de agenda en daar kwam een evenement voorbij waar ik zelf ook wel iets mee heb. En in het verleden ook wel een keer gehad. Namelijk in Westerbork het Keienfestival. Met daarin een aantal fantastische leuke optredens en natuurlijk heel veel live muziek, theater, een gezellige braderie. En een van de muzikanten heb ik nu aan de telefoon en dat is Jolien. Jolien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Als we denken van Jolien, die kennen we ergens van, dan moeten we volgens mij een aantal jaren terug, ik weet niet eens meer welk jaar precies, het Drenthe Liedjes Festival. Help me eens eventjes.
1: Voor mij was het 2021, want mijn dochter was net geboren.
0: Oké, 2021 met Vuul OO, hè?
1: Dat klopt, ja, zeker.
0: In dit geval, ja. Toen de winnares van het Drenthe Liedjes Festival. En volgens mij, want het jaar daarvoor was het in verband met corona niet. En kreeg je toen de prijs niet van Leon Moorman, dacht ik, overhandigd.
1: Ja. Klopt, inderdaad. Ja,
0: moet
1: zeker.
0: Even weer in mijn geheugen graven. Ja. En nog steeds lekker nog steeds lekker muzikaal actief. We gaan straks ook nog iets draaien van het project waar je ook mee bezig bent. Maar je bent een echte Westerborker, dus je kunt gewoon lopend naar je eigen optreden gaan.
1: Nou, zeker. Dat doe ik ook echt wel. En dan kunnen we daarna nog even lekker een drankje drinken. En dan kan ik weer lopend naar huis doen.
0: En we lopen naar huis. Goed zo. Hey, muzikaal gezien, maar je doet het niet alleen. Je doet het samen met Erik. En Erik, die kennen we dan ook weer als een van de leden van Awesome. De oud-leden in dit geval. Ook wel andere dingen gedaan. Ja. En ook volgens mij met nog veel meer muzikanten in Westerbork waar hij mee samenspeelt. Jullie zijn een duo. Is dat echt een eenmalig iets of doe je dit vaker?
1: Nee, inmiddels spelen wij denk ik al zo'n 10 jaar samen.
0: Oh.
1: Bedachten we ons laatst. Mm. Ja, wij doen eigenlijk al zo'n 10 jaar. Ik moet wel zeggen dat we de laatste jaren wat actiever zijn geworden. Maar als akoestisch duo spelen we ontzettend veel bruiloften, kleine festivals, terrassen, feestjes, partijen. Dus eigenlijk doen we al heel veel samen.
0: En wat is het repertoire? Wat kunnen we dan tegenkomen, Jolien?
1: Nou, het leuke is, omdat we akoestisch zijn, kunnen we elke week onze setlist een beetje omgooien. Dus elke keer hoor je wat anders. Maar we proberen de echte coverband clichés een beetje te ontwijken, maar wel de herkenbare nummers te spelen. Dus het kan echt wel van Maan en Goldband naar, Alanis Morissette gaan.
0: Oké. Okay. Heel divers.
1: Dus alle kanten op. Iedereen, heel divers. Dus iedereen die herkent wel iets, denk ik.
0: Ja, en Erik op gitaar en jij zang, dat is de combinatie volgens mij, hè?
1: Ja. Ja, klopt. Ja. En daarnaast hebben we nog een drumcomputer bij ons. Dus af en toe maakt het wat dansbaar. Er zit een beat onder. Mm-hmm. Zo proberen we wel wat toe te voegen aan het akoestische.
0: Heel erg benieuwd. En dat in Westerbork, het Keienfestival. En ik zei zelf, ik heb wel iets met de historie. Ik heb het ooit wel mee helpen organiseren vroeger. Het is volgens mij een paar jaar, ook tijdens corona, dat het wat doodgeboet is. Maar sinds een aantal jaar is het weer een groot evenement, geloof ik, hè?
1: Ja, vind ik wel. Vroeger was het altijd na de nacht van Bork, volgens mij.
0: Ja.
1: Was het altijd in hetzelfde weekend.

0: die speelt daar. Vervolgens heb je ook nog een feestplein. Dat staat bij de woonservice. Met Maxim Vroger, Manuel, Jan Vaatjes en DJ Remco. En dan het akoestische plein. En dan komt volgens mij bij jullie terecht, hè?
1: Dat klopt inderdaad. Dan kun je wat meer een drankje drinken, lekker zitten, lekker luisteren. Ja, dus dat is het akoestisch plein.
0: En jullie doen het dan samen met Alice Sengs in dit geval?
1: Ja, klopt. Dat is Alice en Arno van Loo doen dat samen. Dus dat is dan weer piano en zang. Dus het is wel een leuke afwisseling.
0: Oké, heerlijk lekker geniet. Ik heb de weersverwachtingen gezien voor komende zondag, maar dat is helemaal niet slecht, hè?
1: Nee, ik denk dat het wel een heel leuk festival kan worden dit weekend.
0: Dat denk ik ook inderdaad. Goed. Nou, er is dus heel veel muziek. Je kunt lekker drankjes genieten. Er is een braderie. Er zijn kinderactiviteiten met een draaimolen, een zweefmolen. En dat soort. Je kunt je laten met een glittertattoo op laten leuk en dat soort dingen meer. Het is allemaal gratis entree en lekker genieten in Westerbork. Jolien, hartstikke bedankt. En ja, ik zei, we kennen jou natuurlijk van een aantal projecten. Eén daarvan is Semsland. Een soort van interprovinciale samenwerking. Zo zeg ik het goed, geloof ik, hè?
1: Ja, wij hebben de Semslinie opgezocht. En dat is Groningen-Drenthe.
0: Ja.
1: En samen met Dion Bouwers uit Groningen zijn we een project gestart. En dat heet inderdaad Semsland.
0: En Dion is eigenlijk ook een Drenthe, dus wat dat betreft.
1: Ja, stiekem wel, ja. Ja. Hij zingt in het Gronings.
0: Hij zingt in het Gronings, maar hij is gewoon van ons. Goed zo. En dat samen precies. Ook met Erik en met Hilco. En Hilco en Erik zijn er ook twee leden van Awesome Outlet in dit geval. Mooi zo. Die ga ik even dansen. Heel veel succes komende zondag.
1: Dank je wel.

0: van de Bluebells op Radio Drenthe met Young at Heart. Ja, ik ben natuurlijk een beetje opgegroeid met Badje.
1: Ja, jij wel, ik niet.
0: Nee, ik heb dan die leeftijd al bereikt. Inderdaad, dat ik de televisieserie nog wel gezien heb.
1: Ja.
0: En ik ben zelf opgegroeid in Hooghalen. Tussen Hooghalen en Bijlen staat Dennerode. Dat is een prachtig mooi huis. En daar is Anne de Vries, de schrijver, altijd gewoond.
1: Oh, wow.
0: Oorspronkelijk hier uit As uit Kloosterveen komt trouwens. Dus okay. Toen Kloosterveen nog een dorpje was.
1: Ja, het is nog steeds een soort dorpje. Maar dan wel als onderdeel van As. Het is natuurlijk een gigantische wijk.
0: Ja, klopt. En daar komen we op omdat wij... Ja, televisie zitten wij te kijken naar een Bartje. Tenminste, wij zien een klein beetje de contouren ervan. Het is nog niet helemaal zo duidelijk.
1: Ja, mocht je het gemist hebben inderdaad. We hebben Bartje in een blok met ijs gestopt. Die hebben we vervolgens hier boven op het dak gezet bij RTV Drenthe. En de vraag erbij gesteld. Nou, hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Nou, er wordt massaal gereageerd, Wim. Het is ongelooflijk.
0: Je hebt blauwe vingers van de type volgens mij, of niet?
1: Ja. Nee, we hebben inmiddels maar gevraagd om een formulier in te vullen. Nou, als je een appje stuurt naar de studio waarin je een tijd voorspelt... dan reageer ik keurig met dat formuliertje waar je het even achter kunt laten.
0: Ja.
1: Ja, want degene die er uiteindelijk het dichtst bij zit, die wint dus... De ingevroren Bartje.
0: Ja, daarom. En als je bijvoorbeeld naar de Facebookpagina gaat... dan vind je ook een linkje naar het formulier. Ja. Ook op onze website staat er een item op. Zoek die ook even op. Er staat ook een linkje op dat je bij het juiste formulier komt... dat we alles mooi centraal hebben.
1: Ja.
0: En je kunt tot een uur of één reageren.
1: Ja. Inderdaad,
0: kan zijn dat hij misschien voor één uur ook omvalt. Maar dat zou natuurlijk kunnen. Of dat hij dan de grond raakt.
1: Er staat ook een klok bij. De klok die telt op. Die staat nu op 1 uur, 4 minuten en 47 seconden. Nou, we hebben inderdaad gezegd... je kunt tot 1 uur reageren op die poll, zeg maar. Op die tijd. Want na 1 uur komen we misschien al in de buurt... dat ding echt helemaal gesmolten is. Ja, en als iemand nu zegt, hij smelt over 5 seconden... Ja, dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk.
0: Nee, klopt inderdaad. Dan zit je heel dichtbij. Nou, ik heb ook nog een uurtje om het formulier in te vullen. Dus ik zit ernaar te kijken. Je bent volgens mij ook een beetje lastig om dat te voorspellen. Hoe lang zal dat ongeveer duren? Als ik zeg maar een stukje vlees laat ontdooien, de koelkast is meestal ook wel even bezig.
1: Ja.
0: Dus, nou, wij wachten het af en vanmiddag heerlijk lekker naar dat smeltende blok ijs zitten kijken. En morgenochtend om 9 uur ben ik er weer voor een nieuwe koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. 50 Ways to Leave Your Lover, dit is Paul Simon. Problem.

0: free.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard.
1: Ah.
2: Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Ze zijn er weer.
8: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
9: Zonnetevel. Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
10: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 12 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag.
5: Met Edwin Mooibroek.

0: Zelf vonden ze het eerste, in eerste instantie helemaal niets. Maar toch werd het hun grootste hit, je hoorde Human League. En dat heette Don't You Want Me. Het is 8:08 geworden. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Anouk in de Middag. Ruben is er ook.
1: Goedemiddag Edwin.
0: We gaan er weer een leuke middag van maken. Ik ga je eerst even vertellen wat er allemaal in het nieuws is rond deze tijd in Drenthe. Speelstad Oranje gaat onder de hamer. Bijna alle bezittingen van Henny van der Most die worden verkocht. Het ondernemen werd onlangs failliet verklaard. Dus als je nog droomt van je eigen attractiepark en je hebt nog een paar miljoen liggen, op dinsdag 22 september gaat Speelstad Oranje onder de hamer. Nou, op het spoor bij de Punt is vanmorgen een aanrijding geweest. Daardoor rijden er geen treinen tussen Assen en Groningen. En de verwachting is dat het tot ongeveer 1 uur gaat duren. En de meeste neerslag viel deze maand in de Schonebeek. Daar viel deze maand 38 milliliter, millimeter moet ik zeggen. En dat is bijna 4 keer zoveel als in de droogste delen van het land. Nou, de wind is gedraaid, waardoor het vandaag net niet zo warm is als gisteren. We blijven steken bij 29 tot 31 graden in het zuiden. En Robert is straks op tjak. Hij is bij de Pullendag in Hogeveen. En dat is een van de drugsbezochte zomerfeesten in onze regio.
2: Ik ben niet bevroren.
0: En Ruben, hoe is het met Bartje?
1: Ja, mag er wel iets onder de 30 graden zijn op sommige plekken in de provincie. Bartje doet het lekker hoor. Hij staat er nog goed bij. Het ijsblok waarin we een Bartje hebben verstopt. Als je meekijkt via TV Drenthe, dan zie je hem in beeld. Hij smelt langzaam. En de vraag is
0: heel dus, langzaam, hè?
1: Ja, nou, hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Tot 1 uur kun je nog je reactie achterlaten via bijvoorbeeld de website. Je kunt ook een berichtje sturen naar de studio, dan komt het ook goed. En dan degene die het dichter uiteindelijk bij zit qua tijd, die wint dat. Prachtige beeldje, Edwin. Nou, ik zou die toch thuis op de schoorsteenmantel. Ik heb geen schoorsteen, maar toch best willen hebben.
0: Nou, als je dit zo ziet, dan denk ik dat het heel lang duurt. Maar misschien dat het zometeen wel gewoon uit elkaar barst.
1: Het zou kunnen, ja.
0: Dan wordt Bartje gewoon onthuld.
1: Oh, dat is zo mooi. Zo'n explosie maak jij er ineens van. Wat een sensatie, wat een sensatie.
0: Je kan nog steeds stemmen wanneer Bartje zichtbaar is.

0: Uit 1978, Robbe Palmer op Radio Drenthe en de Best of Both Worlds. Ja, sporten, sporten en nog eens sporten. De 12-jarige Tavi Dijkshoorn die bezit elke zomer een uitdaging om geld in te zamelen voor het goede doel. In het verleden heeft hij al een triathlon gedaan. Vorig jaar zwom hij 25 kilometer. En dit jaar fietst hij 1000 kilometer voor het Beatrix Spierfonds. Verslaggever Wouter Westerveld die volgt hem al jaren en hij belooft om een stukje mee te fietsen. Nou, die belofte heeft hij ingelost.
1: Ja, Tavi, ik heb je vorig jaar beloofd als je een nieuwe challenge gaat doen dat ik met je meedoe. Dus belofte maakt schuld, we gaan vandaag een stukje fietsen. Waar gaan we naartoe?
2: Vandaag kort rondje richting Havelte via Duct over en dan lekker fietsen.
1: Ja, zullen we niet te lang wachten en lekker die kant op?
2: Dat is goed.
1: Hoe ben jij zo op het idee gekomen voor deze challenge?
2: We hadden een buurman. En die heeft ALS gekregen. En ja, die is dan overleden. En toen wouden we eigenlijk in gedachten aan hem. Hebben gezegd van, waarom doen we het niet voor ALS? Dus ja, dat is een beetje het idee. Voor het spierfonds.
1: Hey, hoeveel kilometer zit je nu ondertussen, Tavi?
2: Ik zit nu op 550.
1: Zo, dat is al flink wat dus. Je bent al over de helft.
2: Ja, klopt.
1: Hey, ik ken je ondertussen een beetje. Het is een beetje een jaarlijkse traditie bijna dat we dit doen. Maar wat drijft jou nou om elke keer dit soort goede doelen op te zoeken? Waarom wil je dat zo graag doen?
2: Omdat ik weet dat ik het voor mensen doe die het echt nodig hebben. En omdat ik weet waar het geld naartoe gaat en dat er iets wordt verbeterd. Dus ja.
1: Waarom is dat zo belangrijk voor je dan?
2: Nou, ik vind het gewoon heel mooi om mensen te helpen. En dat is eigenlijk de grootste reden. We gaan waarschijnlijk hier zo naar links, hoor, dat je het weet.
1: Oké, dankjewel. Goeie update. Begint het wel eens te vervelen af en toe?
2: Nee, niet echt.
1: Hoe kan dat?
2: Nou, ik doe het samen met mijn vader en het is gewoon gezellig.
1: Hoe is dat dan? Wat maakt het zo gezellig om dat met je vader te doen?
2: Nou, gewoon samen fietsen en lol hebben.
1: Hoeveel geld hoop je nou van met deze actie deze zomer in te zamelen eigenlijk?
2: Het liefst 5000 euro. Dat zou wel echt een droom zijn. We zitten al boven de helft.
1: Oké. Okay. Heb je goede moed dat jullie het gaan halen?
2: Nou, de afstand sowieso. Maar het bedrag hopelijk wel.
0: 5000 euro wil hij inzamelen door 1000 kilometer te fietsen voor het Beatrix Spierfonds. De 12-jarige Tavi Dijkshoorn was een bijdrage van verslaggever Wouter Westerveld.

Dat was Steve Winwood. Het zijn de Pullendagen in Hoogeveen. Een van de drugsbezochte zomerfeesten in de regio. Robert is zometeen op Tjak. Dit zijn de Four Tops.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: 1 minuut over 12:30, precies. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
5: Ja, Edwin, goedemiddag. Speelstad Oranje gaat onder de hamer. De veiling is een gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. In totaal wordt er door 30 schuldeisers bijna 50 miljoen euro geclaimd. Het complex waar Speelstad Oranje op staat is ruim 30 hectare. Op dat terrein staat naast het voormalig attractiepark onder andere ook een hotelcomplex in aanbouw, horeca en een parkeerplaats. Naast Speelstad Oranje wordt ook een bedrijventerrein, een voormalig huis van zijn ouders en ander vastgoed van Van der Most geveld. Of dat genoeg is om alle schuldeisers te betalen zal moeten blijken op 22 september, want op die dag vindt de veiling plaats. De gemeente Borger-Odoorn gaat een dwangsom opleggen aan hondenfokkers in Valthermond als zij voor het einde van de maand meer dan 5 rottweilers op hun erf hebben. De rechter oordeelde vorig jaar dat de eigenaren van die honden 9 van hun 14 honden moesten wegdoen. Volgens de kennel in Valthermond zijn er al lang niet zoveel honden meer. De gemeente denkt daar anders over. Als na morgen niet minder dan 5 honden op dat erf zijn, volgt een dwangsom van 3000 euro per week. Op het spoor bij de Punt is vanmorgen een aanrijding geweest. Daardoor rijden er op dit moment geen treinen tussen Assen en Groningen. ProRail verwacht dat het oponthoud tot ongeveer 1 uur vanmiddag duurt. Reizigers tussen Assen en Groningen kunnen met de bus reizen. Tot zover het nieuws. Meer vind je in de app en op onze website rtvdrenthe.nl.
4: Sorry, ik was iets te vroeg. Je krijgt nog verkeersinformatie. De N48 Hoogveen-Ommen tussen Zuidwolde en Dedemsvaart is de weg in beide richtingen dicht en dat komt vanwege een ongeluk. Gauw naar het weer. Gert Voerman, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Edwin.
4: Temperatuurtje weer, hè?
6: Ja, die temperatuur is weer fors aan het oplopen. Een paar minuten geleden Coevorden ruim 29 graden. Havelte 28,8. Meppel 29,8. Wijsten komt net binnen met 27,9. En een zonnige ochtend begint langzaam zeker wel een beetje te veranderen. In de eerste plaats is die wind die begint steeds meer naar het westen te draaien, waardoor die temperatuurstijging gaat afremmen. Ik denk vanmiddag zo rond de 30 graden, 29 uiterste in het westen, 30, 31 graden in het oosten van de provincie. En je ziet een wolkenscherm nu boven Zuid-Nederland. Dat heeft met een buiengebied te maken die richting Duitsland trekt. En die bewolking komt in de loop van de middag ook opzetten. En dat zou kunnen zijn eind van de middag het zuidoosten misschien wat buiige regen, maar verwacht niet grote hoeveelheden. Tegen de tijd is wel die westenwind, gaat die temperatuur wat dalen. En dan vanavond en vannacht wordt het weer snel droog. Vanavond is het eigenlijk alweer op veel plaatsen droog. En vannacht koelt het af 15 tot 16 graden. Weinig wind, de lucht is wat vochtig. Want er komt wat lucht van een vochtige lucht vanaf de Noordzee binnen. Dus her en daar een paar mistbanken. En morgen overdag ligt het schijningsgebied, dus die hele warme lucht waar we nu in zitten, wat frissere lucht, die ligt min of meer boven Drenthe. Dat betekent dus half tot zwaar bewolkt weer. De loop van de dag denk ik ook af en toe wat zon. Die temperatuur gemiddeld zo'n 24 graden. Dus van noordwest naar Zuidoost 23 tot 25 graden. Er kan plaatselijke bui vallen, misschien het oosten met onweer erbij. En een zwakke tot matige wind ergens tussen noord en oost.
4: Oké, dus die hogere temperaturen zijn we morgen een beetje kwijt.
6: Die hoge temperaturen zijn we morgen kwijt. We gaan weer wat naar normaler. Normaal zit je op 23, dus morgen zeg maar 24 tot 25 max. Zaterdag ook vergelijkbaar, maar dan is het droog met zonnige periode. Die temperatuur ergens tussen de 24 en 26 graden, schat ik in. Zondag komt er weer 1 of 2 graden bij. En maandag misschien wel weer temperaturen die schuren tegen de 30 graden aan. Moet nog even afwachten. Maar het is nog niet voorbij.
4: Nee, we blijven een beetje op en neer gaan, hè?
6: Ja, we blijven op en neer gaan met de bovengrens toch, of de ondergrens nog steeds aan de warme kant. En de bovengrens, ja, piekt af en toe dat je net even die tropische temperaturen aantikt. En dat is ook wel een beetje kenmerkend voor deze zomer, dat we steeds aan de hoge kant zitten. Maar met het aantal extremen, zeker in Drenthe, valt het nog mee. In het Zuid-Nederland ligt het weer anders, maar de extremen vallen in Drenthe wel mee. Maar het is natuurlijk een gigantische zomer.
4: Klopt. Dankjewel, fijne dag.
6: Oké. Okay.
4: Hoi.
7: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Yeah! Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: De Nolan Sisters waren dat en I'm in the mood for dancing.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, Robert is bij de Pullendagen in Hoogeveen.
3: We zijn al aan de beurt.
0: Ja, je bent al aan de beurt, Robert. Goedemiddag.
3: Ja, ik zeg net, ik denk John die het ding over me ziet. Hij zegt, ik doe de bril even af. Hij heeft een grote zonnebril op. En als het beeld bij is, is het natuurlijk wel zo net iets uit elkaar recht in de ogen aan kijken kunnen, of niet?
4: Jazeker, zo
3: wordt het. John Verrechten van de Pullendagen in Hoogeveen. Ja, ik zeg net, en mensen kunnen het ook horen. Wat een fantastisch gezicht zo met al die kinderen op achtergrond.
4: Ja, dit is een geweldig gezicht hier. Hè? Ja. Dus al die kinderen die genieten van de mooie fontein hier bij de kerk. Dus ja, dat is echt wel een mooi moment.
3: Ja. En zo'n dag als dit kan weer, is dit nog een feestje? Of zeg je, nou, het mag een paar graadjes minder warm?
4: Nou, een paar graadjes minder warm zal de mensen wel meer waarderen, denk ik. Ja. Maar ja, dat hebben we niet in de hand, dus hier moeten we mee doen. Maar daarom zit dit zorgt wel een beetje voor verkoeling in het centrum.
3: Ja. Er zit nog vast luid Klesineveen te lusten of anders aan die kant van de Hondsrug. En die denkt, de Pullendagen, wat houdt dat nou weer in?
4: Ja, wat houden de Pullendagen in? De Pullendagen is ook één grote braderie. Van Hoogstad Noord tot Hoogstad Zuid. Dus om en bij de bijna 2 kilometer, om zo maar te zeggen. Aan beide kanten. Ja. En bij de Schutstraat hebben we nog een vlooienmarkt, om zo maar te zeggen. En de kinderrommelmarkt. Ja. Dus er is volop vertier. Voor jong en oud, voor de hele dag.
3: Pullen, waar komt er weg? Een bierpul?
4: Nee, ik kom niet uit de bierpul vandaan. Ik kom uit de melkpul vandaan. Van eerder.
3: Vanuit de, dat is het Drentse woord voor de melkbus hier in, ja, in Zuid-West-Drents.
4: Klopt helemaal. Ja. Ja.
3: Hé, hey, maar wat, je noemt het dan een beetje. Maar wat heb je vandaag allemaal voor vertier? Want ik zie nu daar kraampjes. Je blikt er al een klein beetje nog voor u.
4: Ja, hier hebben we in dit gedeelte hebben we hier alleen maar kramen staan, om zo maar zeggen. We hebben allemaal lopend entertainment door het centrum heen gegaan. En bij de terrasjes hebben we wat muziek staan. Wat terrasmuziek, om zo maar zeggen. Ja. Voor de gezelligheid.
3: Ja. Wat voor muziek moeten we dan aan denken? De Rolling Stones zullen niet staan, maar...
4: Nee, die zullen niet staan. Dus dat zijn meer wel wat lokalere artiesten, om zo maar te zeggen. Maar die spelen heel gevarieerd. Hè. We hebben Noah, die komt uit Emmen vandaan, om zo maar te zeggen. Die is ook bekend hier. Ze komen overal vandaan.
3: Ja. En hoeveel bezoekers zijn dan op zo'n dag als dit?
4: Nou,
3: ongeveer, hoor. Dat komt niet op bezoeker aan.
4: Nee, dat klopt. Maar het zal vandaag om en bij de 20.000 zijn ongeveer.
3: 20.000?
4: Jazeker.
3: Dat is een immense bult.
4: Dat is een hele bult. Ja. Dat klopt.
3: Ja.
4: Ja.

0: Dat is nog een tijdje.
1: Dat is zeker nog een tijdje. Dus na de schoolvakanties hebben we nog één te gaan hier. Omdat het zuiden en het midden ook nog vakantie heeft.
0: Hey, en OBJ, namens de organisatie stoor je hier. Nou te het is ook een ongelooflijke bult aan regeltjes en gedoe tegenwoordig om iets te organiseren. Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, ik ervaar dat nog niet zo. Ja, je hebt dus natuurlijk aan alle regelgevingen en veiligheid te doen. Maar dat is mijn werk en ik zit daar redelijk goed in, denk ik. Dus we snappen het spelletje. En we hebben een hele goede samenwerking met de gemeente. Dus ja, eerlijk gezegd, gaat ons dan wel redelijk goed af, om zo te zeggen.
0: Het is misschien heel lastig om een spelletje plat te slaan, dat één ding. Maar wat ligt nou bijvoorbeeld de uitdaging bij zo'n festival of dit organiseren, zo'n evenement?
1: Ja, het ligt sowieso in de veiligheid natuurlijk. Dus dat is ons belangrijkste. Hè? Zowel voor het publiek, voor onze medewerkers in het centrum, voor de winkeliers. Maar voor iedereen die als hier loopt, om zo maar te zeggen. Ja, vandaar dat er ook gekozen is om de Schutstraat in verband met de drukte voor 3 pullendagen af te sluiten. Het is ook even een soort experimenteel om te kijken van als we er volgend jaar ook naar 6 toe gaan, om zo maar te zeggen. Maar daar zit wel de uitdaging, omdat je ook een verkeersomleiding instelt. Omdat je verkeer goed wilt begeleiden. Dus ja, dan moet je sponsor wat op tijd beginnen, maar dat geeft niet.
0: Als jij dit beroepsmatig organiseert, dan zul je er ook anders naar kijken dan een die dat niet qua beroep doet. Wat ligt nou voor je persoonlijk de uitdaging? Ik kan al mooi zeggen, ja, een mooi feest, als iedereen er zin heeft, dan is het voor mij goed. Maar wat is nou voor jou persoonlijk een ding waarvan je zegt,
1: nou,
0: haal ik voldoening uit?
1: Nou, nu was die verkeersomleiding zeker wel even een leuk dingetje weer, om zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: He, dus geef je even weer extra spirit. En alle neusjes dezelfde richting op krijgen, dat is natuurlijk ook altijd wel even een dingetje. Ja, we hebben natuurlijk ook de begeleiding van de artiesten. Ja, die moeten natuurlijk ook in de goede banen geleid worden. Dat moet ook veilig gebeuren natuurlijk. Dus ja, daar ligt ook altijd een uitdaging in.
0: Ja.
1: Dus, maar iedere dag heeft zijn eigen uitdaging, omdat je iedere dag ook een eigen thema hebt, om zo maar te zeggen. Dus daar zit de uitdaging in.
0: Dus de vierde dag, voor als het zo giet in dit tempo, dan wordt het een geslaagde dag en dan nog 3 te gaan?
1: Dan hebben we er zeker nog 3 te gaan. Nou, en als we dan dit weer hebben, dat tekenen wij ervoor.
0: Nou, laten we hopen dat ook die andere 3 dagen in augustus straks dit weer is, tijdens de Pullendag in Hogeveen. En ik ga weer in een geairconditioneerde wagen zitten op weg naar het volgende onderwerp.
2: Oké, tot zometeen, dankjewel.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Supertramp op Radio Drenthe. Het heet Dreamer.
1: Ik weet niet van Bronnebon.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het met Bartje is. Want die zit nog steeds op het dak natuurlijk. In het ijs verstopt Ruben.
2: Ja, hij begint een beetje over te hellen. Hè? Dus je ziet wel, er is iets gaande.
0: Gaat hij er vanaf vallen?
2: Oh ja, dat zou zonde zijn. Dan valt hij net buiten beeld. Het idee is dat je tot 1 uur kunt reageren. Dat zet je nou net voor het eerst radio of tv aan. En we hebben Bartje in een blok met ijs gestopt. En je kunt meeraden hoe lang het duurt voordat hij daaruit is bevrijd. Hoe laat hij voor het eerst zeg maar de grond raakt.
0: De meningen zijn wel verdeeld. Ik zag 23 uur voorbij komen, maar ook eentje van 3 uur.
2: Ja, die 3 uur zit denk ik iets meer in de buurt. Ik ga me er verder niet te veel mee bemoeien. Maar 23 uur gaan we niet halen, vrees ik.
0: Ik denk echt dat hij zo meteen openbarst.
2: Ja, dat is jouw theorie. Ik weet het niet. Ik denk dat hij een soort plumpudding in elkaar zakt. Nou goed, wil je nog even meespelen? Kan nog een paar minuten. Je kunt tot 1 uur reageren. Dan sluiten we wel de stembussen. Want anders dan is de kans dat iemand 5 seconden van tevoren reageert natuurlijk groot. Dat zou jammer zijn. Ja. Wat win je dan? Nou, dat prachtige badje dat erin zit. Dus je kunt toch even ook meekijken via TV Drenthe en via de website.
0: Ik had alleen niet zien wat je wint. Zo dan grote verrassing.
2: Nee, precies. Ja, hij zit er echt in. Geloof mij maar.
0: Hij zit er echt in, oké. Okay. Zometeen na 1 uur hebben we natuurlijk weer een hulplijn en ook weer een nieuwe slingerplaat. Ik zou zeggen van blijf erbij. Tot 1 uur in de London Beat. Dit is I've Been Thinking About You.

0: Kozijnen Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Kozijnen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Radio Drenthe.
0: Anouk in de middag.
4: Met Edwin Mooibroek.

0: Het was de allereerste hit voor de Beach Boys in Nederland in 1964. You're the I Get Around.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, Sylvia Vlederus zoekt vrouwen die van zingen houden. En het allemaal niet zonder reden. Want ze is binnenkort te gast bij Jammen hier bij TV Drenthe met Robert Oosting. En ze wil daar met haar olle volkliedjes het project goed beslagen ten ijs komen. En ze zoekt voor die gelegenheid dan ook vrouwen die van zingen houden. Dag Sylvia.
3: Hoi.
0: Wat voor project is dat voor jou?
3: Het Olle Volkliedjes project ben ik in 2024 mee begonnen. En ik heb oude volk uit de Veenkoloniën en omstreken. En teksten en liederen uit de geschiedenis van Drenthe en Groningen heb ik opgeduikeld. En daar ben ik, heb ik een plaat mee gemaakt. Die komt na de zomer uit. En binnenkort sta ik dus bij Jammen.
0: Bij Jammen inderdaad. Ja. Je werd gevraagd om deel te nemen aan het programma.
3: Ja, precies.
0: Oké. Ja. Maar je wilt dus goed aanpakken, want ja, je zoekt dus vrouwen die van zingen houden. Wat moeten zij dan gaan doen?
3: We gaan één lied zingen. Dat is een oud Gronings Veenkoloniaals wiegelied dat ik van mijn voorouders ken. En dat heet Suze Naaien en dat gaan we met elkaar zingen tijdens de uitzending. En daarvoor gaan we één keer repeteren.
0: Oké, dat wordt een soort koor dan.
3: Ja, nou, het hoeft niet. Nou, met 10 mensen ongeveer, 10 vrouwen, dat zou mooi zijn.
0: Oké, maar dan moeten ze wel kunnen zingen, denk ik.
3: Ze moeten wel kunnen zingen en uit toon kunnen houden. Maar het belangrijkste is dat je het heel erg leuk vindt om te zingen.
0: Oké, maar je moet dus inderdaad wel een beetje zingen. En je moet ook nog even tijd hebben om te repeteren, denk ik. Want als je 10 mensen bij elkaar brengt.
3: Ja, precies. Maar het is een heel eenvoudig lied. En iemand die graag zingt, die pakt het zo op.
0: Oké, en je komt op tv dan ook. Oké. Maar heb je mensen in gedachten? Ik bedoel, wie zoek je?
3: Nou, mensen die het voor oude Neder-Saksische liederen te zingen. Vrouwen van alle leeftijden. Ik heb wel een paar mensen die wat ouder zijn dan ik. Het zou toch mooi zijn als er wat jongere vrouwen bij zouden zijn. Dat we van alle leeftijden wat bij elkaar hebben.
0: Oké, dus als je het. En wanneer is het eigenlijk? De opname?
3: 15 augustus is de opname.
0: Oké, dus je moet ook op 15 augustus beschikbaar zijn. Een keer kunnen repeteren. Ja. En inderdaad ook een beetje kunnen zingen. En dan het liefst wat jongere mensen.
3: Ja, precies. En nou ja, het is geen voorwaarde hoor dat jongeren zijn. Maar het zou leuk zijn als die ook durven te zingen met mij. Even kijken, aan 7 augustus hebben ze dan 's avonds de repetitie.
0: Oké, op 7 augustus de repetitie. En op 15 augustus is dan de opname voor Jammen met Robert Oosting. Nou ja, als mensen interesse hebben, dan kunnen ze zich bij ons melden via onze app. 0592-33-1188. 0592-33-1188. Sturen wij het naar je door.
3: Nou, geweldig. Dankjewel. Echt heel erg bedankt.
0: Oké, nou veel succes.
3: Ik hoop dat iedereen die aarzelt nu denkt van hey, daar gaan we mee doen. Leuk. Ik heb er zin in.
0: Dankjewel, Sylvia Vlederus. En dit is een nummer van je Lightje van Liefde.
3: Okay.

0: Net King Cole in de jaren 50 was Elvin Stardust en Pretend.
1: De slingerplaat.
0: We gaan weer een nieuwe slingerplaat lanceren. Ja, daar gebruiken we altijd een actueel thema voor. Nou, je hebt het vanochtend gehoord in het nieuws van Ruben natuurlijk. Burgemeester Jan Swiers is te spreken over de toezegging van de schadeloosstelling door Defensie. Inwoners van Midden-Drenthe die hun eigendommen kwijtraken door uitbreiding van het oeverterrein De Haar, die krijgen volledige compensatie, zo laat het ministerie weten. Ja, we dachten van, er zijn natuurlijk heel veel plaatjes gemaakt, hè, over militairen.
2: Ja, absoluut. Ik kan Defensie er zo een paar op noemen als het moet, hoor.
0: Ja, hè. Nou ja, dat moet onze luisteraars zijn. Oh, ja,
2: dat is ook zo.
0: 0592-3311-88. We zijn op zoek naar plaatjes over militairen of plaatjes over Defensie. Nou, ja, een beetje op hetzelfde neer natuurlijk ook.
2: Ja, absoluut.
0: Dus als je er eentje weet, 0592-3311-88... gaan we ze zometeen weer allemaal aan ons rot plakken. En dan gaan we zometeen ook nog een plaat helemaal draaien. Die gaat dus over militairen of over Defensie. Dit is Angele en Libre.

0: You Make Me Feel, you're de Aretha Franklin op Radio Drenthe. Ja, we zouden even gaan kijken inderdaad hoe het gaat met Bartje. Want ja, Ruben die is eigenlijk naar het dak gegaan om even te kijken hoe het met Bartje is. Ruben. Even kijken of we ook verbinding met het dak kunnen krijgen. Want hij heeft de microfoon meegenomen, maar dat lukt nog even niet. Volgens mij even kijken of ik hem nu kan krijgen. Ruben, ben je daar? Ruben?
1: Met Iris.
0: Oh, met Iris is dat. Nee, Iris, die we nog heel even wachten, want die belt natuurlijk voor de slingerplaat. Want we zijn ook nog steeds op zoek naar liedjes over Defensie. Ik kom zo bij je, Iris. En we gaan zo meteen nog even kijken naar Ruben, die naar het dak is, naar Bartje. Want Bartje wordt langzaam zichtbaar. Tot 22 minuten geleden mocht je inderdaad nog doorgeven hoe lang je erover denkt dat Bartje bevrijd is uit het ijs. Dus zometeen gaan we eens even kijken bij Ruben, daar op het dak van RTV Drenthe. Dit zijn Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart.

0: Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.
1: Ik ben niet van
2: Bron. Ja, sorry Edwin. Dit is mijn fout.
0: Ja.
2: Ik zeg het maar gewoon op de radio.
0: Jij zegt inderdaad van ik ga even boven kijken en ik bel je wel. Nou ja, ik heb alleen maar luisteraars aan de lijn, joh.
2: Ik bel inderdaad in op de studio. Maar ja, goed, de telefoon staat natuurlijk rood gloeiend.
0: Want de slingerplaat. Ja,
2: de slingerplaat.
0: Dus als je naar boven gaat, moet je eerst verbinding hebben.
2: Sorry. Nou goed, Bartje, we kunnen de conclusie trekken. Hij staat er nog steeds aardig bij, maar het blok wordt wel kleiner, hoor. Dat zie je op televisie.
0: Nou, je kan het inderdaad zien. Je kan Bartje zien nu, hè.
2: Ja, je kan hem echt goed zien. Maar en in het echt, moet ik zeggen, is het beste blok nog iets kleiner dan dat hij op de televisie overkomt.
0: Ja, hij haalt ook een beetje over. Hij gaat samen meteen op zijn kant, denk ik.
2: Ja. Dat gaat niet heel lang meer duren. De klok staat op dit moment op 2:37 bijna.
0: Ja. En radioluisteraars, ja, op tv kan je het allemaal volgen. En dan kan je precies zien. Hij is nu al 2:36:49.
2: Ja, inderdaad. Ja, want wat jij zegt, het is natuurlijk, als je via de radio luistert, Bartje is in een blok met ijs gewandeld. Die staat te ontdooien op dit moment. En de vraag die we eraan gesteld hebben is, nou, hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Nou, reageren kan niet meer, want we naderen nu toch wel echt het moment dat gaat gebeuren. Dus de lijnen zijn wat dat betreft gesloten, maar het is toch wel spannend. Hoe lang gaat het nog duren? 2:37 onderweg.
0: Oké, nou zometeen krijg ik een overzicht van het nieuws in Drenthe. En natuurlijk gaan we ook nog door met de slingerplaat met plaatjes over militairen en defensie. Dit is Cher.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: 1:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
5: Ja, Edwin, goedemiddag. Speelstad Oranje gaat onder de hamer. De veiling is een gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. In totaal wordt door 30 schuldeisers bijna 50 miljoen euro geclaimd. Het complex waar speelstad Oranje op staat is ruim 30 hectare. Op dat terrein staat naast het voormalige attractiepark onder andere ook een hotelcomplex in aanbouw, horeca en een parkeerplaats. Naast speelstad Oranje wordt ook een bedrijventerrein, een voormalig huis van zijn ouders en ander vastgoed van Van der Most geveld. Of dat genoeg is om alle schuldeisers te betalen zal moeten blijken op 22 september, want op die dag vindt de veiling plaats. Bij een frontale botsing op de N48 tussen Zuidwolde en Balkbrug zijn vanmorgen meerdere personen ernstig gewond geraakt. Naast meerdere ambulances, brandweer en politie werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. De weg is vanwege dat ongeluk tussen beide plaatsen volledig afgesloten. De gemeente Borgerodoorn gaat een dwangsom opleggen aan hondenfokkers in Valthermond als zij voor het einde van de maand meer dan 5 rottweilers op het erf hebben. De rechter oordeelde vorig jaar dat de eigenaren van die honden 9 van hun 14 dieren moesten wegdoen. Volgens de kennel in Valthermond zijn er al lang niet zoveel honden meer. De gemeente denkt daar anders over. Als er na morgen niet minder dan 5 honden op het erf zijn, volgt een dwangsom van 3000 euro per week. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op rtwdrenthe.nl.
4: Gaan we naar het weer, krijg je van Gert Voerman.
6: De middag start met zon, maar geleidelijk aan komt er ook meer bewolking van het zuiden opzetten. Het is warm, op veel plaatsen rond de 30 graden. Eind van de middag in het zuidoosten misschien wat buiige regen, dan begint het af te koelen. Met de zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Anouk in de middag.
12: Met Edwin.

0: The Third World was dat en Now That We Found Love.
1: De slingerplaat.
0: Ja, de slingerplaat gaat vandaag over liedjes, over militairen en defensie. Want jij hebt het gehoord vanochtend in het nieuws. Burgemeester Jan Sweers is te spreken over de toezegging van de schadeloosstelling door defensie. Inwoners van Midden-Drenthe die hun eigendommen kwijtraken door uitbreiding van oefentrein De Haar, die krijgen volledige compensatie, zo heeft het ministerie laten weten. En dat bracht ons inderdaad bij liedjes over militairen en defensie, nou, dat hebben we geweten.
2: Absoluut, er is een hoop binnengekomen, waarvoor natuurlijk heel veel dank. Onder andere Ali en Geert, zij stuurden allebei deze van Joop de Knecht.

0: een klassieker van heel lang geleden natuurlijk.
1: Absoluut. Dan kwam Bert met deze van Rod McEwen.
2: Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians.
1: Ah, dit is ook al van even geleden, maar daarom niet minder mooi hoor.
0: Nee, klopt inderdaad. Soldiers who wanna be heroes.
1: Peter Bosma, die kwam met deze van Divine.
0: Dat is ook een begin inderdaad.
1: Ja, de volgende mag natuurlijk niet ontbreken. Anne Winter kwam er mee in The Army Now.
0: Ja, heel veel mensen hebben deze van Status Quo ingestuurd.
1: Mooi hè. Henk Schoenmaker dan, die kwam met deze.
3: Billy, don't be a hero. Come back to me.
1: Van Paper Lace.
0: Oké. Okay.
1: Billy, don't be a hero. En dan deze, ja, mag eigenlijk ook niet ontbreken. Een belangrijke voor iedereen die in het leger heeft gezeten. The Dire Straits.
0: Nou, ik vind het weer mooie suggesties allemaal, hoor.
1: Absoluut. Er is nog heel veel meer binnengekomen. We geven ze allemaal een plekje op het rad van A tot en met de Z. En dan zometeen gaan we kijken welke eruit geslingerd wordt.
0: Ja, klopt. Je hebt nog een paar minuten om nog een paar door te geven. Liedjes over militairen en liedjes over defensie. Ik zie alweer David Bowie Heroes binnenkomen. Ja, het zijn er zoveel. Nou, inderdaad, zometeen gaan we één van die platen helemaal draaien. Maar eerst één van de zomerhits van dit jaar. Dit is Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

0: De Boys Town Gang waren dat en Can't Take My Eyes Off Of You.
1: De Slingerplaat.
0: We zijn toe aan de ontknoping van de Slingerplaat. Vandaag liedjes over militairen en over defensie. Het allemaal vanwege oefenterrein De Haren, inwoners daar. Die daar
2: gecompenseerd worden.
0: Ja, die krijgen compensatie inderdaad. Nou, we hebben heel veel platen binnengekregen die te maken hebben met de militairen, met defensie. Soms denk je van tevoren inderdaad van zijn er eigenlijk wel genoeg plaatjes over gemaakt. En dat blijkt, over alles zijn er plaatjes gemaakt.
3: Nou, dat is, de luisteraar is altijd slimmer dan wij zelf, Edwin.
0: Ja, dat klopt. Ik ben ook een paar suggesties tegengekomen waarvan ik denk van die plaat ken ik helemaal niet eigenlijk.
3: Nee. Wij zijn maar dom met z'n tweetjes, maar daar gaat het niet om.
0: Zeg maar voor jezelf.
3: Nee, ik zeg niks over jou verder, maar een slikkertje aan de rand.
0: Je hebt wel een stinker gegeven, inderdaad. Want er komt zometeen er wat uit. Gaan we één van die platen helemaal draaien.
3: Ja. Dit is volgens mij een hele mooie suggestie. De letter F.
0: Oké, je hebt een lijstje.
3: Goede orde. Ik heb hier inderdaad het hele alfabet. En achter iedere letter hebben wij een plaatje gezet. En
0: jij hebt
3: achter de letter F staat het liedje van Bert Sportel, om precies te zijn. En die heeft een prachtig liedje van Direct. Het Soldier On. Okay. Dat is natuurlijk al een soldaat in de meest letterlijke vorm.
0: Ja,
3: dus dat is een,
0: oftewel doorgaan in het dagelijks leven kan het ook gebruikt worden.
3: Is dat zo? Ja, Soldier On. Oké, ja. Dat is het Engelse term.
0: Ik ben hem ondertussen even aan het zoeken.
3: Ja, nee.
0: Maar gevonden. De slingerplaat van vandaag, Soldier On. Dit is Direct.
1: De slingerplaat.
0: Oh, ja, komt-ie. Nee, wacht. Hier heb ik hem.

0: Will Smith samen met Niall Horan. En het heet de Drive. 7 jaar zo. Met het volgende uur gaan we weer spelen. Tientje of Tombola. En we hebben ook nog Drentertainment. En we gaan nog even kijken.
1: Ik weet niet van Brullenbon.
0: Hoe het gaat bij Bartje.
2: Ja, zeker. Bartje, hij smelt lekker door. Het gaat niet heel lang meer duren, denk ik. Maar goed, wie ben ik? Hij staat nu op 3 uur en 7 minuten. Het blok met ijs dat hier op het dakterras staat, waar eigenlijk stond.
0: Want ja,
2: het is bijna een ijsblokje aan het worden nu. Maar Bartje zit er nog keurig in verstopt.
0: Nou, misschien het volgende uur wel.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer: vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
6: Met Edwin Mooibroek.

0: Diesel was dat. Ja, ben je er weer klaar voor?
1: Tientje of Tombola.
0: We gaan het weer spelen. Tientje of Tombola. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar ja, het is vandaag ook al best een grote prijs uitgegaan natuurlijk. Ja, ook.
2: Een saunabon.
0: Ja, een saunabon. Nou, dat is best een grote prijs.
2: Ben je een beetje van de sauna of niet?
0: Nou, nee, niet echt.
2: Je kan gewoon naar buiten wandelen natuurlijk.
0: Soms wel, ja. Het hangt een beetje vanaf.
2: Ja, nou, vandaag hoef je niet te doen. Kan je gewoon naar buiten wandelen. Maar...
0: Inderdaad, je kan gewoon lekker buiten in de zon gaan zitten. En dan zweet je ook wel een beetje, denk ik ook.
2: Absoluut.
0: En de komende dagen blijft het ook nog zo. Dus het is gewoon lekker zomer in Nederland. Ja, ik ga je nog even de toegangsvraag stellen. In het Drents Museum ligt de oudste ontdekte boot ter wereld. En ruim 70 jaar geleden is die gevonden in Drenthe. De vraag is alleen, in welke plaats is die boot gevonden? Dus in het Drents Museum heb je een hele oude boot. Het is de oudste ter wereld. En die werd 70 jaar geleden gevonden in Drenthe. En de vraag is, in welke plaats is hij gevonden? En hij is 10.000 jaar geleden is hij gemaakt, ja. 0592-33-1188. 0592-33-1188. En dan maak je misschien weer kans op een mooie prijs in Tientje of Tombola. Dit is Ilse de Lange, Something Good.

0: Creedence Clearwater Revival op Radio Drenthe. Het heet Proud Mary.
1: Vriendje op tombola.
0: André Meckleveld uit Nieuw-Balingen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onderweg begrijp ik.
2: Ja, ik was onderweg en staan we even stil aan de Fokkerstraat, zeg maar.
0: Oké, waar ben je nou op weg?
2: Naar Hogeveen.
0: Oké, gewoon even kijken daar, even shoppen.
2: Nee.
0: Oh, daar gaat de verbinding ook. Ben je er nog, André? Volgens mij moet André even proberen opnieuw te bellen, want ik hoor hem niet meer.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, daar ben je weer, daar ben je weer.
2: Ja, ja.
0: Hey, je was aan het vertellen inderdaad. Ga je shoppen in Hogeveen of?
2: Ja, ik moet even met mijn schoenen terug, zeg maar. Die heb ik voor 2 weken terug opgehaald. En één schoen die is niet goed, zeg maar.
0: Oh, oké, okay, die moet even gerepareerd worden of even ondergedaan
2: ja,
0: worden.
2: Ja, precies.
0: Oh, oké. Okay. Heb je vakantie?
2: Nee, ik loop bij huis.
0: Oh, oké.
2: Afgekeurd,
0: oké. Okay. Nou, dat is niet zo fijn, inderdaad.
2: Nee.
0: Maar ja, het is mooi weer. Ik bedoel, dan is het ook wel weer lekker natuurlijk om even lekker naar buiten te gaan, hè?
2: Ja, zeker. Kijk, vanmorgen zo even voor thuis, dan kon je lekker zitten. 8000 bij mij dus niet. Het was al in de 30 graden, dus ja.
0: Ja, en inderdaad hoogzomer. En misschien dat je nog een leuke prijs kan winnen ook nog. In het Drents Museum ligt de oudste ontdekte boot ter wereld. En die is ruim 70 jaar geleden gevonden in Drenthe. En de vraag is, in welke plaats is hij gevonden?
2: In Pessen.
0: Dat is helemaal goed. Hij is ongeveer 10.000 jaar geleden is hij gemaakt met een bijl. En ze hebben 25 jaar geleden hebben ze een replica ervan gemaakt om te kijken of het ding überhaupt wel kon varen. Maar het kon.
2: Ja,
0: dat moet je nagaan inderdaad. Dus die kan je dus bewonderen in het Drents Museum. Nou, hartstikke goed. Je hebt een tientje gewonnen.
2: Nou, doe het muntje er maar in. Een tientje is toch niks.
0: Ja, het muntje er toch maar in.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou ja, Ruben die loopt al inderdaad.
3: Een tientje is niks, zeg jij. Dat is natuurlijk maar de vraag. Je kan er best leuke dingen van doen, maar als je het een beetje treft...
0: Heel veel kan je er ook niet meer van doen, hoor, tegenwoordig van een tientje.
3: Blijf even hangen. Okay. Geel met blauw, dat ziet eruit als die grote meubelgigant. Nou ja, daar geven we geen waardebonnen voor weg, dus dat zal verder allemaal niet zoveel uitmaken. Oh, dan frut ik dat balletje open. Hups, gooi ik gewoon even op de grond.
0: Eens kijken wat eruit komt.
3: Had je dat tientje maar gehouden, helaas, André, want jij wint een RTV Drenthe pen. Dat is natuurlijk een prachtig collectors item. Maar ja,
4: Gefeliciteerd!
3: Iets minder waard dan een tientje, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Beter iets dan niets, hè?
3: Zo is het ook.
0: Beter iets dan niets, inderdaad. En dat heb je toch maar zomaar verdiend op een donderdagmiddag.
2: Ja, precies.
0: Oké, okay. Hey, André, dankjewel voor het meedoen.
2: Is goed.
0: En een fijne dag nog.
2: Ja, tot
0: Oké, hoi.
2: Hey, hoi.

0: Lenny Kravitz op Radio Drenthe. It ain't over till it's over. Ja, we gaan eens even kijken hoe het met Bartje is. Ja, Bartje zit in het ijs helemaal op het dak van het gebouw van RTV Drenthe. En Ruben, jij zit ook op het dak nu, hè?
1: Ja, ik ben tot grote hoogte gestegen, Edwin. Dus best een mooi plaatje hier vanaf het dak hier aan de Bijlerstraat. En Bartje, die ligt nog koud bij. Ik ga even op mijn knieën zitten. Misschien zie je mij in beeld komen.
0: Ja, ik zie je langzaam door het beeld heen kruipen, inderdaad.
1: Ja, kijk, op televisie lijkt het soms een beetje vertekend. Als je meekijkt via TV Drenthe, dan zie je de hele dag dat blok al smelten. Ik ga even anders zitten, want dat is anders niet te doen.
0: Ik dacht trouwens dat Bartje groter was, inderdaad. Maar nu ik jou erbij zie zitten, is hij toch best klein, inderdaad.
1: Dat dacht ik ook ter referentie. Ga ik er even naast zitten. Ik kan mijn hand er even voor.
0: Ja.
1: Dan zie je dat dat blok ijs met behoorlijke vaart aan de weg smelten is. Het is een soort lokale regenbui ook hier, want dat ding dat drupt echt als een gek.
0: Hij valt er niet af, hè?
1: Nee, Bartje zit nog wel in het ijs verstopt. Maar dat gaat niet heel lang meer duren. Maar goed, dat zei ik een half uur dingetje geleden ook al. Vooralsnog ligt hij er goed bij. Je kunt helaas geen antwoorden meer insturen. De lijnen zijn wat dat betreft gesloten. Maar iemand gaat straks naar huis met dit prachtige Bartje-beeldje.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wanneer dat gaat gebeuren. Misschien komt half uur nog wat dingetje. Hoe ziet het eruit?
1: Ik weet het niet. Ik hou het in de gaten.
0: Oké, nou, Bartje is nog steeds aan het smelten. En we zijn benieuwd wanneer die zichtbaar wordt inderdaad. Dankjewel.

0: Ja, yeah, Crosscross was dat. Dat heette Lady Lay. Ja, hij is geboren in Algerije. In de jaren 60 is hij naar Toulouse verhuisd. En dit was in 1974 een wereldhit. Daarna had hij nog een hitje met Elise. Daarna hebben we eigenlijk niet zo heel veel meer van hem gehoord. Zometeen het volgende half uur nog Drententainment. Het wel en wee van Drentse artiesten. En natuurlijk ook nog een overzicht van het nieuws in Drenthe.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: 1 minuut voor 2:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
5: Edwin, goedemiddag. Speelstad Oranje gaat onder de hamer. De veiling is een gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. In totaal wordt er door 30 schuldeisers bijna 50 miljoen euro geclaimd. Het complex waar Speelstad Oranje op staat is ruim 30 hectare. En op dat terrein staat naast het voormalig attractiepark onder andere ook een hotelcomplex in aanbouw, horeca en een parkeerplaats. Na Speelstad Oranje wordt ook een bedrijventerrein, een voormalig huis van zijn ouders en ander vastgoed van Van der Most geveild. Of dat genoeg is om alle schuldeisers te betalen zal moeten blijken op 22 september, want op die dag vindt de veiling plaats. Bij frontale botsing op de N48 tussen Zuidwolde en Balkbrug zijn vanmorgen meerdere personen ernstig gewond geraakt. Naast meerdere ambulances, brandweer en politie werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. De weg is vanwege dat ongeluk tussen beide plaatsen volledig afgesloten. De gemeente Borger-Odoorn gaat een dwangsom opleggen aan hondenfokkers in Valthermond als zij voor het einde van de maand meer dan 5 rottweilers op hun erf hebben. De rechter oordeelde vorig jaar dat de eigenaren van die honden 9 van hun 14 honden weg moesten doen. Maar volgens de kennel in Valthermond zijn er al lang niet zoveel honden meer. Maar de gemeente denkt daar anders over. Als er na morgen niet minder honden dan 5 op het erf zijn, volgt er een dwangsom van €3.000 per week. Tot zover het nieuws uit onze provincie. Meer vind je natuurlijk altijd in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
0: Gaan we eens kijken naar het weer, krijg je van Geert Voerman.
6: De middag start met zon, maar geleidelijk aan komt er ook meer bewolking van het zuiden opzetten. Het is warm, op veel plaatsen rond de 30 graden. Eind van de middag in het zuidoosten misschien wat buiige regen, dan begint het af te koelen. Met de zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Anouk in de middag.
16: Met

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner.

0: ABBA was dat en het heette Voulez-vous.
1: Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het allemaal gaat met de Drentse sterren. Nou, zondag is er in Westerbork het Keienfestival. Er is dan een muziektheater en ook een braderie. Met onder meer ook een optreden van Jolien en Erik. Nou, Jolien was 5 jaar geleden de winnaar van het Drents Liedjes Festival. En ze speelt nu dus vooral samen met Erik.
2: Ja, wij doen eigenlijk al zo'n 10 jaar. Ik moet wel zeggen dat we de laatste jaren wat actiever zijn geworden. Maar als akoestisch duo spelen we ontzettend veel bruiloften, kleine festivals, terrassen, feestjes, partijen. Dus eigenlijk doen we al heel veel samen. Nou, het leuke is, omdat we akoestisch zijn, kunnen we elke week onze setlist een beetje omgooien. Dus elke keer hoor je wat anders. Maar we proberen de echte coverband clichés een beetje te ontwijken, maar wel de herkenbare nummers te spelen. Dus het kan echt wel van Maan en Goldband naar Alanis Morissette gaan.
0: Ja, dat was Jolien vandaag eerder bij Wim in Koffie en Keuvelen. Zondag dus te zien in Westerbork. En zanger René Hagen uit Meppel, die heeft een nieuwe single. Dag René.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het nummer heet Simple Hallo. Man. Waar gaat het over?
3: Klopt. Dat je om de kleinste dingen geluk kan hebben. Dus niet om de materiële waarden, maar om familie en je dierbaren.
0: Oké. Okay. Het is een nummer met een boodschap.
3: Het is een nummer met een boodschap. Klopt.
0: Ja, waarom heb je hiervoor gekozen om toch een beetje een boodschap mee te nemen met je nieuwe single?
3: Nou, ik vind het belangrijk om mensen dat te laten weten dat het ook belangrijk is, want ik heb sinds kort een kind van een jaar en straks komt de tweede eraan.
0: Ja.
3: Dus dan is het mij ook wel geleerd dat het belangrijkste is dan de materiële waarde, zeg maar.
0: Nou, dat is inderdaad wel een mooie gedachte. Nou ja, je bent zelf in de coronaperiode begonnen, hè? Ik bedoel, met allemaal singles uitbrengen. Klopt. Hoe gaat het tot nu toe?
3: Gaat goed. De nummers Simple Man worden al aardig gedraaid. En die andere nummers ook. En ik ben ook bezig met een album. Want ik heb nu 10 nummers op Spotify staan.
0: Ja. Yeah.
3: En ik ben bezig om dat allemaal op een LP te zetten.
0: Oké. Okay,
3: dus ik heb voor een dag heb ik een Cadillac ingehuurd. Een roze Cadillac.
0: Ja. Yeah.
3: En voor een fotoshoot.
0: Voor de cover van je album?
3: Voor de cover van mijn album, ja.
0: Oké, wanneer komt het album uit?
3: Dat is nog niet bekend.
0: Oké, maar je bent er in ieder geval mee bezig.
3: Daar ben ik nog mee bezig, ja.
0: Oké, maar de muziek is er dus inderdaad nu ook een nieuwe single. Nou, we gaan hem draaien. Dankjewel René Hagen. Dit is Simple Man.

0: Matters was dat in Our House. Ja, we gaan nog eens even kijken naar ons dak. Daar staat nog steeds Bartje in het ijs.
1: Ja, zeker.
0: Maar wel steeds kleiner, hè?
1: Hij wordt kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. Dus de vraag is hoe laat Bartje zo meteen uit dat ijs valt.
0: Ik had zo'n vermoeden dat het dit uur nog wel zou gebeuren, maar ik denk toch niet meer.
1: Nee. De laatste loodjes...
0: zo meteen bij Dimitris, denk ik.
1: Ja, de laatste loodjes wegen het zwaarst. 4 uur inmiddels gepasseerd, dus nou, dat heeft het toch mooi volgehouden. Dat blok met ijs dat hier dus op het dak van RTV Drenthe staat. Er zit een Bartje ingevroren. En ja, na hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Dat is de grote vraag die ons al de hele dag...
0: Ik zeg sommige mensen over 23 uur, maar ik denk dat niet redden.
1: Nee, dat gaan we niet redden. Nee,
0: dat gaan we niet redden. Hij is waarschijnlijk wel eerder zichtbaar. Nou, je kan gewoon op tv, kan je het inderdaad blijven volgen hoe het gaat met Bartje. En zometeen bij Dimitris denk ik toch wel dat die ontknoping valt, hoor. Dat we het beeld gaan zien en dat we weten wie dat beeld heeft gewonnen. Dit is Robbie Williams, Love My Life.

Hij is blij met zichzelf. Love My Life. Jure Robbie Williams op Radio Drenthe. Nou, veel plezier zometeen met Dimitris en de 60s en de 70s. Natuurlijk ook weer een top 40 uit de jaren 70. Tot 3 uur hoor je Dolly Parton. Here You Come Again. Ik wens je een fijne dag. Geniet van het mooie weer. En tot morgen. Mooi.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de 2e keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
9: Mindshift. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook van weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Radio Drenthe. 60s,

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag en van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René is deze week op vakantie, vandaar ik hier. Mijn naam is Dimitris Kops. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten in Studio Steenbergen. En het zit aardig vol vanmiddag weer het programma. Zometeen hebben we de Jukebox met daarin twee platen van Kate Bush. Niet zomaar, Kate Bush is namelijk vandaag jarig. En hoe oud ze is geworden en welke twee platen ik van haar draai, dat ga ik je zometeen vertellen. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Na 4 uur kan je meespelen met tientje of tombola. We kunnen een tientje aan je overmaken. Of je kan een balletje uit de tombola die hier in de studio staat van Radio Drenthe trekken. Als je die tombola wil zien hoe dat eruit ziet, dan kan je ook TV Drenthe eens even aanslingeren. En die tombola die is gevuld met 100 mooie prijzen. Ja, waaronder dikke cadeaubonnen, designer zonnebrillen, een hobbelpaard. Ook nog een hoofdprijs, een helikoptervlucht. Een strandbed, alles zit erin. Maar er zitten ook stickers en sleutelhangers in de tombola. Dus ja, wat trek je er vanmiddag uit? Oh, en hoe je kan meespelen, dat vertel ik je later deze middag. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4... alleen maar hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijd,

0: Kung Fu Fighting, Radio Drenthe, bijna 3:15. We gaan terug in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1964 gaat in Nederland de eerste film van The Beatles, A Hard Day's Night, in première.
2: There are four guys named John, Paul, George and Ringo.
3: Are you a mod or a rocker?
4: No, I'm a mocker.
2: And they've just decided, for the first time, they're going to break all the rules. Miramax Films is proud to present The Beatles as you've never seen them before.
5: Ringo.
6: Yeah, that's what they all say these days.
2: You know you a Hard Day's Night.
0: Ja, leuk om dat oude reclamespotjes eventjes te horen van The Beatles, A Hard Day's Night. Een dag later verschijnt er ook een recensie van de film in de Volkskrant. Ik heb die recensie er eventjes bijgepakt uit het archief van Radio Drenthe. Ik ga hem proberen voor te lezen. Maar het is echt alsof je Chinees voorleest. Terwijl het gewoon een Nederlandse tekst is. Maar daar gaan we. Het is, het is een nergens hoogmikkend. Het is een achtenswaardige film. De geluidskwaliteit is uitstekend. En zelfs verbluffend goed is de vindingrijkheid en frisse zwart-wit fotografie van Gilbert Taylor. Die zou doen vermoeden dat de nieuwe golf van de spontane camera naar Engeland is overgeslagen en die de film visueel op peil houdt. In vergelijking met andere films zoals van tieneridolen als Elvis Presley, Cliff Richard en Johnny Hallyday, is deze eerste Beatles-film aan kop van de markt van het popamusement, ook in artistiek opzicht. Ja, daar heb je echt een woordenboek voor bij nodig om te begrijpen wat hier staat. Want dit was destijds de recensie in de Volkskrant. Oké. Okay. Goed, dan Engeland. Ja, Engeland wordt op deze dag in 1966 wereldkampioen voetbal door de dan nog West-Duitsland te verslaan met 4-2. Het gebeurt allemaal op Wembley in Londen. En de Bergen-op-Zoom wordt op 30 juli 1968 het huwelijk gesloten tussen Rob de Nijs en Ellie Hesseling. Begin jaren 70 verhuizen zij naar Alkmaar, waar Rob en Ellie een eigen club openen. Het gaat Rob de Nijs dan nog financieel voor de win. Vooral door het succes van zijn televisieserie.

0: vertellen, meneer.
1: Ja, met de inkomsten van zijn acteerwerk kunnen Rob en Ellie een oude pastorie in Spanbroek kopen. Die wordt door Rob de Nijs eigenhandig tot woonhuis omgebouwd. En in 81 gaan Rob en Ellie weer uit elkaar. En een geslaagde maanlanding van de Amerikaanse astronauten David Scott en James Irwin op deze dag in 71... tijdens de Apollo 15-missie. Dat is de vierde Apollo-missie van de NASA. Alfred Warden is de piloot. En bij deze missie wordt voor het eerst een maanwagen meegenomen. Daarmee zal ruim 27 kilometer worden afgelegd op de maan met een maximumsnelheid van rond de 13 kilometer per uur. En bij terugkeer blijkt dat de astronauten stiekem 400 enveloppen met postzegels hebben meegenomen op de maanreis. 100 voor de Duitse postzegelverzamelaars en 300 voor eigen verkoop. Vanwege dit voorval wordt het drietal gedegradeerd in rang. Enorm Apollo-schandaal toen. Ik pak er even een oude top 40 bij van 30 juli. En ik heb gekozen voor de Nederlandse top 40 van 13 juli 1965. In die lijst Donovan met Colors en ook The Birds met Mr. Tambourine Man. Nou, die hoor je zometeen beide op Radio Drenthe. Eerst de Hollies, I'm Alive, uit de top 40 van 30 juli 1965.

0: Basefit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Goedemiddag, het is 2 minuten voor 3:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Aan de Smeerveenweg in Tinaarlo is vanmiddag brand uitgebroken bij een woning. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat de brand daar overslaat. En bij een frontale botsing tussen een vrachtauto en een busje is vanmorgen op de N48 tussen Zuidwolde en Balkbrug een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer zat samen met 6 anderen in een busje en zij raakte zwaar gewond. En speelstad Oranje gaat onder de hamer. De veiling is het gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. In totaal wordt er door 30 schuldeisers bijna 50 miljoen euro geclaimd. Dit en veel meer is ook te lezen op rtvdrenthe.nl en in onze app. En voor het weer hebben we Gert Voerman.
5: De middag start met zon, maar geleidelijk aan komt er ook meer bewolking van het zuiden opzetten. Het is warm, op veel plaatsen rond de 30 graden. Eind van de middag in het zuidoosten misschien wat buiige regen. Dan begint het af te koelen. Met de zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen.
4: Alright. Zometeen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits. Waaronder Pieter Allen en Sister Sledge komt er ook aan.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis slim met Golden eSIM.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: beste. Het beste van de Drentse Dozen.
1: Van 24 tot op het 31 december heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Dozen, de muzieklijst voor en door Drenthe. En elk jaar kan je stemmen op je favoriete platen voor de Drentse Dozen. En wil je het beste uit de Drentse Dozen horen, dan kan je elke zaterdag luisteren tussen 12 en 2 hier op Radio Drenthe naar het beste uit de Drentse Dozen. Voor nu hebben we een duik in de Drentse Dozen. En vandaag een plaat die afgelopen jaar niet meer in de Drentse Dozen stond. Nee, maar de afgelopen jaren stond hij er wel in. 2021 op plaats nummer 700. In 2022 stond hij op 696. Dat was ook de beste notering voor de plaat. In 23 zakte hij naar 940. En vorig jaar, twee jaar geleden alweer, in 2024 dus op 937. En vorig jaar stond hij er niet meer in. Maar misschien is het wel een leuke suggestie om op te stemmen voor de komende Drentse Dozens. Als tip, Scott McKenzie, hier is San Francisco.
0: De Drentse Dozen tip.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: Ja, het muntje zit erin, in de Jukebox. En vandaag staan we in de Jukebox stil bij een bijzondere gebeurtenis. Op deze dag in 1958 wordt superster Kate Bush namelijk in Engeland geboren. En ze is vandaag 68 jaar geworden. Gefeliciteerd namens heel RTV Drenthe. Daarom nu twee nummers van Kate Bush achter elkaar in de Jukebox. Zometeen The Man with the Child in His Eyes. En eerst een andere van Kate Bush, namelijk deze. Wuthering Heights.
0: De Jukebox.

0: Portefel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Hé, hey, Tess.
6: Hé, hey, leef je weer een beetje na gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
9: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
14: Met

0: Studio Steenbergen.
1: Ma Baker heeft het ook warm op een dag als vandaag. Boni M op Radio Drenthe. Dit is Studio Steenbergen, 4:06. En Ruben is naar het dak gelopen van RTV Drenthe. Niet om het eind aan zijn leven te maken, want op het dak staat Bartje. Of, nou ja, staat. Stond in een ijs. In een ijskou, zeg maar, hè, Ruben?
2: Ja, dat klopt. Jij maakt er een luguber verhaal van, Dimitris. Bartje heeft ons de hele dag bezig gehouden. Die begon de dag inderdaad ingevroren in een ijsblok. Hebben we boven op het dak van de RTV Drenthe gezet aan de Bijlenstraat. En ja, de vraag was, hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Je kon reageren eerder vandaag tot een uurtje of één. En toen dachten we net na één en nou, het zal zo wel afgelopen zijn. Het heeft toch lang geduurd. Ik kijk nu op mijn horloge. Het is 4:05 geweest. Ja, ik ben Thomas naar boven gelopen om polshoogte te nemen. Ik moet je eerlijk zeggen, Dimitris, ik had gehoopt op een soort bang, een soort knal van nou, nu valt hij eruit. Maar dat is helaas niet gebeurd. Dus ik ga echt op miniscule niveau nu eventjes naast Bartje zitten.
1: Ach, wat is die klein? Wat is
2: over?
1: Op het beeld leek het echt.
2: Ja, dit is hartstikke.
1: Beeld was van een halve meter. Maar wat is dit, joh?
2: Ik hou mijn hand er even bij. Jij moet me van me aannemen. Het is een centimeter of 15, denk ik. Wel een prachtig beeldje overigens. Want dit is dus waar het ook allemaal om gaat vandaag. Je kunt dit prachtige beeldje winnen. Iemand maakt zich nog zorgen over de verf. Maar die zit er nog op. Hij is mooi rood nog. Met het RTV Drenthe logo op zijn borst. Maar goed, Dimitris, ik kan niet anders dan wel de conclusie trekken dat hij, ja, hij heeft wel de grond geraakt.
1: Oh ja?
2: Dat is ergens de afgelopen minuten gebeurd. Ja, dat is gebeurd. Ik zie het hieronder. Hij ligt even voor, als je meeluistert via de radio. Hij ligt op het dak, hebben een soort tralies, weet je wel. Een soort hekrasterwerk. En ja, hij raakt het hier wel aan. Dus de klok kan gestopt. En wat
1: Hoppakee.
2: We gaan doen, want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die antwoord hebben ingestuurd. Ja, hij heeft al even de grond geraakt. Wat we gaan doen, lijkt mij het beste, is dat we even de beelden terug gaan spoelen hier bij RTV Drenthe. Gaan we kijken hoe laat dat precies was. En dan straks, net na 5:00 bij Drenthe Nu, gaan we bekendmaken wie dit prachtige beeldje gewonnen heeft. Want ja, het is dus niet met die grote bang gebeurd zoals waar ik op hoopte. Maar het spel is wel een soort van over. Dus we gaan even kijken wie er gewonnen heeft. Hoor je straks na 5:00 bij Drenthe Nu.
1: Oh, nou, hartstikke goed. En dan, dan hoop ik dat het dat er ook echt iemand is die het tot op de minuut goed heeft. Of doe je wie het dichtstbijzijnde was?
2: Ja, nee, degene die inderdaad het dichtst bij zit. Maar er zijn heel veel antwoorden ingestuurd. Dus ja, iemand die zo rond de 5:00, tussen 5:00 en 15 minuten, 5:00 en 5:00 en 15 minuten zit, die heeft een grote kans om dit binnenkort op zijn schoorsteenmantel te zetten thuis.
1: Oké, hartstikke goed. Ruben! Kom van het dak af.
2: Gegroet.
1: Groeten. Oh, joh,
2: ik ga wel via de trap als je het goed vindt.
1: Ja, helemaal goed. Doe voorzichtig. Hoi. De beelden hiervan vind je ook op TV Drenthe natuurlijk. Ruben bij Bartje op het dak hier bij RTV Drenthe. En dan is er ook nog ander nieuws vandaag. In het nieuws dat speelstad Oranje onder de hamer gaat. De veiling is het gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. In totaal wordt er door 30 schuldeisers bijna 50 miljoen euro geclaimd. Het complex waar speelstad Oranje op staat is ruim 30 hectare. En op dat terrein staat naast het voormalig attractiepark ook een hotelcomplex in aanbouw, horeca en een parkeerplaats. Ja, dat speelstad Oranje, wie is er niet geweest in zijn jeugd, hè? Of met de kinderen, dat kan natuurlijk ook. Hadden ze daar nou ook een grijpautomaat?
3: Ik was laatst nog op de kermis. Die horlogegrijpmachines, die staan daar nog steeds, hè? Met zo'n klauw en zo. Dat is niet te geloven, toch? Mensen gooien daar nog steeds geld in. Hoeveel geld ik daar vroeger niet in heb getiefd, jongen? En die klauw, die doet het nog steeds niet, hè? Nee, de klauw doet het nog steeds niet. Technisch kunnen we alles, of niet? Je kan swipen wat je wil. Er rijden karretjes rond op de maan. Een cameraploeg in je urinebuis. Maar die klauw doet het nog steeds niet. Beetje research and development, of niet? Jongen. Nee, de klauw doet het nog steeds niet. Het is gewoon een klauw, maar je doet het niet. Daarom heeft een piraat ook een haak. Ja, als een piraat naar de kermis gaat, is het gewoon horloge. Nou, dat is best wel een simpel spelletje. Wil je een horloge? Wat dan? Wil jij een horloge? Dat op een gegeven moment de vent gaat. Zo, je hebt een lucratieve prothese. Ja, dankjewel. Wil je een horloge? Nee, dankjewel. Heb je borrelnootjes? Wat is dat dan weer voor stomme vraag? Je ziet dat ik een haak heb. Maar ja, wat is dat nou voor stomme vraag? Oh, sorry, ik wist niet dat je zo'n gevoelige piraat was. Ja, nou, toevallig vind ik dat is dat nou eens stom? Nou ja, sorry, misschien reageer ik ook te heftig. Dat is mijn ding dan. Sorry, wil je een horloge? Nee, dankjewel. Ik weet al hoe laat het is. Oh ja, hoe laat is het dan? Tijd voor borrelnootjes.

0: Op Tjak.
1: Met Robert Oosting.
2: Ja, Robert is vanmiddag op Tjak. Robert, waar ben jij?
3: Wij zijn in Boomsmulde, drak verzeild in gesprek met Jo Vals een klein beetje. Want wij hebben het over bloemschikken en over gereedschappen van bloemschikken. En dat heeft alles te maken met ja, toch wel een klein beetje een ster op dat gebied waar wij zijn. En ze begint al een klein beetje te blozen. Want Charissa Bloemsma die bij mij stiet, die is daar niet zo van, hè?
4: Nee.
3: Al die aandacht.
4: Nee, ik hou niet zo van die aandacht. Nee,
3: we gaan het toch de komende 4 minuten maar even wel het erover hebben. Want jij kan iets wat, in ieder geval ik niet beheers de techniek. En dat is prachtige, boeketten, het is geen boeket, bloemstukken, laten we zo maar nu maken. En daar ben je zo goed in dat achter ons een wand met maar liefst 10 oorkondes, bewijs van deelname, certificaten, diploma's, weet ik wat allemaal hangt. En ik complimenteer jij ermee. Jij zegt, ja, maar dat is nog lang niet alles.
4: Nee, dat klopt. Ik heb er meer. Maar het kan niet allemaal hier hangen.
3: De wand is te klein.
4: De wand is te klein, maar ik heb het belangrijkste heb ik hier uithaald.
3: Yeah.
4: En ik ga ook verbouwen hier, dus ik heb niet alles hier nu liggen en hangen. Nee.
3: Nee, maar dit is je werkplek, je bescheiden werkplek, wat misschien over 10 jaar wel een vorm aanneemt waar wij nooit bestaan nog helemaal niet van weten. Maar neem ons even een klein beetje met, want jij bent ontzettend goed in het maken van bloemstukken. Zo goed dat jij aan het WK deelnemen mag.
4: Ja, dat klopt. Ik heb in maart heb ik het Nederlands kampioenschap Skills gewonnen.
3: Ja.
4: Dat is
3: wat is dat?
4: Ja, dat is eigenlijk
3: natuurlijk.
4: Ja, dat is eigenlijk een beroepenwedstrijd. Dus eigenlijk voor elke beroep was. Je hebt gastvrouw, je hebt kapper, je hebt weet ik het wat allemaal. En ik heb meegedaan bloembinden.
3: Ja.
4: En daar heb ik een mooie eerste plek mogen behalen. En toen kwamen ze naar me toe van ja, je hebt ook de juiste punten behaald. Je hebt meer dan 85 punten van de 100 gehaald.
3: Ja.
4: Dus mag je naar Shanghai.
3: En het WK is in Shanghai.
4: Het WK is in Shanghai. Dus in september reis ik af naar Shanghai. En tot die tijd trainen.
3: Ja. En trainen, dat is ook iets waar je nou druk mee bezig bent hier. Want ik zie hier ook weer een prachtig boek. Ik dacht dat het al af was. En jij zegt, nou, ik ben pas net begonnen.
4: Ja, klopt. Nee, ik ben nou aan het oefenen met de Ikebana-kunst. Dat is iets...
3: Wat?
4: De Ikebana-kunst, dat is een techniek wat ze in China veel gebruiken. Dat is op een ring met allemaal prikkers. En daar moet je de bloem opprikken. Dus...
3: Dit is die ring die hier in het vader ligt?
4: Ja, en ik heb hier ook nog een.
3: Oh, dat is een kleine.
4: Dit is een kleine.
3: Die er dan straks binnenin nog.
4: Dat kan. Oh. Ja, je kunt er van alles mee. Maar mensen die hobby bloemschikken, die kennen Oasis wel. Kun je in het schuim steken. Er ligt ook een action. Prik al die kinderen hun vingertjes in.
3: Oh, niet alleen kinderen. Ik mag het zelf ook graag doen.
4: Nou, heb ik een hekel aan.
3: Dat begrijp ik.
4: Maar dit is Ikebana. En dat zijn eigenlijk een soort spiekers die omhoog staan. En daar kun je dus de bloem op prikken. En dat gebruiken ze in China heel veel, maar met echt enkel fout van bloem. Dus echt weinig bloemen en op een bepaalde maan-zon verhouding doen zij dat. Nou, we weten, we hebben een gereedschaplijst gekregen wat we in China krijgen. En een materiaallijst, daar staat een Ikebana op. Dus, met andere woorden, ik moet leren hoe je zo'n ding moet gebruiken.
3: Precies, je weet nog niet precies wat je doen moet, maar dat er een Ikebana te pas aan komen kan, dat weet je wel.
4: Dat weet ik wel.
3: Dus nou ben je druk bezig om dit jezelf meester te maken.
4: Ja, want het is wel heel leuk hoe zij dat doen. Maar ik wil wel met mijn stijl daar staan. Kijk, je gaat natuurlijk voor een podiumplek. Maar ik heb wel gezegd, als ik die podiumplek haal, wil ik het tenminste met mijn eigen stijl doen.
3: Ja.
4: Dus ik ben gewoon aan het leren, hoe gebruik ik dit? Want een steel schuin, snij je normaal heel schuin af. Dat kan nou niet. Je moet hem wat rechter afsnijden. Dus je moet wat dat betreft ook anders werken. Dus ja, wat dat betreft moet je heel veel leren. En hoe kan ik dit dan eigen maken?
3: Ja.
4: Zo. Ja, zo door oefenen, ja.
3: Precies, heel veel oefenen. Hé, nou, dat is een hele domme, praktische vraag, hoor. Maar ik zie hier een dahlia. Ik weet niet, behoort niet wat dit voor bloemen allemaal binnen. Een roos en... Nou ja, precies. Jij werkt er dagelijks mee. Heb jij dan ook een favoriet? Daar ben ik benijd naar. Dat is een bloem, daar kan ik altijd met u de voeten. Of dit is een iets waar ik me graag... waar in mijn bloemstuk altijd terugkomt of zo.
4: Oeh,
3: een handtekening.
4: Ja, nou echt een specifieke bloem heb ik niet per se. Waar ik wel heel erg van hou is, het is nu zomer. En ik woon in Boversmulde. We hebben hier heel veel kwekers, pluktuinen, weet ik het wat. Al deze bloemen komen uit de pluktuin Hogesmuldeweg bij de pluktuinzusters. Heb ik vast gekregen, want ze zeiden van nou, hartstikke leuk dat je traint. Kom maar plukken. En ik hou heel erg van dahlia's, maar ook van zinnia's. Die ben ik zelf ook aan het kweken weer in de tuin. Het zijn prachtige bloemen. Dus daar werk ik wel graag mee. Maar zoals deze venkel wat erin zit. Ja, dat groeit gewoon ook in de berm. Het is hartstikke mooi.
3: Yeah.
4: En hetzelfde met amimaïs groeit ook in de berm. Dus eigenlijk alles wat de natuur geeft, vind ik prachtig.
3: Dus ja, want we kunnen dit als onkruid beschouwen bijvoorbeeld. Maar jij zegt, nee, het is geen onkruid. Ik ga hier wat prachtigs van maken.
4: Ja, nee, maar dat is
3: op je Ikebana.
4: Wel... Ja, dat is goed. Ja, zeg je goed. Ja, het is wel hoe ik het tegenaan kijk. Ook met boeketten maken en weet ik het. Ik bedoel, ik was ook bij de pluktuin en die meiden ze tegen mij, nou, wat wil je nog meer? Toen zei ik van, nou, doe maar die leeuwbek. Toen zei ze tegen mij, maar die is uitbloeid. Ik zeg, ja, dat klopt, maar die wil ik.
3: Yeah.
4: En want die zaaddozen, dat geeft bijvoorbeeld ook weer een sierwaarde. Dus het is niet alleen de bloei van een bloem, maar ook de groei en het verval. Precies. Kan ook heel veel sierwaarde.
3: Verval is ook een prachtig thema natuurlijk in allerlei culturen.
4: Ja, zeker.
3: Je een bloemstuk ook terug te zien.
4: Ja, ik vind alle thema's van de bloem, dus echt het goede bloei en verval laten zien, je stuk vind ik ook heel tof om te doen. Ja, absoluut.
3: Wanneer is het WK? Want wanneer kom jij in actie daar?
4: In september, 18 september vertrekken wij met heel Team Netherlands. En wij komen dan 28 september pas weer terug. Precies. En we hebben 4 wedstrijddagen en een hele grote openingsceremonie en een grote sluitingsceremonie. Het is eigenlijk een beetje het Olympische Spelen van de beroepen.
3: Oké, nou, ik ben heel benieuwd. We gaan dat gewoon volgen. Natuurlijk, en hoe schat jij je kansen in? Ik weet niet wat het deelnemersveld verder allemaal te bieden heeft.
4: Nou, ik vind het heel lastig inschatten, want het is mijn eerste echt wereldwijde wedstrijd. En kijk, in het Europese gedeelte van de wereld hebben we allemaal een beetje dezelfde stijl. Mm-hmm. Daar komen wel bepaalde dingen terug. Nou, nu moet je het ook echt tegen Aziatische mensen opnemen. Die hebben een hele andere stijl. Je hebt ook Aziatische jury. Dus ik vind mijn kansen inschatten heel lastig. Maar ik heb wel gezegd, top 10 moet ik redden van mezelf.
3: Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Wij gaan dat natuurlijk volgen. En ja, succes. Ik hoop dat het lukt. Bent nog één keer. Wat is het nou voor een ding?
4: Ikebana.
3: En we gaan Charisse dus volgen hier in Boomsmilde. Ja, en als je vanavond nog meer zien wilt, ik geloof dat de televisie er straks ook nog helemaal te pas komt.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Goedemiddag, het is exact 4:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Aan de Smeerveenweg in Tinaarlo is vanmiddag brand uitgebroken bij een woning. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden en om te voorkomen dat de brand overslaat. Bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een busje is vanmorgen op de N48 tussen Zuidwolde en Balkbrug een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer zat samen met 6 anderen in een busje en zij raakte zwaar gewond. En speelstad Oranje gaat onder de hamer. De veiling is het gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. In totaal wordt er door 30 schuldeisers bijna 50 miljoen euro geclaimd. En dit alles en veel meer is ook te lezen op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. Dan gaan we naar het weer. Gert Voerman.
5: De middag start met zon, maar geleidelijk aan komt er ook meer bewolking van het zuiden opzetten. Het is warm, op veel plaatsen rond de 30 graden. Eind van de middag in het zuidoosten misschien wat buiige regen. Dan begint het af te koelen. Met de zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen.
4: Alright. Zometeen dikke prijzen te winnen in Tientje of Tombola. Leuk, we gaan het weer spelen. Hopelijk doe je mee. En muziek onderweg op Radio Drenthe van UB40 en de Steve Miller Band. Verwarm niet met Eminem.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
8: Studio Steenbergen.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe.

0: spelen. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk op deze warme donderdagmiddag. Tientje of tombola? Er staat een tombola in de studio van Radio Drenthe. Dat is een snoepautomaat, toch?
1: Zo kun je het wel zeggen, hè?
0: Ja. En die is gevuld met 100 balletjes. En er zijn al wat balletjes uit. En die balletjes die zijn gevuld met dikke prijzen. We hebben cadeaubonnen. We hebben designer zonnebrillen. We hebben ook een, hij zit er nog in, een hobbelpaard.
1: Maar ook een heel klein prijsje.
0: Oh ja?
1: Dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Ja.
1: De winkelwagenbuntjes, die zijn er natuurlijk ook.
0: De sleutelhangertjes en de stickers. Maar er zit ook nog wat dikke prijzen in. Want ook nog die hoofdprijs natuurlijk, hè? Boven het TT-circuit vliegen met een helikopter.
1: Nou, wie wil dat nou niet? Dat is toch wel een mooi prijs.
0: Zo is dat. Roy, jij gaat zo meteen bij de tombola staan in die studio. En dan trek je er een balletje uit. Tenminste, we maken een tientje naar je over.
1: Dat
0: zo,
1: mag ook.
0: Ja, zo is het. Zit je te luisteren en wil je meespelen met tientje of tombola... dan moet je de instapvraag goed hebben. Zullen we gewoon de instapvraag maar bekendmaken?
1: Doe eens gek.
0: Ja, daar gaan we. Tientje of tombola. Ja, deze vraag moet je dus goed hebben om te kunnen meespelen überhaupt met tientje of tombola. Daar komt ie. In Nederland staan 54 hunnebedden. 52 daarvan staan in onze provincie Drenthe. Maar in welke provincie staan die andere twee?
1: Nou, moet te doen zijn, toch?
0: Ja, je kan ook gokken.
1: Ja.
0: Zal wel ergens in de buurt zijn.
1: Ja. Ja,
0: Nederland heeft 12 provincies, dus kies maar een van de 11 uit. En bel maar of app maar 0592-33-1188. Instapvraag voor tientje of tombola is dus... in Nederland staan 54 hunnebedden, 52 daarvan in Drenthe. Maar in welke provincie staan die andere twee? Als je wil meespelen, mag je nu bellen of appen 0592-33-1188. Kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je kiezen tussen een tientje of iets uit de tombola.

0: telefoon Gerrit-Jan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Waar bel je vandaan, Gerrit-Jan?
1: Noordwolde, Friesland.
0: En hoe is het daar?
1: Bewolkt, maar wel lekker buiten, lekker aan het lezen.
0: Dus. Buiten aan het lezen. En wat voor boek lees je?
1: Een detective. Dus.
0: Sorry?
1: Een detective. Ja, spannende boete.
0: Zo. Dus, ja, mooi. Ja, dat is wat anders dan een Donald Duck natuurlijk in Achtertuin lezen.
1: Ja, zeker. Dus. En natuurlijk Radio Drenthe luisteren.
0: Ja, maar dat doe je dan in Friesland. Moet je niet naar de Friese omroep luisteren?
1: Nou, ik heb heel lang in Drenthe gewoond. Dus ja, dus dan blijf je hangen, hè?
0: Ah.
1: Zo gaat dat.
0: Ja, je blijft toch bij je roots dan, Gerrit-Jan.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: En dan hoor je bij deze fijne omroep dat we bezig zijn met Tientje of Tombola.
1: Ja.
0: Ja, de instapvraag was: in Nederland staan 54 hunebedden. 52 daarvan staan in Drenthe, maar in welke provincie staan die andere twee?

0: geweest, dus.
1: Oh, en hoe zag hij eruit in het museum?
0: Ja, ik vind het toch altijd minder mooi dan in het echt buiten.
1: Ja, precies. Nou ja, goed, dan heb je nog meer dan 50 anderen die je gewoon kan opzoeken dan, hè?
0: Ja, zeker.
1: Kost dus even wat tijd, maar dan kan je er gewoon langs rijden in Drenthe.
0: Ja, daarom.
1: Zo is dat. Hé, hey, ik mag je feliciteren, want je hebt sowieso nu een tientje gewonnen. Wil je het hierbij houden of wil je iets uit de tombola?
0: Ik ga natuurlijk voor de tombola.
1: Jij gaat voor de tombola.
2: Tientje op tombola.
1: Ja. Hartstikke goed. Ik probeer het beeld even mee te schakelen, maar...
3: We kijken nu naar een bankje.
1: Ach. Door dat tropenrooster moet ik zoveel dingen tegelijk... Ah, kijk, daar hebben we de tombola op beeld op TV Drenthe. Ik moet alles zelf doen tegenwoordig. Dat is echt... Vroeger had je daar nog assistentie bij. Maar kijk, Roy staat bij de tombola. Goedemiddag, Roy.
3: Dag. Zal ik eens een slinger aan gaan geven?
1: Ja, en ik hoop dat er wat moois uit terecht komt.
3: De vraag.
0: Ja.
1: Daar gaat het balletje. Kijk je mee ook, Gerrit-Jan?
0: Ja, zeker.
3: Een blauw-groen balletje, dat zegt natuurlijk helemaal niks, de kleur.
1: Oh, je gaat hem openmaken.
3: Ja. Het is een...
1: Nou.
3: Hele kleine briefjes. Even kijken.
1: Heb je een leesbril nodig?
3: Het is een Bartje sleutelhanger.
0: Ah, leuk.
2: Gefeliciteerd.
1: Oh. Lekker man, win je toch eventjes zo op de donderdagmiddag. Een Bartje sleutelhanger.
3: Dat is wel echt een leuke sleutelhanger, hoor.
1: Ja, dat is ook echt, mis mee. Echt een Drents product natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Gaan we helemaal opsturen naar Friesland.
0: Helemaal goed.
1: Ik hoop dat de postbode hem accepteert. Dat hij hem niet in de hand steekt daar in Friesland, hè?
0: Nee, kom goed.
1: Hartstikke goed. Dankjewel voor het meedoen en een prettige dag.
0: Graag gedaan.
1: Veel plezier in de detective, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, hoi.

0: hele dag troep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Radio Drenthe.
10: Studio Steenbergen.
9: Met

0: Studio Steenbergen.
1: Dancing in the Street, David Bowie en Mick Jagger op Radio Drenthe. Het is 4 minuten over 5. Welkom bij het laatste uur Studio Steenbergen. Hier op Radio Drenthe. En we gaan zo meteen terugblikken op wat er is gebeurd op de radio vandaag. Hier op Radio Drenthe. Je hoort dat zo meteen allemaal nog een keer achter elkaar. En heb je nog een belang bij een attractiepark? Ja, je hebt wat geld op je bankrekening staan. Nou, dan zou het best wel wat voor je kunnen zijn. Want speelstad Oranje gaat onder de hamer. De veiling is het gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. In totaal worden er door 30 schuldeisers bijna 50 miljoen euro geclaimd. Och, wat zit die man toch in de pinari. Vreselijk. Goed, meer nieuws zometeen. Natuurlijk om 5:30 dan weer een gloednieuw bulletin. Backman Turner Overdrive staat voor je klaar. You ain't seen nothing yet, hoor je zometeen naar Leon Moorman.

0: Eggman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Dit is Radio Drenthe. 12 minuten over 5. Iedere werkdag tussen 5 en 6 blikken we op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag is het de dag dat er dit gebeurde. Inwoners van Midden-Drenthe die hun eigendommen kwijtraken door uitbreiding van oefenterrein De Haar krijgen volledige compensatie. Dat heeft het ministerie van Defensie laten weten. Judith sprak er vanmorgen over met burgemeester Jan Zwiers van Midden-Drenthe. En het gesprek klonk zo.
1: Een volledige schadeloosstelling is dus een van de toezeggingen die u krijgt. Wat vindt u daarvan?
2: Nou ja, dat is denk ik positief. Dat Defensie daar ook heel expliciet in uitspreekt. Dat mensen die hun woning of grond of iets anders verliezen, dat die recht hebben op een volwaardig, een waardig toekomstperspectief. En die toezegging, dat is een heel goed punt, denk ik. Want dat sluit ook aan bij ons compensatiebord wat we met elkaar in het gebied hebben opgesteld.
1: Ja, een volledige schadeloosstelling, hè, waar Defensie dus nu mee komt. Wat betekent dat eigenlijk? Is dat volledig de waarde van je boerderij en je grond bijvoorbeeld krijgen? Of is dat nog meer? Wat houdt het in?
2: Nou, het is wel meer dan dat. Maar goed, het neemt niet weg natuurlijk dat alleen het compenseren van het vastgoed en dergelijke, dat nog niet alles is. Want kijk, boeren willen ook graag blijven boeren. Dus er moet ook een soort toekomstperspectief zijn. En soms zijn het familiebedrijven die opvolging hebben. Dus dat is één ding. En twee is, er wordt natuurlijk omzet misgelopen. Er zijn investeringen gedaan die je niet terug kunt verdienen. Dat moet allemaal wel gecompenseerd worden. En daar gaan ze nu expliciet op in. En dat is denk ik wel prima. En een heel goed vertrekpunt voor gesprekken.
1: Ja, ze hebben meerdere punten. Defensie zegt ook in gesprek te gaan met bewoners, ondernemers, organisaties, maar ook met bestuurders over hoe het grotere oeverterrein in het gebied past. Bestuurders dus ook, daar zit u ook bij. Wat vindt u van die toezegging?
2: Ja, daar hebben we om gevraagd. En hebben we gezegd van wij willen graag zo snel mogelijk dat het gebiedsproces start. En dat hebben we ook met de inwoners in het gebied en de ondernemers in het gebied besproken. Dat gaat na de zomer opgestart worden. En dat wij aan tafel worden uitgenodigd. Ook dat staat in ons compensatiebord dat we dat willen. En dat honoreren ze dus ook. Betekent niet dat er al allerlei toezeggingen zijn gedaan op inhoud. Dat moet allemaal nog gebeuren. Uh-huh. Maar dat we aan tafel zitten, dat is op zich al heel positief natuurlijk.
1: Ja.
2: Want dat betekent dat we serieus genomen worden.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Radio Drenthe, de Zombies. Time of the season. Het is 6:09. Dimitri is hier zo. En elke werkdag tussen 5 en 6 blikken we op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. Vandaag is het de dag dat er dit gebeurde. Het is rustig op de Drentse wateren. Dat heeft meerdere oorzaken. Onder andere de hoge dieselprijzen zorgen voor minder pleziervaart. En ook staat het water in veel kanalen laag. In Drenthe komt daar nog iets extra's bij. De afgesloten Noorderburg. Ja, dat is net buiten Assen, die al maanden afgesloten is. Hier staat Noorderburg, maar is het Noorderbrug of Noorderburg? Nou, daar kom ik later nog even op terug. Judith sprak vanmorgen met havenmeester Johan Drent uit Nieuw-Amsterdam. Want zelfs daar voelen ze de afsluiting van die brug. Ah, het is toch wel een brug. Dat is een typfoutje. Hè? Nou, daar gaan we.
1: Ja, daar is het ook een heel stuk rustiger. Hoor. Normaal ligt het best vol daar. Ja, je kunt echt wel merken dat het rustig is en dat het Twentekanaal nu afgesloten is. Je kunt nu maar van 1 richting, of 2 richtingen in principe, vanaf de Veenvaart richting Hoogeveen of van Hoogeveen net andersom.
2: En natuurlijk ook gevolgen voor de ondernemers die daar zitten, hè?
1: Ja, ga daar maar wel vanuit, ja, dat ja. Die veel minder omzet hebben. Ja.
2: Ja. Hoge brandstofprijzen spelen ook een rol, maar dan zou dat eigenlijk voor de rest van Nederland ook moeten gelden, toch?
1: Ja, maar op het water algemeen is het rustiger.
2: En wat betekent dat voor u als havenmeester?
1: Nou ja, wij zijn een vereniging en we hebben vaste leden met vaste ligplaatsen. En ja, we merken ook gewoon dat er minder leden weggaan met de boot.
2: Ja, wat kan Drenthe, wat kunt u, wat kunnen we eraan doen om mensen toch hier naartoe te lokken met hun boten?
1: Ik denk aantrekkelijker maken.
2: Want wat is niet aantrekkelijk genoeg dan?
1: Nou, de diepgang, dat wordt ook steeds minder natuurlijk, van de verlengde Hoogeveense vaart. We horen nu ook veel klachten dat mensen met gewone jachtjes die al vastlopen met een diepgang van 1,20, 1,25 op bepaalde plekken. Dus ja, terwijl dat eerder wel veel dieper was.
2: Daar heb je niet op stel en sprong wat aan gedaan. Aan die dieselprijs ook niet. Die Noorderbrug, hè, die eigenlijk in mei weer geopend zou worden. Maar ja, dat is nu 2 keer uitgesteld, die opening van die Noorderbrug. Als die weer open gaat, hè, verwacht u dat dat ook weer een toestroom geeft aan pleziervaart?
1: Ja, want als je bijvoorbeeld vanuit Groningen komt, ja, die pleziervaart mis je nu ook, hè. Want dat gaat daar langs. En dat moet nu via het Van Starkenborghkanaal, Prinses Margrietkanaal. En die komen in Friesland uit. Dus in principe wordt Drenthe dan overgeslagen.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
4: 17:55, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Een 18-jarige man uit Nijmegen komt onder voorwaarden op vrije voeten, ondanks ernstige verdenkingen tegen hem in een onderzoek naar meerdere explosies in Emmen en Amsterdam. Dit bleek tijdens een eerste inleidende zitting. En aan de Smeerveenweg in Tienaarlo is vanmiddag brand uitgebroken bij een woning. De woning is volledig verwoest. En bij een frontale botsing tussen een vrachtauto en een busje is vanmorgen op de N48 tussen Zuidwolde en Balkbrug een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer zat samen met 6 anderen in een busje en zij raakten allemaal zwaar gewond. Dit en veel meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en in onze app. En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we contact met Gert Voerman. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja. Het is warm, maar het is wel bewolkt vandaag.
5: Ja, twee gezichten eigenlijk. Vanochtend was de zon goed te zien, was het gewoon tamelijk zonnig. Maar in de loop van de middag zag je steeds meer bewolking binnenkomen. En momenteel in de provincie is het overal bewolkt. En dat zie je ook in de tweedeling, zie je ook in de temperatuur terug. Want voor de bewolking kwam, was het in Wijster bijvoorbeeld 29 graden. In Dieven 29,3. Hoogveen zelfs 30,1. Maar momenteel in diezelfde Wijster 23,9. En in Hogeveen slechts nog maar 24 graden. En dat komt ook omdat die wind naar het westen is gedraaid. Het is droog, er zit wat buien, neerslag boven Gelderland, stukje Overijssel, komt naar het noordoosten toe. Dus in het zuidoosten van de provincie kan de komende uren wat buiige regen vallen. Ik denk niet dat het veel is. De meeste regen verdampt onderweg. En in de loop van de avond en vannacht klaart het weer op, koelt het af. Wat minder warm dan afgelopen nacht. Toen was het in de steden plaatselijk 20 graden, komende nacht 15 tot 16 graden. De lucht is vochtig, dat betekent dat de plaatselijk wat mist kan ontstaan, vooral op het platteland. En morgen overdag ligt het scheidingsgebied tussen koude en warme lucht over ons heen. Althans minder warme lucht. Dat betekent bewolking, ook ruimte voor de zon. En die temperatuur van noordwest naar zuidoost 23 tot 25 graden. Een zwakke tot matige wind uit een waarschijnlijk oostelijke richting. En daar kan lokaal een bui vallen. Ik denk niet dat het grootschalig wordt, maar zou een paar buien kunnen vallen. En het is natuurlijk nog steeds welkom.
4: Ik kan ook kijken naar komende week.
5: Ja, als ik kijk. Ja, het weekend. Als je kijkt naar de zaterdag en de zondag, dan bouwt zich een zwakke rug van hoge luddruk op. Dat betekent zaterdag flinke zonnige periode. Ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Misschien heel lokaal nog een bui, maar ik denk op de meeste plaatsen droog. Gemiddelde temperatuur 24 graden. Dat betekent dat plaats ook even weer de 25 graden aangetikt kan worden. Zondag gemiddeld 26 graden. Dus dan wordt het overal toch wel weer zomers, denk ik, met flink wat zon. En maandag waarschijnlijk 28 graden, maar nog steeds flinke zonnige periode. Dus die zomer blijft gewoon, zij met tussen aanhalingstekens een klein dipje op dit moment en morgen overdag.
4: Oké, nou dat klinkt allemaal fantastisch, Gert.
5: Ja, voor de vakantiegangers, dat is allemaal bruikbaar weer wat mij betreft.
4: Zo is dat. Fijne avond.
5: Oké, het zal er.
4: Hoi. Zometeen op Radio Drenthe muziek van de OMD en Suzanne en Freek.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Studio Steenbergen.

0: Suzanne Freek, halverwege Radio Drenthe, 6:08. Iedere werkdag tussen 5 en 6 blikken we terug op Radio Drenthe op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag is het de dag dat er het volgende gebeurde. Ja, als je naar TV Drenthe hebt gekeken vandaag, dan heb je hem niet kunnen missen. Een ijsblok. En niet zomaar een ijsblok, maar een ingevroren beeldje van Bartje. De vraag was, na hoeveel tijd is Bartje uit het ijs bevrijd? Nou, winnaar van de Bartje uit het ijs actie is Jantje Levinga. Met 5:17:43. Vanmorgen rond 11:15 klom Ruben met dat grote blok ijs het dak op hier bij RTV Drenthe om Bartje daar in de zon te zetten.
1: Zo, het is ook warm buiten, Wim, zeg hé.
2: Ja, dat was ook de bedoeling van
1: het spel. Ik was even bang dat het zonnetje niet zou schijnen vandaag. Ja, dat is waar. Ik was even bang dat het hier niet zou schijnen vandaag, maar de zon schijnt. Dan zet ik Bartje hier neer. Dan zeg ik hocus pocus Pilatus pas. We starten de tijd.
2: Ja, want er staat
1: dan staat er namelijk ook een grote klok in beeld.
2: Ja.
1: Ja, de klok die zo meteen gaat lopen, die telt ook op. Dus die begint bij 0 en die telt op. En op het moment dat Bartje voor het eerst de grond raakt, dan is de tijd gestopt. Dus degene die daar het dichtst bij zit uiteindelijk, die wint dat prachtige beeldje dat erin zit. Nou, en dan is maar de vraag, Wim, wil je ook een duit in het zakje doen? Wat denk je ervan? Hoe lang gaat het duren?
2: Nou, ik gok erop dat het na 6:00 vanmiddag is. Dus dat zal 7
1: nou,
2: uur
1: zijn. Dat dacht ik
2: zijn.
1: Ook.
2: Ja.
1: Nou, jongen. Nou, succes.
2: Succes.
1: Ik hoop dat je snel bent bevrijd.
2: Mooi zo.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Wonderful world, beautiful people. Jimmy Cliff hier op Radio Drenthe. Het is 6:08. Om 6 uur een uur lang Johan Derksen hier te horen met muziek voor volwassenen. En elke werkdag tussen 5 en 6 blikken we terug op wat er op Radio Drenthe is gebeurd die dag. Nou, vandaag is het de dag dat er het volgende gebeurde. Komende zondag vindt het Keienfestival plaats in Westerbork. Ja, door het hele centrum is heel veel te zien, vooral op muzikaal vlak. Zo is er een rockplein, een Hollandse avond, een soort feestplein, Hollandse muziek. En ook een akoestisch plein. En op die laatste plek spelen ook oud-winnaars van het Drents Liedjesfestival. Jolien Dijkstra en Erik Koerts. Wim belde vanmorgen met Jolien en vroeg haar, wat spelen jullie zoal?
1: Ja, wij doen eigenlijk al zo'n 10 jaar, ik moet wel zeggen dat we de laatste jaren wat actiever zijn geworden. Maar als akoestisch duo spelen we ontzettend veel bruiloften, kleine festivals, terrassen, feestjes, partijen. Dus eigenlijk doen we al heel veel samen. Nou, het leuke is, omdat we akoestisch zijn, kunnen we elke week onze setlist een beetje omgooien. Dus elke keer hoor je wat anders. Maar we proberen de echte coverband clichés een beetje te ontwijken, maar wel de herkenbare nummers te spelen. Dus het kan echt wel van Maan en Goldband naar, Alanis Morissette gaan.
2: Radio Drenthe.
3: Hey.

0: Weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Hey Tess.
6: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
8: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een staddeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
12: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
13: Hè? Nu alweer?
12: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
13: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
12: Ook dan moet je aangifte doen.
13: Nou, goed dat je het zegt.
12: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Radio Drenthe.
4: Muziek voor volwassenen.
9: Met Johan Derksen.

0: samenstelling en presentatie Johan Derksen.
1: David Lee Roth, dat is een rockzanger uit Indiana. Hij was de zanger van Van Halen en daarna had hij een eigen superband met gitarist Steve Vai en drummer Greg Bissonette. Dit is een cover van de Beach Boys. Het werd de nummer 1 hit in Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 2 in Canada, 3 in Amerika, 6 in Zweden en Nieuw-Zeeland en 28 in Nederland. David Lee Roth, California Girls.

David Lee Roth, California Girls. Long John Baldry, dat is een Engelse blueszanger. Hij ontdekte Rod Stewart en ook Elton John. En Elton John gebruikte de naam van zijn ontdekker als artiestennaam. Long John Baldry was de zanger van Blues Incorporated, Cyril Davis All-Stars, The Hoochie Coochie Man, Steam Packet en Blues Sology. In de jaren 70 verhuisde hij naar Canada. Hij overleed in 2015 in Vancouver. Hij werd 64 jaar. Long John Baldry. Gee, baby, ain't I good to you?

Long John Baldry, G-Baby, Ain't I Good To You. Het komt van het album Back to the Future van Huey Lewis en The News. En dat was de soundtrack van de film uit 1985. Het is een eigen compositie van Huey Lewis. En het nummer was een nummer 1 hit in Australië, Canada, Japan en Amerika. Het eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Zuid-Afrika, 5 in Ierland, 7 in Spanje, 9 in Engeland en 25 in Nederland. Huey Lewis en The News, The Power of Love.

Huey Lewis and the News, The Power of Love. Tim Harden, dat was een geweldige songwriter uit Oregon. Dit is een single uit 1966 en die werd 262 keer gecoverd, onder meer door Bobby Darin, The Four Tops, Joan Baez, David Garrick, The Small Faces, Johnny Cash samen met June Carter, Waylon Jennings, Chicken Shack, Bob Seger en Robert Plant. En dit is de componist zelf, Tim Harden, If I Were a Carpenter.

Tim Hardin, If I Were a Carpenter. De Eurythmics, dat was de band rond de Schotse zangeres Annie Lennox en de Engelse gitarist Dave Stewart. En daarvoor spelen ze al samen in The Tourists en in The Catch. Dit komt van het album Touch. En dat album dat werd een hit in Duitsland, Amerika, Engeland, Zweden, Noorwegen, Nederland, Ierland, Canada en Australië. De Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

De Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Travis Tritt, dat is een countryzanger met een rauw randje uit Georgia. De man heeft 40 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. En hij speelde in films met Woody Harrelson, Kiefer Sutherland, Steve Martin, Dan Aykroyd en Steven Seagal. Travis Tritt, Tougher Than the Rest.

Travis Tritt, Tougher Than The Rest. Rick Springfield, dat is een zanger uit Australië. Hij was daar de frontman van de band Zoet. In 1981 verhuisde hij naar Amerika en daar had hij meteen een grote hit. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Australië, het nummer 6 in Canada, 43 in Engeland. Rick Springfield, Jesse's Girl.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ain't Wasting Time van Nicky T en de Snake Charmers is het album van deze week. En Nicky T vormde zijn band in 2009. De Snake Charmers. En de band is sterk beïnvloed door de muziek van B.B. King, Magic Sam, Bobby Bland en Ronnie Earl. Nicky T en de Snake Charmers. That's all I need.

Nicky T en de Snake Charmers, That's All I Need. De Mavericks uit Miami, dat was de band van zanger Raoul Malo. En hij was een fan van Roy Orbison, Elvis Presley en Johnny Cash. En dat is goed te horen. Dit was een hit in Amerika en in Canada voor de Mavericks. All That Heaven Will Allow.

The Mavericks, All That Heaven Will Allow. Het komt van het album Little Creatures van de Amerikaanse band The Talking Heads. En het is een compositie van zanger David Byrne. Het eindigde 5 in Nieuw-Zeeland, 6 in Ierland, Zuid-Afrika, Engeland en Duitsland, 8 in Nederland, 9 in Oostenrijk en Australië en 25 in Amerika. The Talking Heads, Road to Nowhere.

The Talking Heads, Road to Nowhere. Paul Ansel is een Amerikaanse honky-tonk-zanger en hij coverde een nummer van Bruce Springsteen. En dat was eerder al gedaan door Dion, Linda Ronstadt, Faith Hill, Richie Fury en Paul Carrack. Paul Ansel, If I Should Fall Behind.

Paul Ansel, If I Should Fall Behind. Het is een hit uit 1958 van de Johnny Otis Show en er verschenen covers van Cliff Richard, The Crickets, The Tremolos, The New Riders, Eric Clapton, Lee Von Helm, The Band, Fleetwood Mac en van George Thorogood en The Destroyers. Willie and the Handjive.

0: George Thorogood en The Destroyers, Willie en The Hand Jive.
1: U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek.
0: Lyra Lynn, dat is een singer-songwriter uit Georgia. Ze werkt met producer T-Bone Burnett en in 2011 verscheen haar debuutalbum Have You Met Lyra Lynn. Intussen heeft ze 9 albums gemaakt. Lyra Lynn, Fire.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
6: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
5: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Drenthe.
7: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe.
1: De avond van Drenthe.
2: Wat zou het mooi zijn als ik

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.